beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Ostdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: en met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer, op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Friesland van de Moorn.
1: My Eritz.

0: Toto en Rosanna.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: Dames en heren, welkom. Het gaat on. Komende zaterdag, 4 januari, wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Historische vuren in Jochtje zo'n 90. De man die ze uitsprutst, die is er net meer. Henk Kroes is zo'n 80 geworden. Als hem dan showroom op zijn lippen in Friesland van de Moorn. En we vregen ook aandacht voor beton.
4: Er wordt in het onderwijs net veel voor aandacht besteed aan beton. En dat is wel jammer, omdat het toch het meest gebruikte bouwmateriaal is.
0: Wie dat in de jaren 80, dat is de betonplaten hier is.
5: Nou, die is jij daar ik wel.
0: Nee, maar ja, de Alfred Lagarde.
5: Oh, die Sabroes. Ja. Ja, ik denk op. Ja,
0: ja, ik ben hem net hier uitplaten.
5: Ja, die vind ik
0: er interessant om moeten praten.
5: Ja, man. Zeker. Ja.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongensje zondje september. De INL-leste Friesland van de Moorn in de week van de 80. Ik zou zeggen, geniet je ervan en stuur vooral zo'n platen terug. Dat vind ik al die in terug. Eens even zien, Jilke van Zels. Die stuurt When the Smoke is Going Down van de Scorpions. Tjalkje, die wil graag jaren. Cliff Richard en de Young Ones, my Living Doll.
5: Living Doll, oh ja.
0: Die. En UB40, Red in Me Kitchen, wil ik al vragen. Toevallig, ik droeg dezelfde Tjalkje.
5: Oh, nou, we hier in de moers in de kitchen, Jere, van een bom bij de homeroom. Ik zit bij de koffieautomaat, ik denk, wat kom Jere maar in?
0: Ik meer dat wij op zich weer naar Nijen Mascotten, maar dat is slag hier tussen.
5: Ja, inderdaad.
0: Ja, Matten de Moes.
5: Matten de Moes, ja.
0: Ja, dat idee. Ja, ja de horenmedia, dat is een station wat
5: ja,
0: in de rest van Nederland
5: gebeurt. Ja, nou ja, ik zorg even waarom op de algemene beschouwings van Juster. En de ramp in Nepal is ontstaan toch meerdere factoren.
1: Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Dat juist aanstaan dus. Een soort bewolking joert en kans op een bui. In de Nijmegen dan volgt een gebied mijn Rijn. Dat ik in de joen nog onwenser is. Zijn ja, dit is week al. De paraplu die is erbij horen deze dagen. De zuidwestenwind is matig. En die vlegen krijgt ik nog eens. In het waardgebied kan ik horen mijn windkracht 5 ontzongen. Nu dat joert een gratis zontje. Dit is Bonnie Tyler. Holding out for a hero.

0: Bonnie Tyler, ja, en Holding Out for a Hero. Maar het versterken van Henk Kroes verliest Friesland een sympathieke man en een ambassadeur van de provincie. Dat zei de commissaris van de Kening, Arno Brok. Kroes wie voorzitter van de Simmer 2000 en van de stichting Nijkleester in Jorvert. Hij werkte jarenlang als directeur bij natuurorganisatie Het Friese Geer. En wat pas echt landelijk bekend doet hij in Jochtje Zornjontig de Ontnota, allerlaatste Alversterrentocht onkundige. Die bekendheid die is nooit weer voortgegaan, vertelde hij in 2022 bij u hier op de radio. En komt hij wie dat ook wel eens wat vervelend?
1: Nou ja, dat is zo'n wel even wen. Ik, vlieden weken wanneer weer het. Toen kwam ik het station uit in Leeuwarden. En daar komt iemand, komt mij me aan van. Hebt u 2 euro voor mij? En ik roem hem voorbij, meneer van de Elfstedentocht. Ja, nou, dat viel je heel lullig. Ik zei, wat doe je dan nou, Mai? Ik ken hem net helpen met 2 euro.
2: Ja.
1: Maar ja, nee, maar dat herkennen, dat is continu. Ja. Dat bloot en wist ik best.
2: Ja.
1: Maar ik heb er geen last van. Nee. Het is net een. We zitten wel eens van het hier die we moeten, maar dat is geen zinstelling.
2: Nee.
1: Dat is alleen nog maar. Misschien die iedereen is het eerste waar.
2: Ja.
1: En dat is alleen nog maar willen. Het is natuurlijk wel eens wat gedonder, maar dat stiert net in verhouding dan wat er op oorplakken gebeurt.
2: Nee. En van welk hier bist u, Henk?
1: Ik ben van 38.
2: Is de oorlog nog ergens meemaken? Ja. Echt bewust?
1: Ja, ik heb de oorlog heel bewust meemaken. Vooral het eind van de oorlog. Dat de vliegtuigen overkwamen. En dat de soldaten de Diegel kwamen. En ik had de loopgraven die er weer langs de dik. En de spanning op een bepaald moment die er buis in de hoes. Ik wou weer van hoe heden, daar komen ze aan. En dus dat heb ik wel, dat heb ik wel heel bewust meemaken. En wat ik heel bijzonder meemaken heb, dat is de bevrijding. Wij, het weer op een snijdemorgen, 15 april. En we zitten in het kerk, in te kappelen. En u zei het weer, op in de storm weer ordeling of zo. En tijdens de preek komt er ineens in, komt daar de kerk binnen. En die rent naar uw huid, die flustert hem wat in deer. En uw huid rent onder de preek, zo. Terug het kerk, en die klimt op een kansel en die zei, flustert de dominee wat in deer. En toen zei de dominee voor het kwart en naai van, meestal kunnen we gaan naar huis, want de bevrijders komen er aan. Dus, dat weet ik nog zo clear als wat. En toen ben we naar huis gegaan. En toen hebben we aan de kant van de dik, hebben wij stien, werd de Lietse Sherman tanks langskamen, sa bij ons langs en bij de Snitser Maat langs naar Ter Henneta en sa verder. En ik wie in het begin van de Santagerieden, hebben wij een reis met de provincie maken naar Canada, daar, naar de Grote Marne en om te zien hoe het daar met het wettersport ging. En toen winnen wij op een van de sluizen daar in de Big Lakes. En ik kwam daar in gesprek met een sluiswachter. En die zei ze mij van, werd ik wijkamer. Zei, ik kwam ter kappelen en of uit Nederland. Nou, waar? In het noorden, in Friesland. Oh, nou. Hij zei, de hek west. Want ik ben in Italië inzet en ik ben zo helemaal naar het noorden. Daar heb ik... ben ik langsrijden en hij vertelde mij, ik kon me precies vertellen wat de langsgang hier. En hier doet Snake Lake wat de langsgang weer. En toen zei ik van, en ik weer een liets jonkje wat aan de kant zo had toen Jim de langsrijden. Nou, dat vond ik wel zo bijzonder dat je dat op dat moment. In eerst derde, zij in de vreemde, in eerst een gesprek en hij die bevrijder weer. Ja.
2: Heel bijzonder.
1: Heel bijzonder verhaal vond ik dat. Ja.
0: Henk Kroes vertelde dat in 2022. Deze week is hij verstoren op zo'n 80-jarige leeftijd. Het Verslijnde Peteris, kijk jij, dat is ik produceer als podcast. Dat kiest waarom je neemt in podcastplayer. En dan maar even een ziekje op Henk Kroes.
3: De media van de morgen.
0: krijg wat reacties op de betonplaat. Dat kijk ter sprake kwam.
3: Van Alfred Lagarde.
0: Ja, ja,
3: ja. Ja, nee, net een beton.
0: Ja, goed. Maar net een fysieke betonplaat hebben we net hoor. Isbrand is stuurt nog beton van Alfred Lagarde. Daar hak ik vaak naar. En graag de nummer 1 even van de betonpol 80. Running with the Devil van Van Halen.
3: Oh, ja, poeh.
0: Dat is echt als die stem van Alfred Lagarde. Juist, dan wist ik gewoon waarom in de 81. Dat is meer.
4: The Relic. Van de makers van Aliens en Jurassic Park.
5: 33% Homo sapien.
4: Pardon? Komt nu een zenuwstop in de film.
0: Ja, epische ken gewoon net.
3: Nee, ken ik net. Nee.
0: Om erop Friesland.
3: Nee, dit mag ik net misschien niet. Het waren hier niet, want ik kom staan hier.
0: Nee, dat ken ik net. Nee.
3: Nou, ja, nee, de pracht en praal van Prinses Di Aurondatiënje, wie juist werd de hudde politieke werkelijkheid met de algemene beschouwings. Het is let worden, het is nachtwerk worden. En dat wie ik wil te jaren bigeliks bij de bijdrage van Henk Vermeer van de BBB. Laten we even luisteren hoe dat ging.
6: Hoe ziet de heer Klaver dit voor ons? Hoe moeten wij nou de komende maanden verder? Want dit gaat nog wel door etteren tot de kerst. En ja, misschien is de kalkoen eerder weg dan het kabinet. Maar het kan ook net zo goed andersom zijn.
3: Nou, ze konden nog een blijtje in elk geval.
0: Ja, ja, de kalkoen natuurlijk.
3: Ja, maar ja, hoe mogen we nog verder met ons land? Want ja, er zit natuurlijk een soort op het spul. En na die hele lange dij van debatten is het nog heel net duidelijk hoe het minderheidskabinet nou meerderheden vinden geert voor de Prinsjesdijplan. Komt er een totaaldeal over alle begruttingen? Over links of over rechts? Of komen er losse deals per begruttingsonderdeel? Want daar kwam ja 21 vrouwman Joost Eermans, die kwam daar in 1 mei. Ik vrees dat een totaaldeal passé is. Dat hebben we geprobeerd, maar het lijkt erop dat die weg achter ons ligt. En ja, daarmee wordt hij dus Shen. Ja, om dan per onderdeel te Shen, is er een meerderheid voor te vinden, ja of nee? Nou, hij maakt voor ik al duidelijk dat zijn partij net akkoord initieel met de klimaatplan van het kabinet. En ik, ja, de begrutting van de minister van de Brink van Asiel, die zal 21 net stiepje, zolang de spreidingswet die de gemeenten dwingen kan om asielopvang te regelen, van krijf bloot. Nou, dat kwam weer op commentaar van Wilders te stingen. Want ja, die denkt van, maar die dealakkoord, dat de oppositie dan Simakkoord uitspelen wordt. Ik kan u één ding voorspellen, dan wordt u gepiepeld door de coalitie. Nou, en pro-leader Klaver, die zei ik al van, ik zet in, ja, op een keuze en dan oerlinks, wat helemaal onbelangrijk voor zelfs. En ja, als de Jetten en de Seinen toch deelakkoorden gaan sluiten met JA21 en SGP, hoeven ze niet bij pro aan te klappen voor steun aan de andere begrotingen, dan zeg ik de groeten. Ja, nou, we zijn nog vier voor een akkoord, hek het idee. Dus ja, een van de meest bijzondere bijdragen, die kwam trouwens van Gidi Marcus Sauer. Die zei van, we moeten ruchtelijke uitspraken tijdelijk naast dus del lezen. En Brussel met Nederland, of in Brussel met Nederland, gewoon de middelvinger opsteken. Niet meer gaan en niet meer betalen.
0: We met ruchtelijke uitspraken, maar even naar het buis delen.
3: Ja, dat ben dan vooral ik uit Brussel bij verschils. Oh, en dat heb ik bij mij de asielopvang en alles te krijgen. Dus ja, hij zei ik van het zo'n 8 miljard euro kostje om box treien en de erf- en skinkbelasting auto's schaffen. En dat is hetzelfde bedrag als we nu overmaken naar de terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten.
0: Nou, dus het klinkt wel als hem, ja.
3: Dit klinkt wel, ja, maar dit, nou echt opbouwend klinkt het al, nou, je net. Ja, ja, dus ja, van, jongens, ja, wat wil je dan nou? Dat is die grote zaken te gebeuren.
0: Ik zeg wat de reactie is. Het is toch wel, het is eigenlijk ondraaglijk om met de Shin die beskoring. En dat was toch het idee. Ben al je politici, die ben al je filmpjes, al je quotes om te opnemen voor de sociale media.
3: Ja, precies.
0: Maar en dan
3: komt alleen nog hun eigen glied komt dan naar voren. En ja, dan maakt gewoon keuzes maken worden. En ja, wat ik zeg, we zien voor grote keuzes. Dus nou, ja, dan geven we naar Nepal. Want ja, die gletsjerbreuk vrienden. Mannen, ja, die lieten daar verwoestende oestremings. En die kon stien toch een veelheid aan factoren. Heronderziekers hebben dat nou bekend maken. En dan hebben we het over het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. En die gaan analyse maken. En ja, zij zeggen ik van die gletsjer, die is smolten toch decennia van opwarming. En in 2015 kwam er ik nog een zware ierdbeving bij. En die had het gebied nauwelijks dag nog verder verzwakt. En ja, die permafrost. Het is de bevriezende ondergrond die gewoon bij de bergwanden en de rotsmassen als een soort van cement bij elkaar houdt. Is staren gewoon ontijd door die opwarming. En dan kan dit dus gebeuren. Dan krijg je een hele stabiele of instabiele ondergrond. En dan kan dit dus gebeuren. En die onderzoekers die zis ik voor een crisis die wordt aangewakkerd door de uitstoot van fossiele brandstoffen duizenden kilometers verderop. Dan moeten die mensen in Nepal met hun leven betalen. Met 1400 dieren vallen.
0: Zo.
3: En ze hebben nog lang dat elke niet vol.
2: Zis het maar.
0: Ja, de eerste plaat die ben onvregen, zei ik niet schrikkelijk.
3: Ja, die komen alweer binnen, zeker.
0: Maar ja, dit is die kans om een noffeke koffieplaat door de jaren 80 rond te vregen. En die maakt trots sturen naar 0620-4-9-9-9-9-9 of de Omroep app. En eerst nog maar eens even die betonplaat die te instuurd was van Van Halen.
3: Yeah.
0: Ik heb nou de neiging om mijn vierde stem met ik te zezen.
3: Ja, dat mogen we maar net wel.
0: Running with the devil.

0: Van Halen. And Running with the Devil.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Seizond Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Friske betonbedreuwen die slaan de handen in en beginnen mei en waar een opleiding van betonwerkers. Die moeten vast waardig dat er in de komende 10 jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. Dat is het nodig, dat zei de directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Kootsertille.
3: Wij merken dat de achtergrond van de mensen die we hier aan het werk gaan vaak net voldoende is om het werk goed te doen. Dat komt omdat de eisen in de betonindustrie ook steeds hoger worden. Duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ook veiligheidsaspecten, technologische aspecten. Dat krijgen mensen te weinig mee. Dus daarom moeten we ze erin scholen. Over die scholing doggen, verwacht je weer dat we meer aanwas krijgen van mensen. Een betrekking van personeel is altijd een moeilijk verhaal. We trekken samen op met ProWork. Die had er natuurlijk wel een soort ervaring in om mensen te werven. En met het werven van jonge mensen, gecombineerd met een hele goede scholing, denken we dat we een goed fundament lezen voor ons bedrijven. En dat we de mensen ook een goed toekomstperspectief bieden.
4: Hoe is dat om dan eigenlijk maar de concurrent dit staat te doen?
3: Ja, dat is een beetje wennen. He, we gaan wel goede afspraken maken hoe dat we net trekken gaan aan het personeel. He, dat boven net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben ook een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle je baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wezen van zoiets.
4: Ja, want het betonvak, wist ik wel bekend dat er volle vergriezing is. Hij heeft dat je Rick, vol mee te krijgen?
3: Nou, wel wat. We hebben de ouderen hier een heel goed werkt aan het verjongen van het personeel. Dat is ook wel aardig goed slagen. Maar we moeten wel heel goed is best waan om dat ook op gang te houden.
4: En denk je dat deze opleiding daar gewoon om mij werken?
3: Ik weet het wel zeker. Als we zorgen wat er nou op die opleiding zit. En het enthousiasme waarmee ze mee beginnen. Dan denk ik dat het dus hulp op de bieren geeft. En dat het voor de cursisten ook wel aantrekkelijk is.
5: Ja, dat lijkt me wel heel leuk om meer dingen te weten over de beton. En om nog meer te leren en meer te kennen. En weer veel te groeien in het bedrijf.
4: Je zit nu eerst met mijn 4 man in de klasse.
5: Ja.
4: Hoe is dat? Is dat nou echt al een hecht ploegje?
5: Ja, ik ben correct 2 weken bezig, dus het is nog even een beetje wennen. Maar ik denk dat het wel een hecht ploegje kan worden.
4: En je bent nu eerst vooral met de theorie begonnen,
5: ja.
4: Volgens mij. En hoe is dat?
5: Ja, wel even wennen, maar ik ga al een paar jaar naar de school geweest, dus het is wel even wennen, dat theorie. Maar het is wel gewoon leuk. Het is wel leerzaam.
0: Meer mensen horen dus in die betonsector en daar wordt hut om werken. Fijke, Mariet die vreegt u's BMX van de Kotten. Ze heeft namelijk ergens een mooie, voor mij een porselein, olifants, Sean en Destin Kotten op.
6: Ja.
0: Die doorleiding van die vraag, maar
6: ja.
0: Ben je gewoon Kotten? Nee, dat voor een morgen, hè?
6: De draaft hier een moers om op redactie.
0: Nou zit, dus, er zit een hele dikke door in deze studio, dus dit zal heel wat afvallen.
6: Ja, maar er zit wel een kierkont. Er is helemaal een heel iets kierken nodig om binnen te komen.
0: Nou ja, mocht hij niet eens wat hege frequenties hebben in deze uitstoring, dan wist hoe het komt.
6: Of een klap.
0: Of een klap.
7: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken, zeg ik nog.
8: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
7: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is Jalveson. Fijke, goeiemorgen.
6: Een goeie morgen. Met het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een ambassadeur. Dat zei het commissaris van de Koning Arno Brok. Kroes werd landelijk bekend als voorzitter van de Friese Oversterrenvereniging. Doet hier in Jantje 92 deze historische woorden uitspruts.
11: Het gaat aan. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
6: Henk Kroes, wie net alleen nog vastzitter van de Alversterrenvereniging, waar ik van Simmer 2000 en van de stichting Nijkleester in Jorwert. In zijn werkzame leven wie hier directeur van natuurorganisatie het Friese Geer. Bij de Alversterrenvereniging wie eerst 24 jaar Iers Master voordat hij vastzitter waard. En als Iers Master hier een grote rol in onder oren de tocht van Jantje 84, zei de man die hem opvolgt als vastzitter, Wiebe Wieling.
12: Ja, Henk wist alles van Iers, zette zich Dirk 100% voor in. En datzelfde geldt natuurlijk keelt van de tocht van 86 die het vlak daarna kwam. Henk wie echt heel kundig, heel integer mens, precies. En vreugdelijk, maar ik wil besluitvaardig. Want ja, je moet op een gegeven moment een besluit nemen dat hij toch teruggeeft.
6: Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud geworden. De aanzoon tussen Jervingen en Drachten had urenlang dicht geweest omdat er een lading slachtafval op de dijk te landen kwam weer. Dat badde juist rond het eind van de middag. Het slachtafval lijf verspraat door de dijk. Ze moeten vrachtwijnvallen wezen en hoe dat koe is net bekend. Het wordt ontlet in de jong voordat de dijk weer helemaal schien weer. En dan weer er nog meer problemen op die aanzoon bij Jervingen. Op een lus van het klaverblad van het knooppunt is een auto vol slijn afbaand. De terugkoer verkeer dat van Ljouwert naar de Jouwer woer die lus net broeken. De trein zittenden die konden op 10 uur de auto komen en kwam met de schrik vrij. Er komen drie nieuwe opvieringen van het spektakelstuk Het Hinder van Harig, dat in januari twee keer voor een uitverkocht WTC Expo zwargen. De nieuwe voorstellingen in Assen zullen net hetzelfde wezen als de voorstellingen die het in Ljouwen te zien was, zei het artistiek leader Tjerk Kooistra.
13: In Schijl en Kedien vind ik dat je het altijd met je de lekkers en tekens met je opskotje en nieuwe dingen krijgt. Dus ik denk dat we 60% horen, maar ik al je nieuwe dingen brengen in. En de weekend rondom al je oren zaken die we ooit een keer Scrossed had dat nog net erin zetten om dat erbij te brengen. En dat nemen ze dan, zitten we er natuurlijk nieuwe Dice, straks een heel gauw 2.0 versie of zo. Maar ik wou wel sinds dat ik echt een 2.0 versie is.
6: Het Hinder van Harig is in november drie keer te zien in de Expohal in Assen.
14: Fijke, dankjewel. Dan terug naar het Waberdoog. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
15: Een hele goeiemorgen.
14: Volgens mij kunnen we nog wel constateren dat we het net droog hadden hoort, hè?
15: Ja, nou inderdaad. Dat kunnen we nog wel constateren. En dat kunnen we ook merken. Want de bewolking die is vanuit het westen waar je oerus hinnen loekt. En ja, er binnen wel wat opklaringen boppen Duitsland. En maar die opkomende zinnen, het komende oeren. Ja, zou dat misschien nog voor een beetje kleurs waren je kennen. Maar dan moet die bewolking net de vlucht naar het eerste tafut loeken. Ja, en als het dan kleurt, dan weet je ik wetten. Hè, kleuren de lucht of de loft reed. Dan heb je wetter in de sleet. En dat zal ik vrij vlot komen. Ik zie nu op het stuit nog wat buikers boppen de waard, boppen het waardgebied en boppen de Noordzee naar het eerste tafut loeken, maar boppen het Vestland is in elk geval nog droeg. Maar wel tannemere bewolking dus. Nou, de temperaturen op dit stuit, nou, het staat dichter bij het weer wetter dan binnen de temperaturen het heegst op Skielgedest, hast 16 graden en Laaksem het ik 16,3, Dwaaiem zit op 14,7, dan Wartenwerp op 13,1, Grauw zit een 10 de heger en die Frieske Pijlendest op het stuit het frist mij 12,1. Nou, dan nemen we de bewolking dus, maar ja, te danken aan een steuring en een grut lege drukgebied dat nou boppen Scotland leidt, of het noordelijk boppen Scotland. En ja, verder een tannemende wien. Ik verwacht dat we windkracht 5 en 6 hellen in de rin van de mantiet en in de midden. Nou, en dan zult er uiteindelijk eerst een beetje rijnwetter ze noemen dan, maar vaak nog droeg. Maar in de midden dan begint het heel type meer wat, ja, eerst wat lichter rijn en wat stoorrein, maar van de midden, letter op de midden, dan komt het kelf van het oer. En daar zitten wel echt een paar pittige buien bij. Ik verwacht je het tweede part van de midden echt wel enkel de stevige buien. En de zoen dan ik nog wel eens een wat windpoesters bij zitten kennen in het kustgebied. Ja, en die temperatuur, dat houdt dan ik eigenlijk net oer. Het zal nog oprinnen naar een graad, als zeg je misschien nog zandje. Maar ja, als zodra dat begint te rijden, dan wordt het alweer enkel de graden frisser. Nou, in de jongtijd, dan zitten we alweer achter dat keldfront en dan ja, dat betjut dus wat opklaringen. Misschien nog een glimp zinnen, altijd op die het baat alle jaar. En verder de wien, die is dan om naar het westen daar. Boppeland zeelde hem del, ja, maar in het kustgebied der bloed te steen en maar wat opklaringen en wolkenvelden zakken de temperatuur uiteindelijk jong en vannacht naar een graad als oven in het binnenland, onze graad als vuurtje op de eiland.
14: Wat zachtere temperaturen dus. Zet dat ik trouwens bij
15: nou, die temperaturen die, ja, die bloeien eigenlijk wat ja, onder de lege kant. Hè. Normaal wij hebben Oedijs een 18 of jochentje graden. Maar ik morgen heb ik een zandje graden als maximum steen, misschien 18. En ja, dat het alles te krijgen. Maar ik morgen toch het eerste part van de dag. Ik wil weer even een enkele bui. De zinnen die zullen dan ik wil eens even misschien litten. Maar letter op de dag, dan is, neemt de bewolking weer daar. De wien helpt ik weer wat meer aan. West- en zuidwestelijk matig ontkrachtig, dus windkracht 6. En dan hebben ik weer nou in de jongtijd, ik weer mogelijk even een spatje rijnwetten, maar dat is een 13 graden.
14: De dagen daarna, hoe komt het dan?
15: Nou, op sneun hebben we eigenlijk wat te krijgen. Ik ben mij een aardig wat bewolking. De zinnen het dan vrij dreig. Maar dags hebben we ongeveer vanuit het zuidwesten maar wat warmere lucht. Het liep het dan de warmste dag van de week te worden. Maar wel maar de minste zinnen. En ik zou nou dan eens even wat rijnwetten. 20 graden als maximum temperatuur. En in de nacht volgt ik weer een stevige steuring. Op snijn, nou, dan hebben we het eerste pad van de dag. Ik nou wel aardig wat rijnwetter. Maar dan tweede pad, dan zit wel weer in de koude lucht. Een soort rondte voor de zinnen. Uiteindelijk meetjes maar in westelijke Wien. En dan een graad als 18 jochentje. En ik op Menje, dan kroept een hege drukke piet alweer wat dichterbij. Heel nog droeg liekje we het dan nog net echt te houden. Maar de zinnen kriept alweer volle meer rondte. Maar in noordwestelijke stremingen en dan de temperatuur rond normaal. Maar zo'n 18 jochentje graad. En ik in de nacht maar een graad als 10 als minimumtemperatuur.
14: Mooi. Jitske, dank u wel.
15: Graag die in.

0: Onvrega Trogmariet. Eye of the Tiger van Derek. De Kotelink, Feike.
1: Wordt dat toch weer even hoe hij
0: is? Tiger is een kutterkot.
1: Ja.
0: Dat wist ik even in de boete. Heb je hem dat schoen, nog schoen? De moes?
1: Nee, ik heb hem nog net wel schoen.
0: Van de moes signaleerd is?
1: Nee, maar hij doet overal op, Jere.
0: Ja.
1: Uw skinmaksters, die ben ik al alert.
0: Dus die op de kosten?
1: En ja, de ene volgt me door, die wie net zo bang zijn. Dus als hij hem komt, dan weet ik net hoe het met de moes ouder in. Maar ja, we zullen zien.
0: Oh goed, houd in de gaten.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op het dak van het Wrat Erfgoedcentrum Waardzee in Lauwerzeeg, daar worden van de middag trogsjoch kunstwerken ontbleten. En die kunstwerken die maakt de bezoekers van het centrum een nieuw perspectief aan op het landschap van het UNESCO Wrat Erfgoed van de Waardzee. Daar praat ik over met haateducatie Sander van Dijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, een doorkijkkunstwerk. Ik kan me zo voorstellen dat je daar doorheen kan kijken, maar voor de rest moet u me toch even helpen. Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, dat is natuurlijk ook nog een beetje een verrassing om dat te onthullen. Maar het zijn eigenlijk een soort frames. En als je daardoor doorheen kijkt, een soort lijsten, dan zie je pas wat het is op het moment dat je op precies de juiste manier doorheen kijkt. Want dan zie je hoe die precies aansluiten in het landschap. En daardoor merk je iets op. Bijvoorbeeld als je dan de haven uitkijkt, merk je dan dat er boeien in... Dan zie je wat duidelijker dat de boeien in zee liggen. En daar wordt dan vervolgens iets over verteld.
0: Oké, want je kan dus dat dak op. Dat is ook nog even goed om te vermelden natuurlijk. Dat je dus daadwerkelijk dicht bij dat kunstwerk kan komen.
3: Ja, klopt. Dus ons dak is een onderdeel eigenlijk van een bezoek aan het WEC. En daar... Stond een klein beetje informatie, maar de bezoekers misten wel wat meer. En het is natuurlijk een heel bijzondere plek, want het is niet alleen UNESCO Wereld Erfgoed waar je naar kijkt, maar ook Nationaal Park Schiermonnikoog en Nationaal Park Lauwersmeer. En die drie samen, zijn eigenlijk heel bijzondere plekken van natuur in Nederland. En die drie verbinden we eigenlijk door die kunstwerken.
0: En wat was nou de reden dat jullie zeiden van daar moet een kunstwerk komen? U gaf het al enigszins aan. Het was er een beetje kaal daar, daar komt het op neer.
3: Nou, dat niet alleen. Eigenlijk was het ook vooral een initiatief van de Nationale Parken. Zij wilden graag samen met ons iets doen. Mede ook omdat ze natuurlijk ook wel zien dat je vanaf het WEC ook daar naar hen kijkt. En zodoende zijn we eigenlijk samengekomen op... We kunnen iets op het dak doen, maar laten we dat iets leuker maken dan een simpel informatiebordje. Laten we daar gewoon iets mee doen waar het publiek iets mee kan. Wat er leuk uitziet. En misschien ook een keer onderwerpen op een manier over hebben wat we niet vaker doen. Dus dat hebben we geprobeerd.
0: Dan is er vandaag een programma, een opening van die kunstwerken. Hoe ziet dat er precies uit?
3: Ja, de kunstwerken worden geopend door de kinderen van de middelbare school op Schiermonnikoog. Twee borden zelfs, die gaan ook over Schiermonnikoog. Dus dat leek ons een leuke aansluiting op die manier. En zij komen vanmiddag naar ons toe. Dan gaan we het dak op en dan mogen zij de borden officieel onthullen.
0: En vanaf dat moment, vandaag dus, kan ieder die daar te gast is bij het WEC, die kan ook die kunstwerk ook bekijken, neem ik aan.
3: Dat klopt. Ja, dat klopt. Dan kan iedere bezoeker kan ze zien en genieten van het mooie landschap.
0: Nou, bij deze dus ook een tip voor degene die denkt van ik heb nog geen idee hoe dat eruit komt te zien. Dan mag je dus vooral even naar het WEC dus in Lauwerzeeg. Vooral Sander van Dijk, het hoofdeducatie bij het WEC. Hartelijk dank.
3: Geen probleem. Fijne dag.

0: Een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Henk en Henk, het goede doel en vriendschap, wie dat?
1: Friesland van de Moorn.
0: De komende dagen binnen de deelnemers van de onbeperkte Elfstedentocht onderwijs troch Friesland hinnen. Met de meeste bij een chronische ziekte of beheining. En ze lezen alle keer een afstand audit bij haar post. Vergon is dat een paar honderd meter. En dat is wel een hele prestatie. Oren door 4 dagen mei en gaan alle Elfsteden bij Del. De stad die weer juist in Leeuwt. En verslaghouder Isa Visser, die weer erbij.
2: Annemarie Houtsma, helemaal vanuit Hilversum gaat u vandaag starten aan de onbeperkte Elfstedentocht. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, hoe gaat u de tocht afleggen?
3: Met een handbike. Ik zit in een rolstoel en daar koppel ik een handbike aan vast. En dan rij ik de volledige Elfstedentocht.
2: Wat maakt de tocht nou zo bijzonder?
3: Het is een vaste kern ook die er is. En iedereen helpt iedereen. En iedereen is gelijk. Het gaat erom dat je met z'n allen kan bewegen. En dat niemand blijft staan. En dat is gewoon het meest fijne.
2: Niels Krijnen, je bent van de organisatie van de onbeperkte Elfstedentocht. Vandaag gaan jullie weer beginnen, de 7e keer. Kijk je ernaar uit straks, het startpunt hier?
4: Zeker weten. Het is altijd mooi weer om te zien als alle witte hesjes opgesteld staan. En we geven de startschot en iedereen is onderweg. Dus daar kijken we zeker met z'n allen naar uit.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Lisette, du hast gekregen de onbeperkte Elfstedentocht iepen. Hoe wie dat om dat te doen?
5: Ja, heel speciaal. Ik ben er zelf nog nooit bij geweest. En ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe iedereen deze uitdaging omgaat.
2: Ja, want hoe bijzonder is het dan dat al die meesken je jest en die de sas zin hoorn ha?
5: Ja, dat bloot bijzonder. Ik vind de sport dat verbindt heel erg. En dat je dan op zo'n dag als je wat ik weer. En ik vind het gewoon super mooi dat iedereen op zijn eigen niveau deze uitdaging om kan gaan. En dat iedereen een recht heeft of een kans krijgt omdat ja, je hen het recht op het kruisje. Maar de kans krijgt om zo'n Elfsteden kruisje te behellen. Dat bedoel ik.
2: Want waarom vind je het zo wichtig om je jood onwijzig te wijzen?
5: Ik heb zelf natuurlijk een handicap. En ik vind het belangrijk om te sporten, want ik vind het leuk. En het heeft een ontzettend grote bijdrage geleverd om in ontwikkeling. En ik vind dat iedereen die kans met krijgen. En dat ik dan een bijdrage aan kind en mooi leveren, dan vind ik dat een enorme eer om te doen.

0: UB40 en Rat in Me Kitchen.
1: De media van de morgen.
2: Of regent toch Tjalkje. Mooi, mooi noemer. Wat gebeurt er in de rest van Nederland, Feike?
3: Oh, nou ja, wat denk ik? Ik heb de kranten voor me lezen en de fascisten die spreken. Ik boekdelend, zeggen ze dan. Verdeelt hij troef in kamer. Manoeuvre Eertmans legt chaos bloot voor op de Telegraaf. Conceptbegroting openbaar die bijna tot crisis leidde. Ja, meerderheid van de tweede keer met dwong minister van Financiën Eelco Heijnen om zijn conceptbegroting. Waar hoe het kabinet haast vallen weer om die even bier te meidsen. Ja, wat ze daar met mij bereiken willen, dat weet je dan maar net. Het is nog wennen als premier, het AD. Rob Jetten is op de hoogte van alle dossiers, maar bij conflicten is hij niet altijd even sterk. Hij staat vooraan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt, zei het een van de ministers. Dan Trouw. Oppositie neemt besluiteloos kabinet steeds minder serieus. En efficiënt, de Volkskrant. Een minderheidskabinet op zoek naar steun voor zijn begroting. Het is voor iedereen even wennen. Blijkt op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Dit ziet er net echt zo goed uit. Ik krijg Henk Vermeer toch nog gelijk mij zien, kalkoen. Dat er kalkoen jij erop is, als dat het kabinet er nog zit.
2: Ja, net kijken we kalkoen daar vast zit, maar...
3: Ja, voor de christen natuurlijk. Dat het kabinet voor de crisisdagen al er net meer is. Dan, kerst hoe deze nog hier heet?
2: Dit zal Will Smith wijzen.
3: Zeker.
2: Zo, dit.
4: Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take
3: De van de serie Fresh Prince of Bel-Air. Deze Will Smith mij toch heel bekend worden. Die villa waarin dat opnam is het programma, dat stiert te keep. Dus nou, dokest, ik zou maar de Fresh Prince of Bel-Air worden. Maar zo even $23 miljoen meenemen.
2: Oh, wat een onzin.
3: Want dat kost het. Maar dan moest ik nog miljoenen euro's rekken je voor het opknappen van de bouwval. Want dat is het 100 jaar oude en vervallen pand dus nul. Dus moest ik nog aardig wat restauratiekosten meenemen. Nou, maar dan ben je wel de Fresh Prince of Bel-Air.
2: Ja, nou, ik denk dat maar even de Fresh Prince of Van Oostblow.
3: Ja. Friesland van de Moor.
2: Ja,
3: Fresh
2: dan,
3: Prince of Friesland van de Moor.
2: Nog. Fijke dank u wel. Het is hartstikke schoon horen. Het Nijs van NOS. Dat komt er aan.
1: Krijg je het allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
8: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
5: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
12: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
11: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
13: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
11: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Aanstaande Friesland van de Morgen houdt van zelfs oer Henk Kroes. die is er net meer. Hij is verstoorn, de man die de legendarische woorden het get on uitsprutst. We zoeken waarom op zijn lippen en op wat hij achterliet. En muziek komt direct on, want het is de week van de 81, die get gewoon terug. Muziek van Outfield eerst aasen.
14: Bij Omroep Friesland.
15: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
14: De wieken van de jaren 80.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
22: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
23: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
22: Ah, check.
21: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Friesland van de Moor.
25: My Eritz.

0: Outfield en Your Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dames en heren, welkom. Het gaat on. Komende zaterdag, 4 januari, wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Het wie een historische woorden in Jochtje zo'n jontig. Dat binnen ze nog altijd. De man die ze uitsprutst, die is er net meer. Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud worden. Als een dat show om op zijn lippen in Friesland van de Moorn. En waar heb ik om te denken voor beton?
4: Er wordt in het onderwijs net heel veel aandacht besteed aan beton. Dat is wel jammer, omdat het toch het meest gebruikte bouwmateriaal is.
0: Beton dus, de eerste aasten meer hoor. Fijke, wat is er in de orenmedia van?
5: Ja, er gebeurt heel iets vaker dat nijbestingen net akkoord gingen met donatie van orgaan van verstorende meesken. En AI-systeem hebben haar op een nij misdroegen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou eerst het wapenrucht in kwart met Tjitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, voor de morgen is het op de meeste plakken droeg, al neemt de bewolking al ta. In de midden loopt dan een steuring met rein en letter ek buien oer. En helpt het wien oor naar matig want krijftig met windpoesters in het kustgebied. Dan boet de rein om, dan wordt het maximaal een graad als zegje. Jonge losse bui bij een glimp zinnen. Vannacht binnen de wolkenveel zakken de wienboppelaan aan, met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen eerst zinnen, maar ek een losse spot rein. In de midden droeg, maar de tannemende wien en met meer bewolking wordt het echt dan maximaal zontje graden.
0: Met het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een sympathieke man en een ambassadeur van de provincie. Dat zei de commissaris van de Kening Arno Brok. Kroes wie voorzitter van Simmer 2000 en van de stichting Nijkleester in Jorvert. Hij werkte jarenlang als directeur bij natuurorganisatie Het Frieske Geer. Hij werd pas echt landelijk bekend. Vanzelfs doet hij in Jochtje Sonjontig de ontmoeta allerlaatste Alversterrentocht onkundige. En die bekendheid die is nooit weer voortgegaan, vertelde hij in 2022 bij ons hier op de radio. Komt hij wie die bekendheid wel wat vervelend?
7: Nou ja, dat is zo wel even wen. Ik. Vlieden weken wanneer weer. Toen kwam ik het station uit in Leeuwarden. En daar komt iemand, komt mij me aan van, hebt u 2 euro voor mij? En ik roem hem voorbij, meneer van de Elfstedentocht. Ja, nou, dan viel je heel lullig. Ja. Zeg, wat doe je daar nou mij? Wat doe je? Ik ken hem net helpen met 2 euro.
8: Ja.
7: Maar ja, nee, maar dat herkennen, dat is continu. Ja. Dat bloeit en wist ik best.
8: Ja.
7: Maar ik heb er geen last van. Nee. Het is net een. We zitten wel eens van het hier die in Wurmatten. Maar er is geen zinstelling.
8: Nee.
7: Dat is alleen nog maar. Misschien niet iedereen is
8: blijheid.
7: Die ernstig waar.
8: Ja.
7: En dat is alleen nog maar willen. Het is natuurlijk wel eens wat gedonder. Maar dat stiert net in verhouding naar wat er op orenplakken gebeurt.
8: Nee. En van welk ier bist u, Henk?
7: Ik ben van 38.
8: Is de oorlog nog ergens meemaken?
7: Ja.
8: Echt bewust?
7: Ja, ik heb de oorlog heel bewust meemaken. Vooral het eind van de oorlog. Dat de vliegtuigen overkwamen. En dat de soldaten de Diegel kwamen. En ik had de loopgraven die er weer langs de dik. En de spanning op een bepaald moment die er buis in de hoes. Ik wou weer van hoe heden de komen ze aan. En dus dat heb ik wel, dat heb ik wel heel bewust meemaken. En wat ik heel bijzonder meemaken heb, dat is de bevrijding. Wij, het weer op een snijdemorgen, 15 april. En we zitten in Tjerke, in te kappelen. En u zei het weer op in de storm, weer bij Adeling of zo. En tijdens de preek komt er in Ierzingen, komt daar de Tjerke binnen. En die rent naar u zei daar, die flustert hem wat in deer. En u zei het rent onder de preek, zo. Terug het kerken, nee, die klimt op een kansel en die zei, flusterde de dominee wat in deer. En toen zei de dominee voor het kwart en naai van, meesten we gaan naar huis, want de bevrijders komen eronder. Dus, dat weet ik nog zo clear als wat. En toen ben we naar huis gegaan. En toen hebben we aan de kant van de dik, hebben wij stien, werd de Lietse Sherman tanks langskamen, sa bij ons langs en bij de Snitser Maat langs naar Terhenneta en sa verder. En ik weer in het begin van de Santa Gerieren, hebben wij een reis met de provincie maken naar Canada, daar, naar de Grote Marne. En om te zien hoe het daar met het wettersport ging. En toen winnen wij op een van de sluizen daar in de Big Lakes. En ik kwam daar in gesprek met een sluiswachter. En die zei ze mij van, ik kwam ter Kappelen uit Nederland. Nou, waar? In het noorden, in Friesland. Oh, nou, hij zei de hek west. Want ik ben in Italië inzet en ik ben zo helemaal naar het noorden daar. Ben ik langsrijden en hij vertelde mij, ik kon me precies vertellen wat de langsgang hier. En hier doet Snake Lake, wat de langsgang weer.
8: Snake Lake.
7: En toen zei ik van, en ik weer een liet jonkje wat aan de kant zoen had toen Jim de langsrijden. Nou, dat vond ik wel zo bijzonder dat je dat op dat moment. In eerste derde, zij in de vreemde, in eerste gesprek en hij die bevrijder weer. Ja.
8: Heel bijzonder.
7: Heel bijzonder verhaal vond ik dat. Ja.
1: De media van de morgen.
0: Henk Kroes dus. Dat peteer is ook waarom te vinden als podcast trouwens. In die podcast app post heb ik een ziekes op Henk Kroes. Dan komt die griff op de wetter. Fijke, de Oormedia.
5: Ja, wie meer als de helte van de verstorene meesken die onder de nije categorie geen bezwaar tegen orgaandonatie registreert steen, stemmen de nijbesteen dags net in mij die donatie. Het is in meer als 4-4 na de inviering van die nije donorwet, docht dit blikken. En het Nederlands Dijblad en de Volkskranten die scrollen hier oe. Ja, en juist bij deze categorie zo'n dokters de orgaandonatie in principe in gang zetten kennen. De vraag naar donoren is ik grut. Mijn vriend is haast 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een head, long of een oororgaan. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting die hoop je dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benemen, zodat de familie mijn emotioneel moment, die zit vol in emoties,
0: ja.
5: Dat ze dan geen twijfel hebben of iets aan donatie peteer. Geen bezwaar, dat geldt juridisch als een ja, ik wil donor zijn. Maar in de praktijk is dat toch krijg wat oors. Het blijkt dus nou uit dat onderzoek van die stichting. Een verklaring is dat er bij de interactie tussen de dokters en de nijsten meer ruimte voor twijfel is, bij geen bezwaar, als bij een ja. En bij een ja vindt in de praktijk 84% van de gevallen donatie plak. En bij geen bezwaar is dat dus volle minder, bij 41%. Dus dat zoen je dan bij lippen nog goed invullen kennen. Dan OpenAI heeft een aantal net jetter bekendmaken incidenten deelt, waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen hadden misdroegen. Bedroog het ik bekendmaken een nieuw kader voor hoe in dergelijke gevallen in de toekomst hoe ze dat bijhouden willen en even biermeidje. Gewoon van jettere net rapporteren gevallen van hadden misdragende modellen, houdt niet dat de technologieën van OpenAI informatie achterhouden en dat ze informatie betochten om resultaten te genereren. Oh. Dat is wel heel gevaarlijk.
0: Ja.
5: Want hield ik meer mensen dit is het bedrog achter ChatGPT. Die verlitten hun een beetje op van, nou, die vreet je wat. En dan via AI krijg je een antwoord.
0: Ja.
5: Ja, die antwoorden dan betocht binnen. Ja, dan hebben we wel te maken met een hele gevaarlijke ontwikkeling verzeld. Dus trouwens, nou, niet eens bekend worden dat Nederlandse en Belgische mediabedrogen geerwerkje om richtlijnen voor meer transparantie bij het broeken van AI in beeld, audio en videocontent. Onder andere NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa. Die werken op initiatief van Mediacampus NL om een maatschappelijke aanpak. En even zijn woordvierder van Mediacampus NL komen de richtlijnen voor AI gebruiken in tekst, ik rap on bot.
0: Oké. Okay.
5: Nou, wij hebben dit zelf gebracht. Hier is geen AI om te pas komen. Dit mee, joh. Ja,
0: dan moet je er maar op vertrouwen, hè?
5: Dan moet je maar op
0: vertrouwen. Wat zou de laatste gewoon toe zo bij het? Dan best gewoon.
5: Sst.
0: Oh. Dat wie?
5: Ja, wat worst witte? Ik ken alle antwoorden, ja, die is de herworst.
0: Ja, nou, ik denk
5: er zo wat.
0: Ik zit er denk ik ook nog een soort strikvraag op dingen kind. Bed.
5: Oh jee.
0: Fijke wouden het intrapje zoomen.
5: Nee.
0: Goed, laten we dat maar net doen. Dadelijk, dan gaan we door beton. Dan moet meer mensen de betonsector inkomen. Of tenminste, meer jonge mensen die moeten interesse krijgen van dat vak. Hoe ze dat krijgen berikken willen, dat juist dadelijk. Maar eerst dit van Aretha Franklin. The Freeway of Love.

0: En de Pink Cadillac. Dus die op de cover natuurlijk van dit, dit singeltje. En hier een letter in 2018 doet Aretha Franklin verstoor wie bij haar uitveert. Weer een stoet van 100 van die roze Cadillacs bij elkaar. Ja, dat is toch een mooi eerbetoon aan de vrouw achter dit nummer, The Freeway of Love, Aretha Franklin.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Frieske betonbedrogen die slaan de hond in hier en beginnen mijlkoor een opleiding van betonwerkers. Die moet ervoor zorgen dat er in de komende tientallen jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. En dat is hut nodig, zei directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Kostertille.
2: Wij merken dat de achtergrond van de mensen die we hier aan het werk hebben vaak net voldoende is om het werk goed te doen. Dat komt omdat de eisen in de betonindustrie steeds hoger worden. Duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ook veiligheidsaspecten, technologische aspecten. Dat krijgen meestal te weinig mij. Dus daarom moeten we ze erin scholen. Over die scholing doggen verwacht je weer dat we meer aanwas krijgen van mensen. Een betrekking van personeel is altijd een moeilijk verhaal. We trekken samen op met ProWork. Die had er natuurlijk wel een soort ervaring in om mensen te werven. En wij, het werven van jonge mensen, gecombineerd met een hele goede scholing, denken we dat het een goed fundament is voor ons bedrijven. En dat we de mensen ook een goed toekomstperspectief bieden kunnen.
3: Hoe is het om dan eigenlijk maar de concurrent dit staat te doen?
2: Ja, dat is een beetje wennen. Hè. We gaan wel goede afspraken maken hoe dat we net trekken gaan aan het personeel. Hè. Dat boven net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle je baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wezen van zoiets.
3: Ja, want het betonvak, wist ik wel bekend dat er volle vergriezing is. Hij hem dat Jerik voor mij te krijgen?
2: Nou, wel wat. We hebben de ouderen hier een heel goed werkt aan het verjongen van het personeel. Dat is ook wel aardig goed slagen. Maar we moeten wel heel goed ons best doen om dat ook op gang te houden.
3: En denk je dat deze opleiding daar gewoon om mij werkt?
2: Ik weet het wel zeker. Als je zorgen wat er nou op die opleiding zit. En het enthousiasme waarmee ze mee beginnen. Dan denk ik dat het dus hulp voor de bieren geeft. En dat het voor de cursisten ook wel aantrekkelijk is.
4: Ja, het lijkt me wel heel leuk om meer de dingen te weten over de beton. En om nog meer te leren en meer te kennen. En weer veel te groeien in het bedrijf.
3: Je zit nou eerst bij mijn 4 man in de klasse.
4: Ja.
3: Hoe is dat? Is dat nou echt al een hecht ploegje?
4: Ja, ik ben correct 2 weken bezig, dus het is nog even een beetje wennen. Maar ik denk dat het wel een hecht ploegje kan worden.
3: En je bent nou eerst vooral met de theorie begonnen,
4: ja.
3: Volgens mij. En hoe is dat?
4: Ja, alleen wennen, maar ik ga al een paar jaar naar de, dus het is wel een wennen, dat theorie. Maar het is wel leuk. Het is wel leerzaam.

0: Goedenavond, dames en heren.
1: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto?
0: Kie.
4: Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de jaren 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.
5: Dat smaakt.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is Jelwe Achten. Fijke, goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. Met het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een ambassadeur. Dat zei het commissaris van de Koning Arno Brok. Kroes was landelijk bekend als vastzitter van de Friese Alvesterenvereniging. Doet hij in jaartje 97 deze historische woorden uitspruts.
17: Het gaat aan. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
16: Ja, altijd weer piekenvel. Henk Kroes, wie je net al in de vastzitter van de Alvesterenvereniging, maar ik van Simmer 2000 en van de stichting Nijkleester in Jarwert. In zijn werkzame leven wie hij directeur van natuurorganisatie het Friese Gea. Bij de Alvesterenvereniging wie hij eerst 24 jaar IJsmaster voordat hij vastzitter waard. En als IJsmaster hij Kroes een grote rol in onder andere de tocht van Jantje 84. Dat zei de man die hem opvolgers vastzitter, Wiebe Wieling.
18: Ja, Henk wist alles van die zette zijn werk 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk keelt van de tocht van 86 die het vlak daarna kwam. Henk wie echt heel kundig, heel integer, mens, precies en vriendelijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je moet op een gegeven moment een besluit nemen dat die tocht teruggeeft.
16: Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud worden. Bij een eenzijdig ongeluk met een motor op de Havanklijn in Ljouwen ben vannacht 2 personen zwaar verwonden rekken. De motor vleeg uit een bocht en botste in een binnen. Helpt je eens een ruk manmachtig uit onder oren de traumahelikopter wat oproppen. De 2 zwaar verwonden binnen mijn spoed naar het ziekenhuis bracht. Nevens om wenners wien de 2 malen met de motor onder het racen. De politie zult de taardracht van het ongeluk onderzieken. De assaut tussen Jereveen en Drachten had gisteren urenlang dicht geweest omdat er een lading slachtafval op de dijk te landen kan wieën. Het afval wie van een vrachtwijn vallen. Het wordt ontlet in de jong voordat de dijk weer heel dol skin wieën. En op een lus van het klaverblad van het knooppunt biedt Jereveen giet letter op een jong mis. Een auto baande daar vol slijn uit. De terugkoerverkeer dat van Ljouwert naar de Jouwerwoerde die lus net broeken. De treien inzittenden konden op tijd uit de auto komen en kwamen met de schrik vrij. De Nederlandse volleyballers had Europees kampioenschap afsluiten met nederlaag tegen Estland. Het waard 1-3. Maar het giel hield al nergens meer om, want het Nederlandse team, met Benny Toenstra van Snits in de ploeg, wie al uitskakelen. En de laatste keer dat de Nederlandse volleyballers een grote prijs pakten, wie in Jantje Sanjantig. Ze waren door Europees kampioen. Doe ik mij een speler uit Snits, Olaf van der Meulen. Het eerder voor woonde de ploeg Olympisch goud op de Spelen in Atlanta. Ik, mij van der Meulen en Jan Postuma.
15: Zo'n jontig, dat is niet al dat het vaak voorbij komt.
16: Ja.
15: Ja. Fijke, dank u wel.
0: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Friesland van de Moor.
21: Erit Science. Alles wat te spelen.
15: Omroep Friesland. Dadelijk gaan we muziek van Supertramp. Maar eerst is het iets voor het waarberucht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
22: Een hele goeiemorgen.
15: We krijgen een paar foto's daar stuurt. En meestal die het even beklam je dat er een hele mooie zinnenopkomst is van
22: ja. Ja, zeker. En ik heb ook al wat mooie foto's binnenkring. Onder andere van Rijtsen, van de kraanmachinist. Die hebben een prachtige foto genomen vanuit de hichten. En mij zelfs de zinnen zelfs erbij op. Maar ik foto's uit onder andere Spanburg en Broeksterwaard. Ja, prachtige plaatjes. Een heel soort kleuren in de loft. En nou ja, dus toch die opklaring in Boppen Duitsland. Die het nog wel groot genoeg wien om deze kleuren te jaan. Maar ja, kleuren te loften. Dan heb je vaak wetter in de sleet. Nou, dat zal Joet ik zeker wel gebeuren. Merken we nou net een heel soort van. Er is wel een heel soort bewolking nou. Dat, die wordt ik staar gewoon heel die chokken. Wat ik merk zal is dat de winden komen de oeren wel wat verder taan in mijn zil. En ja, in erin van een man die het een spotje rijnwetter. Dat zorg ik op gewoon plakken. Ik nog wel van. De minimumtemperaturen die we erbij vannacht hien. Ja, dat wie zei jou wij de nacht op de meeste plakken binnen minimumtemperaturen hellen. Dat wie zelfs nou doet die opklaringen die het nou boppen. Duitsland hing je nog boven Ushong, Skielge, het zie je in een hele graad. Vrij onderkoele kant voor die omkrieten derde. Maar Friske Pjellend ziet op 10,2 en Sieger Zwart op 10,7. Nou, ik maar riep op 11,1 en de pijn dan op 11,7. Nou, dan ga ik al wat meer naar het Noordwesten, daar dwaaien 14,7. En ja, bij de Isomar heen bilaaksem der 15,6 als minimumtemperatuur. Nou, en intussen rint de temperatuur al wel weer wat op. En de wien die komt nog heel te uit het zuid- en zuidwesten wij matig gewoon vrij krachtig nou op dit stuit. Maar de zil in de rin van de mand die het en van de midden dag wel een krachtige wien komen te steken uit het zuidwesten wij. Maar dan ik wil wat wienpoesters en dat komt al een terug een steuring die het we van midden eigenlijk wel oeroes hinnen krijgen. Nou, daar vooruit neemt dus die bewolking daar. En dan hebben we in de midden daar toch wel eerst wat stadiger rein. En wat stoorrein. En dan letter op de midden, dan komt er het keldfront eigenlijk gelijk achteraan. En dan zitten daar even een paar pittige buien bij. Dus ja, eerst wat buiger rijnwetter. En dan letter op de dij buien. Voor de buien uit nog zo'n 16 graden als maximum temperatuur. Maar in de buien voor zelfs weer enkele graden liggen. En dan na die buien, het begin van de juntiet, dan hebben we de zinnen er nog wel even bij, maar ik dan nog een losse drip rein, wel mogelijk. De wien is dan intussen om naar het westen, die zal in het kustgebied steenbloeien. Wielster Boppeland wil wat aanzakken. En nou, dat smiet dan schienlijk wel weer een grut temperatuurverschil op, want we met amper wien en wat opklaringen hebben in het binnenland een gratis oven als minimumtemperatuur. Wielster het op de waterland stiekem bloeien zal op zo'n 15, 16 graden. En ja, dat komt dan vanzelf weer tot dat warme zeewetter.
15: Dat duwen dus een drup rein. Ik heb verwacht, je hield dat van morgen eigenlijk?
22: Ja, ik verwacht je in het eerste part van de dag ik nog wel een losse drip rein. Tussen droog je er ik wel een heel soort rondte voor de zinnen. Want dat hebben we dus te tanken om dat keld van wat van een beetje oerloekt. Dan komen we dus even in wat een koelere luchtsoort. En in combinatie met het warme zeewetter zult dat morgen ik het begin van de dag nog wel eens een licht buiken opsmieten. Vierde ik dan zo'n 16 zandje graden als maximum temperatuur. En dan eigenlijk het tweede part van de dag dan zorgen we dat en die wien weer oorhellet en de bewolking die neemt wat daar. Het zal dan in de midden nog wel droeg wezen, maar in de jongtijd een dripkerijn is dan wel mogelijk en dan hebben we een 13 graden als minimum temperatuur.
15: Als we een show gaan naar de dagen daarna, het weekend, wat kunnen we dan verwachten?
22: Nou, ik verwacht ze op sneeuw eigenlijk wel een relatief warme dag. Het wordt dan ik de warmste dag van het weekend. Zo'n 20 graden is maximum temperatuur. Alleen in de gekke nacht hebben we er amper zinnen bij. En dus hoe ik dan wel eens even een bui vallen kennen. Nou, dat komt omdat we in een zuidwestelijke streming te lanen komen. Mei, warme lucht uit het zuiden van Europa wij. En dan hebben we in de nacht, en hij snijdt al te krijgen, mei een steuring. Die loopt dan oer. En dan op snij zit dan weer in de koelere lucht. Ik dan nog wel eens even een bui. Zeker het eerste part van de dag. En in de midden dan werden ze wat meer zinneskien waar. 18 jochentje graan als maximum temperatuur. En die heb ik steen op de menje. Dan komen we onder invloed van een hege drukgebied. Heel nog droeg zit het dan nog net. Bloe waarschijnlijk. Maar ik dan krijgt de zinnen alweer aardig rond. En de minimum temperatuur die komt dan ik uit op een normale waarden van de distiet van dier. Mijn minimum temperatuur van zo'n 10 graden. Dus ja, het is nog heel tijd licht wisselvallig. En Joert, kunnen we zeker nog wel wat millimeters verwacht je het tweede pad van de dij.
15: Ja, zijn het dat is week al de paraplu die kan in de oorslaap lopen.
22: Absoluut. En de Rijnjoos schienlijk ik nog wel. Ja.
15: Ja. Tietke, dank je wel.
22: Ik graag die in. En een mooie dij verder.
15: Ik draag het wapenbrug toer on Supertramp.

0: Als we dat over het loot van de jaren 80, dan komen hal en oud vergadering in de beurt volgens mij. Adult Education, wie dat?
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: In Hokkerdwarp is komend Altenij nog vuurwerk te zien. Het is op een soort plakken nog onduidelijk. De gemeente Tietjerstra deel die rent voorop. Het is de eerste gemeente dat mijn vereniging impeteert geeft over het organiseren van een eigen vuurwerkshow. Maar de vraag is vanzelfs, hoe realistisch is dat organiseren eigenlijk? Daar ga ik het over met Ronald Geesten van Dorpsbelang Geestrum Schoelenborg. Een goeie morgen.
3: Ja, goeiemorgen, mij Ronald, goeie.
0: Ja, je bent een soort voorbeelddorp eigenlijk, want je organiseer je elk jaar al een vuurwerkshow, hè?
3: Ja, op lidskalig niveau. Ja, we hebben altijd karbiet zitten. Maar er wordt een feesttent erbij en van het hele dorp met gezelligheid. En dat sluiten we dan vaak aan met show, met wat consumentenvuurwerk. Ja, dat is wat wij al hier doen.
0: En wat is je inschatting daar? Zit dit hier echt oorswurren met al die nieuwe regels te binnen?
3: Nou ja, de consument sowieso mijzelf niet meer aanstekken. Toen verwacht ik wel dat hier en daar misschien nog wel wat op een zolder en een kast leidt. Dat meestal dat van die hier nog wel eens wat aanzetten zelf. Maar ja, maaien en dwaan, daar zit verschil in. Wat het inhoudt van de oren dwarp. Dus wij zitten al op een plekje wat krijgt boeten dwarp. Mooi een stikje land. Dus wij qua afstand en dat soort dingen. Want daar zit wel eerst jongen vanuit het naaien stikje wedjouwen. Zit bij wel aardig geschikt. En juist de tendens bij de geerkomsten wie op zich wil dat er dwarpen binnen die denk ik lijst van haar. En die zegt van ja, maar dit. De afstand die dan hanteerd wordt, ja, dat redden wij in het dorp net op. Terwijl dat natuurlijk wel het plak is waar men al daar moet het zeg maar op dit moment. En ja. Dat zal vast zwaar genoeg wijzen. Aan de andere kant houdt het misschien ook wel weer de mogelijkheid om te zien naar de mogelijkheden die er wel binnen. Dus ja, dat een beetje.
0: Ja, nou win je juist er inderdaad bij die info-joen, je zei het al even. Er binnen een soort vereniging die binnen West, ga je er wat vertrouwen in als je de loeren daar van die hebben?
3: Ik denk dat het wat wisselend is. In ieder geval voor u zat ik naar u zelf, joh. Hebben al zijn van nou, dit je gewoon, dit zijn we beziekje om van me kort te krijgen. We hadden nou hou ik een beetje in hoes, dus dat scheelt ik al wel een beetje. Maar wist van horen het dwarp. En ik neem een jij naar wat, die had het altijd midden in het dwarp. Dat maakt het wel lastig. Geen vaarwegen. Er moest bepaalde afstand het dat vaarwegen. Tot kwetsbare gebouwen en objecten, zeg maar. He, dus de woningen. Al dat soort pleatsen. Dus die zones, wat we u zo'n horen maten, zeg maar. Ja, dat zal van gewoon waar. Misschien dat wel wat lastig worden. Daarna is het een stukje aansprakelijkheid. Daar kan je je van verzekeren. Maar ja, waar is aansprakelijkheid? Dat degene die het afsteekt, dat organisator, is dat. Nou ja, dat ben ik vragen die juist er wel naar voren kan. En dan het logistieke stukje nog een beetje van ja, wanneer. Maar je het spul ophellen, waar mag je het dan steen? Ben ik wel regels onverbonden, maar wil ik naar je plak daar gebracht worden waar het afstutsen wordt? Dan mag het meest een bijsteen die dat continu in de gaten houden. Je mag het pas afsteken tussen 6 en 12 uur 's nachts. Had je dat om 12 uur de steen gaat, maar dat continu even nog keer. En dat is maar een select groepje van. Nou ja, maximaal 8 tot 10 man die dan binnen dat gebied komen maaien. Dus ja, het houdt wel wat in.
0: Het komt wel krijgt, dus wat ik jou zei.
3: Ja, het komt wel krijgt. En aan de andere kant, dat leidt natuurlijk net aan de gemeente Tietjerstra deel. Echte credits van de gemeente dat ze in ieder geval, vind ik, dit mogelijk maaitje willen. Dat is voor hun ik naar pionieren en beziekje. En dat is het vooral ik. En ik hoop dat slag in gaat. En met de mogelijkheden die er binnen. De regels die we opdroegen vanuit Den Haag. Ja, zit ik wel wat gekkere dingen in. Dus je merkt gewoon dat er wel wat. Dat er wat haastig een wet in mekaar draait is. En dat wil ik net denigrerend bedoelen. Maar er is wel goed een uit af, maar er zit hier een wat gekkigheden in. En een van die dingen is bijvoorbeeld van je matten. En wat krijg ik al zei, de fuelwerk, maar gelijk naar afstekplak bracht worden. Ja, als je net alles aansteken kennis is, maar dan is het en hij wil meenemen even een hoes om het op te slaan, om het vervolgens de horendijs bij weer om te brengen. Dus, en dan, ja, de vraag die dan juist naar voren komt, is van, hé, maar waarom mij het dan op het dijs zelf, voordat we het aansteken kennen, mij we dat dan net even ergens opslaan, zeg maar. He, dat, nou ja, dat ben wat van die dingetjes, en dat gaat dan met veiligheid te krijgen, maar is het dan op het moment dat het bij weer omnemen een hoes daar, najaar in, wordt wat net aanstutsen is, wat erin leveren we een maat volgens de regels, is het dan in één keer veilig genoeg om het wol thuis te hebben. Nou ja, dat soort loeren is natuurlijk wel.
1: Ja, ja, nou is er natuurlijk een kern die dit op hem neemt, die het heel belutsen is, en dat zal vaak de ouders wijzen, de mensen die het verwoeksen binnen, die denk ik een bepaalde geschiedenis weten over hoe het al in zijn kamer is. Op een andere kant heb ik natuurlijk jongeren die het misschien wel verdienen in je tocht hebben van, nou, dat vuurwerk, dat lijkt mij ook wat, en pak hem hier ook maar even hoe te zetten.
3: Ja,
1: ja, hoe krijg je die mij in dit verhaal?
3: Nou ja, als je sowieso de regels van de onvreegien is ben streng. De maat een binding wijzen met dwarp, troch het maat onvreegien worden troch een vereniging, maar in ieder geval een kamer van koophandel noemer. Dus het is net zo dat elke willekeurige jeugdclub zegt ze kennen van jongens, wij gaan een vuurwerkshow organiseren. En dus het veel al onder de vlaggen van een vereniging maten. En in bij ons in het dwarp is dat aan mij het dwarpsbelang. En we gaan als dwarpsbelang de Oudertierscommissie. Dat is een commissie die onder de vleugels van dwarpsbelang hangt. En dat is eigenlijk een ploeg met jeugdige volwassenen. Dus de jong volwassenen. En dus de begin twintigers. In die rooit dat Nieren Strietig. En daar hebben we een hele mooie club jongens. En vooral ik. En die het mij mekaar de verzwaring dat wij hier een prachtig mooi feest hebben. En die ten ik verantwoordelijk vielen. En die commissie die zit na een week zitten die weer bij me komen. En die nemen dit verhaal ik mij. En vanuit eigen is het van wat is er mogelijk en wat binnen onmogelijkheden. Maar het is dus net zo dat elke willekeurige jeugdgroep die denkt van we gaan een vuurwerkje show organiseren, zeg maar een onvraag waar ik ken. Want net elke jeugd en vriendengroep, zeg maar, die had een kamer van koophandel. Maar tenminste, daar ging ik net vanuit.
1: Nee. Het is wat ziek je dus. Maar goed, het is de eerste keer natuurlijk dat het op deze wijze, plak financieel. Maar staat hier jouw blote ontwikkeling echt volgen. En dan is het een beetje pionier eigenlijk weer, hè?
3: Ja, je pionieren en gewoon chef van wat is er mogelijk. En het, beziek je en... En ik denk dat dat een oproep is van horen het warpen, van he, beziek je te zien wat er wel mogelijk is. En het hangt vanzelfs van de gemeente aan en dat is, beleid ze kennen, de baathoeken die zei van wij waren het eigenlijk dit hier net aan, we vinden het qua dij en dat soort dingen. Nou, dat is hun goed terecht. Ik ben blij dat wij bij u zien de gemeente die zegt die in dit geval de mogelijkheid wil houden om iets te organiseren op deze wijze. En we zullen zien hoe dat uitpakt. En ik denk dat er voor u in die zin net een heel soort veroordeel was dan dat de omvraag van het vuurwerk nou formeler is en wat een strengere eerstgoen is dan voor hen. En we zullen zien hoe we daar invulling aan aankennen en hoe we dat inpassen. En dan ben ik ervan uit dat wij komende eerwisseling in ieder geval op Juntiet op Aardies Day een mooi stukje vuurwerk hier snel te kennen.
1: Mooi. Een heel soort succes.
3: Dank u wel. Goed.
2: De media van de morgen.
1: Feike, wat er in de rest van Nederland volgens de orde media?
4: Lange rieren rondom in Nederland voor Pokémon-kaarten. Het is weer helemaal hip. Populair spel, viert 30ste verjaardag. En drie uur in de rieren voor zijn setje Pokémon-kaarten. Ik een oudere man, die stiert er te wachten. Maar hij zegt, ik sta hier voor mijn zoon. Maar die is ik al 12.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja. Nou ja, het is compleet om mij voorbij in deze raadje.
1: Net helemaal die leeftijd meer, denk ik, hè?
4: Nee, zeker niet.
1: Nee.
4: Dus en zo'n corona is het weer heel gegroeid, sinds ze. Dus niet een watersgoed zaak.
1: Het is natuurlijk al begonnen, maar de wol een jaren 80 uitvinding.
4: Ja, precies.
1: De Game Boy, die wil natuurlijk het, de eerste spultjes. Ja. Pokémon Red en Pokémon Yellow. Dol.
4: Ja, dus, nou ja, dus ja, vanwege de 30ste jeetje van die Pokémon binnen Juster dus. Een set met 199 nieuwe kaarten is uitkwam. Het tactische spul is in 3 decennia meer als volwassen worden. En dat ben dus ik de meesten die de kaartjes samelen. Dus nou ja, lange riegen dus, maar even geduld hè. En dan een bijzondere nieuws uit Napels, Italië. Daar rieden namelijk een heel soort auto's met een Pools kenteken om.
1: Oh.
4: Duizenden auto's. Maar er zit gewoon Italiaan achter het stuur. Want je bent erachter gekomen dat als je je auto uitscrollen liet. En bij de Italiaanse RDW. En je scroom in op een Pools kenteken. En je verzeker je hem ik via Polen en alles. Dan kan dat duizenden euro's aan premie en alles voor je verzekering schelen.
1: Oh.
4: Ja. Dus ja, een heel soort Poolse kentekens dus. Maar gewoon Italiaan achter het stuur. Ja. Zowel Polen als Italië wil nou optreden. Want ja, zo'n 2400 bestuurders die tachten dus slim te wijzen, toek te wijzen, die ben oplichten. Dus die winnen heel dan net verzekeren. Aan de andere kant, ja, er is ik al vaak een beroep dien op het Poolse Waardborgfonds. Ja, dat moest in 2024 al 4,2 miljoen euro uitkeren onder Italiaanse automobilisten. Want ja, de kans dat je Napels skeerrieden is vrij groot.
1: Ja.
4: Dus ja, Polen die zei ik van ja, nou is het gevolg dat de Polen zelf, of in Polen zelf, binnen verzekeringspremies omheen gingen. Omdat ze volle meer skeer uitbetalen hadden. Ja, maar ergens wij komen vanzelfs.
1: Ik lees wel dat de Italiaanse regering dat die ophoudt met de wegenbelasting.
4: Ja, dat is nog even
1: een
4: cadeautje voor de verkiezingen.
1: Ja, en, ja. Dus een compensatie voor de hege benzineprijzen.
4: Ja, nou, ik dacht, goed voorbeeld, doet volgen. Toch? Ja.
1: Luistert u mee, Den Haag?
4: Ja, meneer Jetten.
1: Nou, ik weet net dat het voor elkaar krijgt. Maar goed, het is haast 8 uur. Het Nijs van de NOS komt er aan.
5: Snijden de midden bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
6: Snijden in Friesland, dat wie doet.
7: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liets roze papierke. Terugbellen, Ferdi Elzas.
8: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
7: Toen waren de skiller terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Ferdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
5: Snijden de midden van Ian Manshuizen. Snijden in Friesland.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Stoffenspektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
15: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
14: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
16: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
14: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk in Friesland van de Morgen. Dan zorgen we erom op het lippen van Henk Kroes. En dat doen we met Klasina Seinstra. Muziek komt

0: de ondertinkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
4: Bouw- of metaalproject. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
4: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Friesland van de Moorn.
7: Maar eer iets zijn.

0: dat is een man die zo'n 80 ook nooit ophouden is, volgens mij. Ik heb het idee dat hij nog tot in de lengte vandaag een trok inbloot, Elton John.
1: Laten we dat vooral hoopje.
0: Ja.
1: De muziek, daar is niks mis bij.
0: Die film die vind ik wel mooi.
1: Ja.
0: Biopic hoor, ja. Elton John. Ja, dat is toch een trend, hè? Dus alles rondkomt in de vorm van een film.
1: Ja. Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Dames en heren, welkom. Het gaat on. Komende zaterdag, 4 januari, wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Ja, dat is ook wel een film van te meidzien van deze man. Het wie een historische wudden in Jochertje Zonjontig. De man die ze uitsprut, die is er net meer. Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud worden. En naast hem dan shoven we erom op zijn lippen in Friesland van de Moorn. En waar ik omdenken voor beton.
5: Er wordt in het onderwijs net veel voor aandacht besteed aan beton. Ja, dat is wel jammer, omdat het toch het meest gebruikte bouwmateriaal is.
0: Ja, wat ze erop betocht hebben om meer mensen de betonsector in te krijgen. Ik dat juist aasen. En feiken, de bad ik van alles in de rest van het loon.
1: Zeker, de groep mensen mijn baan groeit net langer. Wilden ze dagelijks meer mensen zonder werk zitten. En het gat tussen Mali en Frolie in ons loon is groter worden.
3: Goeiemorgen,
2: dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het wapenrucht in het kwad en dat komt van Tietske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, voor de morgen is het op de meeste plekken droeg. Al neemt de bewolking al ta. In de midden loopt dan een steuring met rein en letter ek buien oer. En helpt de wien oor naar matig want krachtig met windpoesters in het kustgebied. Dan boeten de rein om, dan wordt het maximaal een graad als zegje. Jongen las een bui bij een glimp zinnen. Vannacht binnen de wolkenvelden zakken de wienboppelaan aan met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen eerst zinnen, maar ek een losse spot rein. In de midden droeg, maar de tannemende wien en met meer bewolking wordt het ek dan maximaal zontje graden.
0: Bij het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een prachtig mens. Dat zei Wiebe Wieling, die het Kroes opvolgen als voorzitter van de Alvesterdenvereniging. Van 1969 jaar wie Kroes intensief belutsen bij de organisatie van de tocht. Daarvoor had de tocht zelfs rieden. In 1963 die er mij om misschien wel de dreigste Alvesterdentocht
7: in. In 1963 stond ik al heel vroeg op het ijs en toen startten we nog bij de brug in de Van Arismakanaal. Nou, dat was eerst en was verschrikkelijk. Je viel bijna steeds en het was heel koud en het woei hard. Alleen toen hadden we nog wind mee, want de wind was in het, zat in het noorden. Ja. Dus tot aan Staveren hadden we de wind mee. Maar toen ik in Staveren aankwam en toen zou ik me even onderbinden en toen vielen mijn schaatsen gewoon in twee.
0: In Jochtje Vjouwen, Jochtje Waad Henk Kroes, voorzitter van de Alvesterdenvereniging. En in Jochtje Zonjontig kwamen die drie historische woorden.
4: Het gaat on. Komende zaterdag, 4 januari, wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Als wij geen beslissing voor aanstaande zaterdag zouden nemen, dan zou dat inhouden dat wij naar eind volgende week zouden moeten verschuiven. En dat vinden wij, gezien ook de omstandigheden op de rest van de route, niet verantwoord. Vandaar dat wij nu de beslissing hebben genomen om aanstaande zaterdag te gaan rijden.
0: Henk Kroes in Jochtje Zonjontig. Hallo, contact met Klasina Seinstra. Maar goeiemorgen.
8: Goeiemorgen.
0: Ken je dat moment nog heugen? Dat moment dat Henk Kroes die woorden uitsprut?
8: Ja, ik wie sabliet. Wij reden toen een wedstrijd. En toen kregen we te jaren tijdens de wedstrijd dat het trok om. Dus dat wie geweldig. Dat wie een feest. Dat wie de prachtigste woorden die hij zei. Dat wie, het is nog al 30 jaar geleden naast. Dus dat weet ik zeker nog heel goed.
0: En kon je Henk Kroes toen al?
8: Nee, eigenlijk net. Nee. Je was in een sport bezig en het was de voorzitter sinds 96 of 94 geloof ik. Maar verder, nee, ik kwam nog net.
0: Nee, daar kwam natuurlijk rap verhoring in zo'n 90.
8: Ja, zeker weten.
0: Er was op een gegeven moment dat we naar de finish en er was wat mijn krons.
8: Ja, daar hield ik heel erg spiet van. Samen Erika Terpstra, we zo'n huldigen worden. En toen zei er echt voor de huldiging, zei er van, oh, wij hebben een verschrikkelijke fout maken. Wij hebben net een kroons voor die. Maar hij was zo eerlijk als wat. En ik hier een euforie van die die. Dus ik wie blieert en we gingen een derde feestje vieren in het vak. En Ik zei, zin om hem de volgende keer maar regelen, dan gaan we nog een feestje vieren. En ik ben bij Henk aangenet in de krans doken. En ik heb daar nooit moeilijke dingen, want ik wist gewoon, hij vond het echt, dat vond het echt net leuk.
0: Nee, dat zie je
8: dat kon ik wel merken.
0: Dat zie je er zelf dus wel heel erg mee.
8: Ja. Ja, maar ja, het wiel gebeurt. En ja, je kan het net weer omdraaien.
0: Nee. En als je nou een Henk Kroes denken, om de momenten die je erop bracht hebben met hem, die je herinner je van hem, wat bloedt dan het meeste bij?
8: Ja, het was gewoon altijd een positieve man. Hij was zelf ook heel sportief. Hij had altijd eer voor een oor. En ik heb hem daarna natuurlijk nog 30 jaar lang meemaken. We komen hem vaak zien. En altijd even een praatje. En altijd interesse en gezellig. En ja, ik vond het echt gewoon een hele... Ja, hij was altijd warmer. Hij was altijd met van alles bezig. En ja, mijn zwaantje, het was gewoon een mooi koppel. En we zijn al bij hem in Boersum een keer geweest met de boot. En mooi verhaal, hier ik altijd. Ja, wij hier een hele goede baan.
0: Het wiet toch op een of andere manier ook wel een heel bescheiden baan altijd?
8: Ja, maar dat zie je hem juist. Dat vind ik ook wel mooi. En het krijg ik zei, hij luisterde goed. En hij hoede op zich net op de voorgrond. Nee. Maar hij weer elke keer bij de donateursdag in het Skaatsmuseum in Hilpen, weet ik altijd. En hij hulde van Friesland van de Meesken en wat er daarvoor betekent in koe, dat die er.
0: Hoe belangrijk wie hij voor de Alversterrentocht? En voor Friesland misschien wel?
8: Ja, hij wie fanatiek in alles. Hij is toen naar Amerika geweest voor informatie, hoe ze dat daar dienen. Hij nam dat echt heel serieus op. Hè. Eerst als IJsmaster. En ja, het wie iemand die heel volle kunde hier. En die denk ik een goede verbinder wie tussen de meesken. Dus maar de Elfstedenvereniging, hij die het op zijn manier. En hij zorgde dat iedereen zijn taken die. Hij hield een bepaalde rust in dat bestuur. En ik nam wel af en toe mijn kwinkslag humor erin. Ja, het was een plezierig man.
0: Klasina Seinstra, winnaar van de laatste Alversterrentocht. Tieren, dank van je verhaal. En er zijn nog genoeg verhaal die de komende dagen nog voorbij komen vanzelf.
8: Ja, zeker. We zullen missen.
0: Ja, bedankt het jouw stikje, Dieleroen van de Moorn. Dank wel.
3: Graag media van de Moorn.
0: Fijke, het Nijs uit Torenmedia.
1: Ja, heel hoor Nijs. De groep werkenden in Nederland groeit net langer. Wiel een stag liek het ontomeesting zonder werk weer taneemt. En daarmee is een jarenlange trend ta einkam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Neffens arbeidsmerkzaakkundige Tom Wildhagen binnen duidelijke tekeningen van vergriezing. En die dwingen Nederland ta ingriepen. Het is de vergrijzing light die we nu in actie zien. En we weten dat de piek over een jaar of 20 nog moet komen. Dus de komende tijd zullen we dit blijven zien, maar ook na de piek blijft de verhouding scheef. Dus tussen de beweging dat wol en net een baan het. Dus de mat, er is werk om de winkel. Boppen die vergriezen komt trouwens ik nog dat werkje een gemiddeld krijg wat minder oren per week werkje. Vrouwen die binnen ouderen vier hier en krijg wat meer werking gaan, maar het aantal oren bij Malië, dat neemt nou juist weer over. Dus naast het vergrijzingseffect zien we ook het culturele effect van het kan wel een beetje minder. Er is de politieke net altijd mee eens. Kwartin het VVD-fractieleider Ruben Brekelmans nog een oproep dienen om jongeren om fulltime werking te gaan om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Wat ik belangrijk is de vraag waar die werkoren om besteed worden. Arbeid kun je een beetje zien als energie. Je moet er zuinig mee omgaan, niet verspillen. Daar moet je keuzes over maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt mensen niet dwingen een bepaalde schoolkeuze te maken. Ja, dus het is dreig. En een beetje in verlengde van dit Nijs is dus het World Economic Forum. Die presenteert de uitkomsten van een onderzoek. De vrouwenranglijst Emancipatie. En Nederland zakt op die ranglijst. Want tussen Malië en Vrouwen in Nederland gaf het een grutter God. Dat zou je haast net verwachten. Nederland zakt het treien plakken. Hij plakt 46. ja, dan zijn we nog maar krek. Boppeland, Likos, Zimbabwe, Guatemala, Honduras en Belarus. En ja, even onderzoekers, ja, komt dat onder oren terug de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ze verdienen je nog wat minder natuurlijk. En de bewust stappen zet. Maar Oorland die zetten grotere stappen. Dus het verschil tussen salaris en wordt wel wat lietser. Maar ja, er zou dus nog wel meer gebeuren kennen. Maar ja, bij vrouwen is er toch ook nog heel iets vaker sprake van een parttime baan. En volle minder vaak een leadingjaande functie. En ja, ik in de politiek ondervinden vrouwen een soort probleem. Ze zijn relatief goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, maar net in het landsbestuur. Dus ja, er valt nog wel wat te winnen. We moeten nog even onder de bak.
9: Valt nog de hel in, Jerk Vol.
1: Volt hij het onder de bak?
9: Nou.
1: Succes.
9: Fijke, dank u wel. Azen, dan is het wat tijd voor de stem van Doe.
1: Ja.
9: Als er prijzen winnen. Mooie jaren 80 prijzen. Als je wist welke stem er aan voorbij komt, dat komt aan al een keer voorbij. Het is nog tijd voor een noemer. Dat is nou, ik dacht een heel vaak jet. En dat is van een van de grootste artiesten uit de jaren 80. Maar Savisha, een van de grootste artiesten.
1: Hebben we dat bij YouTube?
9: Nou, ja. Ik wil net op die Jood Geerwerken hebben die twee.
1: Oh.
9: Michael Jackson.
1: Oh ja.
9: Die vast wel wat. En er is zoveel te vertellen door die man uit de jaren 80. Wist je toch bijvoorbeeld dat Thriller...
1: Ja.
9: Oorspronkelijk Starlight heette.
1: Nee.
9: Het is een hele versie opname van dat noemen we Thriller.
1: Ja.
9: En dat is jongens een Starlight.
1: Oké. Okay.
9: Ja, dat is op een gegeven moment al je verhoren.
1: Oh, en waarom? Wie start ik?
9: Ja, dat zult misschien marketingtechnisch westen of zo. Want het doel van dat album, ja. Thriller, dat wie dat elke noemer op dat album, dat moest een hitsingle worden. Dat wie het doel.
1: Zo, nou, dat is wel redelijk in slagen toch?
9: Redelijk.
1: Ja.
9: Het is inderdaad haast alweer een hitsingle worden.
1: Het koer minder, zeg maar.
9: Het koer minder. Een oor album, dat is Bad van Michael Jackson.
1: Mm-hmm.
9: Dat noemer Bad.
1: Het heet eerst Good.
9: Nou, die zou ik in. Maar hier haast het heel oorsklonken, want het was de bedoeling dat een zekere Prince naar het meisje jongen zo. Het zou een soort duet voor of meer een duel misschien, maar niet van.
1: Ja, dat weet je.
9: Dat wist het.
1: Nee.
9: Dat wie ik haast lachen.
1: Ja.
9: Dat wie natuurlijk altijd een beetje ja, Wetter en Fury, die twa.
1: Ja.
9: Het wie haast lachen.
1: Maar?
9: Prince die kwam naar Michael Jackson daar.
1: Ja.
9: Die zegt de tekst van het nummer, Bad.
1: Ja.
9: En wie denk je, werd het een beetje op stikken erom.
1: En dat zie je.
9: En dan vertelt Prince op een gegeven moment, vertelt het er hoe je een letter.
10: The first line of that song is your butt is mine. Your butt is mine. Now I said, who gonna sing that to whom? Cause you sure ain't singing it to me. And I sure ain't singing it to you. So, right there we got, you know, right there we got a problem.
9: Hey. Je moet iemand eerder wat spitsen, maar hij zei dus... Ik zeg die tekst, en dus die de eerste regel die stond daar... Your butt is mine. Ja, dat ging ik net door Michael Jackson's jong. En Michael Jackson die ging dat net door mijn jong. Bij horen dit gaat mooi niet door.
1: Nee.

0: Michael Jackson en Bad. En Piet Kloosterman die stuurt nog en dan te bedenken dat er in het luid doemsend in de clip van Thriller.
1: Ja.
0: Dat het verhaal van Perilien hebben dat inderdaad bracht. Er is een doemser toen die luid wennen of intussen nog luid wennen, dat weet ik net. Maar die is op een vakroen te zien in die clip Thriller.
1: Ah, is het mooi toch?
0: Of Starlight. Thriller,
1: ja.
0: Starlight, dat idee.
1: Ja.
0: Ja, er is heel wat lore over Michael Jackson te vertellen.
2: De stem van Doe.
0: Het is niet voor de quiz De Stem van Doe. En het concept dat is heel simpel. De hele week al eigenlijk. Er komt daar een loodsfragment voorbij, waar een stem ideeën is. En dan de vraag, van waar is die stem? Nou, willen we maar zeggen.
2: De stem van Doe.
3: Met de assistenten van Dansen met de Ploeg.
0: Ja.
1: Ben in elk geval wekker.
0: Ja, dat is vier. Ja.
1: Waar dat nou net wie?
0: Maat we hem nog een keer litten?
1: Ja, doe maar.
2: De stem van Doe.
3: Met de assistenten van Dansen met de Ploeg.
0: Goed, als je al wist wat het is, dan maak ik het ook ons op een prijzenpakket. Maar daarin de Pac-Man sokken, het Omroep Friesland 84 t-shirt en het zwaaihondje. 0620-4-9-9-1-9-9. Als je al wist wat dat wie? En dat maakt volgens mij best wel te dwang wezen.

0: De Ra Band en Clouds Across the Moon. Intussen komen er aardig wat instoringen binnen van de stem van Doe. 0620 Fjouwer Njogen Njogen Ian Njogen Njogen. Als het alweer staat, dit is...
1: De stem van Doe.
2: Met de assistenten van Dokter van de Ploeg.
3: Twaar jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leone. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerderij in zicht komt.
4: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
3: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is haast 3 minuten nog Jel van Jochenen. Fijke. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Met het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een ambassadeur. Dat zei de commissaris van de Koning Arno Brok. Kroes werd landelijk bekend als voorzitter van de Friese Oversterenvereniging. Doet hij in Jantje Sonjant deze historische woorden uit spruts.
20: Het gaat aan. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
19: Henk Kroes wie net alleen de voorzitter van de Oversterenvereniging, maar ik van Simmer 2000, stichting Nijkleester in Jorwert. En in zijn werkzame leven wie hier directeur van natuurorganisatie het Friese Geën. Bij de Oversterenvereniging wie die eerst 24 jaar IJsmaster voordat die voorzitter waard. En als IJsmaster hield er een grote rol in onder andere de tocht van Jantje 84. Dat zei de man die hem opvolgde als voorzitter, Wiebe Wieling.
21: Ja, Henk wist alles van IJs, zette zich daar 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk Kielt van de tocht van 86, die het vlak daarna kwam. Henk wie echt heel kundig, heel integer, een mens, precies en vriendelijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je moet op een gegeven moment besluit nemen dat die tocht teruggeeft.
19: Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud geworden. Friesland kent takken hier mogelijk deals van stikstofslot over. Met name boeren die met de nieuwe derogatieregels zonder natuurvergunning zitten, zullen daarmee helpen wijzen. De provincie denkt dat het mogelijk is middels een zaneemd oergangsbeleid. Daarvoor moet de provinciale steden takken wannen wel de eigen aanpak van stikstof en natuurherstel goedkeuren. Landbouwdeputaire Abel Kooistra hoe wat als eerste onder beurt is om de boeren te helpen.
22: Dan zullen zij met name onder de pasmelders en de zaneemde interimmers, dus de meeste de boeren die het een beetje tussen het woonschip vallen binnen. Zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof en tattoos en jontje en het maatje van Nijbeliert.
0: Hey, dat is een goede imitatie van uw Remco.
19: Net, ja, Remco de Vries, is natuurverslagjouwer. Ik wist net dat hij de politiek al inging. Nee. Maar die hier dus hetzelfde onderwerp ik het medige te vertellen. Hij is behoorlijk zaakkundig vanzelfs. Bin je zielig ongeluk met motor op de Havank Lene in Leeuwen. Bin vannacht 12 personen zwier verwoenen rekken. De motor vlieg uit een bocht en botst het in een binnen. Helpt je eens een ruk machtig uit. Onder andere de traumahelikopter wat oproepen. De 12 zwier verwoenen binnen mijn spoed naar het ziekenhuis gebracht. Neffens om wennis wien de 12 mooie met de motor onder het racen. De politie zult de taadracht van het ongeluk onderzieken. Friske betonbedromen slaan de handen ineen en beginnen met elkaar een opleiding voor betonwerkers. Die moeten verzwaren dat er ik in de komende tientallen jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. Is het nodig, zegt directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Constantille.
1: Dat is een beetje wennen. Hè. We gaan wel goede afspraken maken hoe dat we net trekken gaan aan personeel. Hè. Dat boven net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben ook een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle je baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wijzen van zoiets.
0: Fijke, dank u wel.
19: Gradien.
0: De stem van Doe. Waar is dat?
2: De stem van Doe.
4: Met de assistenten van dokter van de ploeg.
0: Misschien gaat er bij die een beltje rinkelen en denkst, aha. Stuur maar even een brugje naar 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Kom je mee ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
5: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Far Elsen hier.
6: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
23: Hoe kom ik je waai?
6: Of een die tij wekker houdt.
24: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
25: Waar kan ik van werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
26: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
27: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
6: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
28: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
29: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
30: Friesland van de Moor.
31: Erit Science.
32: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
0: Als het instuurt haast wat de stem van doen even daar is, dan kent haast misschien die telefoon wel. Maar eerst is het iets waar het berucht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
33: Een hele goeiemorgen.
0: We krijgen een paar foto's daar stuurt en meestal die het even beklam je dat er een hele mooie zinnenopkomst is van
33: ja.
0: Morgen.
33: Ja, zeker. En ik heb ook al wat mooie foto's binnenkring. Onder andere van Rijtsen, van de kraanmachinist. Die hebben we een prachtige foto genomen vanuit de hichten. En mij zelfs de zinnen zelfs erbij op. Maar ik foto's uit onder andere Spanburg en Broeksterwaard. Ja, prachtige plaatsjes. Een heel soort kleuren in de loft. En nou ja, dus toch die opklaring in Boppen Duitsland. Die het nog wel groot genoeg wien om deze kleuren te jaan. Maar ja, kleuren te loften. Dan heb je vaak wetter in de sleet. Nou, dat zal Joert ik zeker wel gebeuren. Merken we nou net een heel soort van. Er is wel een heel soort bewolking nou. Dat, die werd ik staar gewoon heel te chokken. Wat ik merk, Sil, is dat de winden komen de oren wel wat verder taan in mijn Sil. En ja, en erin van een man die het een spatje rijn wetten. Dat zorg ik op gewoon plakken. Ik nog wel van. De minimumtemperaturen die we erbij vannacht hingen. Ja, dat wie zei jou wij de nacht op de meeste plakken binnen minimumtemperaturen hellen. Dat wie verzelfs nou doet die opklaringen die het nou boppen. Duitsland hing je nog boppen Ushong, Skielge, het zien in een hele graad. Vrij onderkoele kant voor die omkrieten derde. Maar Friske Pijlen ziet op 10,2 en Sieges Zwart op 10,7. Nou, ik maar riep op 11,1 en de pijn dan op 11,7. Nou, dan ga ik al wat meer naar het Noordwesten, daar dwaai 14,7. En ja, bieden Isomar heen Bilaaksem der 15,6 als minimumtemperatuur. Nou, in die tusken rint de temperatuur al wel weer wat op. En de wien die komt nog heel te uit het zuid- en zuidwesten wij matig, gewoon vrij krachtig nou op dit stuit. Maar de zillen in de rin van de mand die het en van de midden toch wel een krachtige wien komen te steken uit het zuidwesten wij. Maar dan ik wil wat wienpoesters en dat komt alweer terug een steuring die het we van midden eigenlijk wel oerus hinnen krijgen. Nou, daar vooruit neemt dus die bewolking daar. En dan hebben we in de midden daar toch wel eerst wat stadiger rein. En wat stoorrein. En dan letter op de midden, dan komt er het keldvond eigenlijk gelijk achteraan. En dan zitten daar even een paar pittige buien bij. Dus ja, eerst wat buiige rijnwetter. En dan letter op de dij buien. Voor de buien uit nog zo'n 16 graden als maximum temperatuur. Maar in de buien voor zelfs weer enkele graden liggen. En dan na die buien, het begin van de juntiert, dan hebben we de zinnen er nog wel even bij, maar ik dan nog een losse driprein wel mogelijk. De wien is dan intussen om naar het westen, die zal in het kustgebied steenbloeien. Wielster Boppeland wil wat afzakken. En nou, dat smiet dan schienlijk wel weer een grut temperatuurverschil op, want we met amper wien en wat opklaringen hebben in het binnenland een gratis oven als minimumtemperatuur. Wielster het op de waterheilanden stiekem bloeien zal op zo'n 15, 16 graden. En ja, dat komt dan vanzelf weer tot dat warme zeewetter.

0: minimumtemperatuur.
1: Als we een sjoggen naar de dagen daarna, het weekend, ja. Wat kunnen we dan verwachten?
0: Nou, ik verwacht ze op sneeuw en eigenlijk wel een relatief warme dag. Het wordt dan ik de warmste dag van het weekend. Zo'n 20 graden is maximum temperatuur. Alleen de gekke nog hebben we er amper zin bij. En dus hoe ik dan wel eens even een bui vallen kennen. Nou, dat komt omdat we in een zuidwestelijke streming te lanen komen. Mei warme lucht uit het zuiden van Europa wij. En dan hebben we in de nacht naar snijn al te krijgen mei een steuring. Die loopt dan oer. En dan op snij zit dan weer in de koelere lucht. Ik dan nog wel eens even een bui. Zeker het eerste part van de dij. En in de midden dan weer eens wat meer zinneskien waar. 18 jochentje graan als maximum temperatuur. En die heb ik steen op de menje. Dan komen we onder invloed van een hege drukgebied. Heel nog droeg zit het dan nog net. Blue waarschijnlijk. Maar ik dan krijgt de zinnen alweer aardig rond. En de minimumtemperatuur die komt dan ik uit op een normale waarden van de distiet van dier. Mijn minimumtemperatuur van zo'n 10 graden. Dus ja, het is nog heel tijd licht wisselvallig. En Joert, ik heb zeker nog wel wat millimeters verwacht je het waterpad van de dij.
1: Ja, fijn dat jij dat is week al. De paraplu die kan in de omslag blowen.
0: Absoluut. En de Rijnjos schienlijk ik nog wel, ja.
1: Ja, Kitske, dank je wel.
0: Ik graag die in. En een mooie dij verder.

0: vloer voorbij kom. Dan vraag je natuurlijk wat dat dan correct is.
1: Joop Luna.
0: Joop, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: De stem van Doe.
1: Ja, dat is de Caritasse natuurlijk. Dat is heel herkenbaar.
0: Oh.
1: Dat kunnen missen.
0: Dan is maar rap in de gaten.
1: Ja, zeg maar.
0: Nou, is je gezond.
1: Ze zeiden vroeger van mij toen we nog wat jonger winnen zeiden.
0: Ja, maar ze zijn op de bank ervoor.
1: Nou, meestal weet ik net. Maar ja, toen ben ik net hele volle zenders. Nou was de keuze het, 20, 30, 40 zenders. En toen ben ik net hele volle zenders natuurlijk.
0: Nee, dus toen
1: en mijn naam net als Nathanne is net. Hè? Dus,
0: toen dus met z'n hand van, zeggen ze haar dus.
1: Ja, klopt.
0: Dan kwam het op Del. Ja. Joop, de sokken en het zwaaihondje en het t-shirt. Ze komen die kont op.
1: Nou, geweldig.

0: Zion Jones en Spin Me Around. De komende dagen binnen de deelnemers van de onbeperkte Elfstedentocht onderwijs terug Friesland. Er binnen mensen mij een chronische ziekte of beheining en ze lezen alle keer een afstand aan die bij haar een post. Vagon is een paar honderd meter, al een hele prestatie. Oren doggen 5 dagen mei en kennen alle Elfsteden bij deel. De start die wie Ilihout en verslagjouwer Isa Visser die wie erbij.
1: Anne-Marie Houtsma, helemaal vanuit Hilversum gaat u vandaag starten aan de onbeperkte Elfstedentocht. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, hoe gaat u de tocht afleggen?
2: Met een handbike. Ik zit in een rolstoel en daar koppel ik een handbike aan vast. En dan rijd ik de volledige Elfstedentocht.
1: Niels Krijnen, je bent van de organisatie van de onbeperkte Elfstedentocht. Vandaag gaan jullie weer beginnen, de 7e keer. Kijk je ernaar uit straks, het startpunt hier?
3: Zeker weten. Het is altijd mooi weer om te zien als alle witte hesjes opgesteld staan en we geven de startschot en iedereen is onderweg. Dus daar kijken we zeker met z'n allen naar uit.
1: 4, 3, 2, 1, 0. Lisette, du hast gekregen de onbeperkte Elfstedentocht iepenen. Hoe wie dat omdat het dan?
4: Ja, heel speciaal. Ik ben er zelf nog nooit bij geweest. En ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe iedereen deze uitdaging omgaat.
1: Want waarom vind je het zo wichtig om je jeugd onwijzig te wijzen?
4: Ik heb zelf natuurlijk een handicap. En ik vind het belangrijk om te sporten, want ik vind het leuk. En het heeft een ontzettend grote bijdrage geleverd om in ontwikkeling. En ik vind dat iedereen die kans met krijgen. En dat ik dan wat een bijdrage aan kind en mooi leveren. Dan vind ik dat een enorme eer om te doen.
0: En dat zei het Paralympisch zwemkampioen Lisette Bruinsmaartje en verslaghouder Isa Visser bij de start van de onbeperkte Elfstedentocht in Ljouwt. Friske betonbedrijven die slaan de handen in en beginnen mijlkoor een opleiding van betonwerkers. Die moeten ervoor zorgen dat er in de komende 10 jaren genoeg goed personeel is in die sector. Het is het nodig, zegt de directeur van Heidsma Beton in Kortse Tille.
5: Wij merken dat de achtergrond van de mensen die we hier aan het werk gaan vaak net voldoende is om het werk goed te doen. Dat komt omdat de eisen in de betonindustrie steeds hoger worden. Duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ook veiligheidsaspecten, technologische aspecten. Dat krijgen mensen te weinig mee. Dus daarom moeten we ze erin scholen. Over die scholing doggen verwacht je weer dat we meer aanwas krijgen van mensen. Een betrekking van personeel is altijd een moeilijk verhaal. We trekken samen op met ProWork. Die had er natuurlijk wel een soort ervaring in om mensen te werven. En wij het werven van jonge mensen, gecombineerd met een hele goede scholing, denken we dat we een goed fundament lezen voor ons bedrijven en dat we de mensen ook een goed toekomstperspectief bieden.
6: Hoe is dat om dan eigenlijk maar de concurrent dit staat te doen?
5: Ja, dat is een beetje wennen. Hè. We gaan wel goede afspraken maken hoe dat we net trekken gaan aan personeel. Hè. Dat boven net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen, maar we hebben ook een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijk belang is dat we alle hier baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wezen van zoiets.
6: Ja, want het betonvak, wist ik wel bekend dat er volle vergriezingen is. Hij hem dat Jerik vol mee te krijgen?
5: Nou, wel wat. We hebben de ouderen hier een heel goed werkt aan het verjongen van het personeel. Dat is ook wel aardig goed slagen. Maar we moeten wel heel goed ons best doen om dat ook op gang te houden.
0: En dat zei Wim Comello van Heidsma Beton, sinds verslagjouwer Esther Bethlehem van de streekomroep RTV NOF.
7: De media van de morgen.
0: Fijke, de horen media.
8: Ja, ik heb de beide Friese kranten voor me lezen. Fries Dijblad en Ljouwte Kranten. En die steen vanzelfs beiden. Ik uitgebreid stil bij het versterren van Henk Kroes. Zo'n 80 mocht hij worden. Landelijk werd de voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden bekend van het Geert Oorn. Die het voorop het Fries Dijblad. En op Ljouwte Kranten stiert het voorop. Voor altijd de man van het Geert Oorn. Ja, dat het wel wat teweegbracht. Die treien worden onvoorstelbaar. En prachtige foto trouwens. Ik nog voor op de LC. Zwart-wit nog. En dat hij nog als IS master het IS met een prikstok. Van nou, hoe dik is het? Ken het Troggien, ja of nee?
0: En toen zeiden ze dat krijgt alleen. Maar het is toch wel echt het eind van een T-track. Viel het op die gewone manier.
8: Ja, dit ben ik meestal uit mijn jeugd zichtbaar. Ja. En ik heb hem daarna nog een paar keer getroffen. Je biedt de omroep onder oren. En het werd toch wel een bijzonder man inderdaad. Dus het is wel een instituut. Kun je wel hard zeggen. Ja. Dan voor op de Leeuwarder Krant, ik het nijzen, hier wij tikkel dat Friesland bloot bij een mildere aanpak van de stikstofcrisis. En bij de eigen mildere aanpak van de stikstofcrisis. Dus, en die stiert dan nog 4 jaar van het standpunt van landbouwminister Jamie van Essen. Dus dat wordt nog een nieuwsgierige discussie. Ja, dan heeft de politie 2 man opgepakt voor het haast deeskoppen van Milan. 2 verdachten voor de zware mishandeling van Milan, 21 uit Frenzier, op het festival Scots en Skevin Dron Riep, medio augustus. De politie sluit net uit dat er nog meer aanhoudingen verjocht worden. Er gingen 2 man van 23, 26 hier, de gemeente Waardhoeken. En ze zijn ik weer vrijlid, maar ze bloven vertocht. En het onderzoek gaat dus verder. De orde van Milan die binnen een actie begon op Facebook om erachter te komen waar hun zoon Milan zelfs weer mishandelen hier. Want die is echt net niet doodgetrapt, zeiden ze. Dus dat weer echt wel een behoorlijk zware mishandeling. Kwam uit het niet. Dus ze zijn nou in elk geval dus de 2 man voor oppakt.
9: Fijke?
8: Ja.
9: Dank u wel.
8: Nou, graag gedaan.
9: Arjen Overmaat, die is dit bij klaar voor, noten voor.
10: Ja, want het is nog altijd in de week van de jaren 80, is het net heerlijk. Wees ik niet vregen, al kom ik om die geweldige Pac-Man zakken. Nou ja, ek in de stem van Doe, ik word niet noten voor. Ik hoop dat het wat makkelijker is als de eerste gebeurs. Maar dan is die wat makkelijker. Dus ja. Ik zal even zien wat er bij u in het pakket zit.
11: Nou, hoewel, dan is er wel de vraag van stoerstaan de naam maar in van het typetje, de personage? Of van, nou,
10: je mag beide ook goed trekken, toch?
11: Ja,
10: precies. En die geweldige muziek de jaren 80. Europe Aasen als eerste maar even.
11: Aasen, noten voor. Dit wie Friesland van de Mol van Joert. We binnen de Mol weer. Ontan.
12: Slime in Bureau de Vries.
13: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
14: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
13: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
14: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
13: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
14: Hij had een podcast maken.
13: Ook de Herman Brood tapes.
12: Slime bij Omroep Friesland van Alvenontien in Bureau de Vries.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè.
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie.
23: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
24: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt €350 miljoen aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
23: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Voor Alink en Co, Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Muziek met Erik.

Goedemorgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Tot 12 uur neem ik je weer mee met die mooie evergreens. En het alles hier in Studio Nieuwshuis. Jawel.

Ricky Nelson en Hello Melly Lou. Dat alles hier bij Muziek met Erik. Hier is Stevie Wonder. It's a lonely...

Nico Schuitmaker, jawel, de engelbewaarder. En het wordt wel een feestje als je die huurt, hoor. Moet je wel wat centen meenemen. 18.000 euro voor een half uurtje. Dit is Alex Harvey. Bedankt.

Zeker in Evans was het ook nog even hier. In the years 25. En dat duurde nog wel even hoor. En daarvoor was het Gary and the Pacemakers. You Never Walk Alone. Ook wel bekend van Litouwers. Nou, hier is Marco Bezzato. En de waarheid. Die is soms hard.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

0: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderboxen in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

0: En daar waren we alweer. Uurtje 2 van Muziek met Erik op deze donderdag de 17e. Begonnen met Els Row, de man met die knijper op haar neus. En de Roof Garden. Nou, we nemen je tot 12 uur mee. En hier zijn de Cats. Rock and roll.
1: I can still remember.

the Road en Boas was het ook nog even, de Family Tree, jawel. Nou, we gaan even verder met het goede doel deze donderdagmorgen. Hier is België.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Glass of Home, jawel. En dat was even Tom Jones. En daarmee zijn we alweer aan het einde van Muziek met Erik. Als je vanmiddag nog even de deur uit wil, zou ik maar wat regenkleding meenemen, want er komt weer wat regen aan. Morgenmiddag, dan zijn we er weer met de vrijdag editie. En volgende week donderdag, dan gaan we weer verder met deze. Ik maak ze smaak.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Moet erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
5: Waar is mij altijd nog vuurwerk te zien? De gemeente Tietjerkster die erin voorop. Het is de eerste gemeente die mijn vereniging sympathie geeft voor de organisatie van een eigen vuurwerkshow. Maar die vereniging zorgt nog wat gekkigheden. Verder het waar met Jitske, Nijsuurt Oren Media en in het rand van de week van 84 Nijsuurt die periode. En naast is muziek van Sting.
6: Het is een hele week bij Omroep Friesland.
7: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
6: De wieken van de jaren 80.
8: Bouw- of metaalproject?
9: Staal-digitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
8: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is het voor Elsen hier.
12: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij al goed. Stoffenspektakel, de grootste oerdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is verkees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl. Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Noe in Friesland.
15: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Sting. Zelfs dus de jaren 80, If You Love Somebody.
1: Van Tolvo, Ienoren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van Toosdi Sontje in september. Waar is mijn oud en nog vuurwerk te zien? De gemeente Tietjerk staat hier in het voorop. Het is de eerste gemeente die mijn vereniging in partij geeft voor het organiseren van een eigen show. Maar die vereniging zorgt nog wat nieuwradigheden. En de steertenfractie van D66 vindt het een minnenzaak dat de provincie Friesland op dit tijd maar één trainee had. De provincie Drenthe, daar vind ik, had het uit Sontje trainees. En Grijnsland zelfs een jochen en 30 in een gewerkingsverband met de gemeenten in Grijnsland. Maar nou eerst, het waren we dus in het kwad met Tjitske Wiebenga. Een goeie middje.
2: Ja, een goeie middje. Nou, intussen neemt de bewolking daar en rijdt het ikkel op gewoon plakken. Dit zult van de middje meer worden, maar aan het eind van de middje enkele voelde rijnbuien. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig, maar windpoesters in het kustgebied en is het boetende rijn om, nog maximaal zo'n graden. Jong nog een losse bui, maar ik nog een glimp zinnen. Vannacht bloedt het ek net heel dal droeg, zakken de windboppelaan aan bij een minimum van een graad als oven. Morgen eerst zinnen, maar ek een drip rijn. In de middje bloedt het droeg, maar neemt de wind ta, rekket het beroen en is het ek dan maximaal zo'n graden.
1: Oort inhoeren, Noe Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: In Hokkerdwarp is komend oud en einde vuurwerk te zien. Het is op een soort plek nog onduidelijk. De gemeente Tietjerkstradiel rint voorop. Het is de eerste gemeente die mij vereniging sympathie geeft voor de organisatie van een eigen vuurwerkshow. Just de jongen weer een informatiegeerkomst. Ronald Geesten is van plaatselijk belang Jistum Schoelenborg, dat al jarenlang een eigen vuurwerkshow organiseert. Hij is blied, mij blied van de gemeente, maar zocht nog wel wat gekkigheden.
4: Bij dat vuurwerk maar gelijk naar aanstekplak bracht worden. Ja, als je net alles aanstekken kennis is, maar dan meest het en hij wil mij nemen even een hoes om het op te slaan, om het vervolgens door het ijs weer om te brengen. Dus, en dan, ja, de vraag die dan juist naar voren komt, is van, hé, maar waarom mij het dan op het ijs zelf, voordat we het aanstekken kennen, mij we dat dan net even ergens opslaan?
0: Ja, oude gemeenten, zoals Waardhoeken en Eerstellingwerf, zeiden ze dat ze geen vuurwerkvergunning verliezen. Onder de telefoon is Kantenbreuker, borgmeester van de gemeente Tietjerkstradiel. Een goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, plaatselijk belang Jistum Schoelenborg is dus wel wie is mij de opstelling van de gemeente. Lieke goed werden zij en alle oude clubs die een vuurwerkshow organiseren willen, confronteert mij een lange lijst van eersten.
5: Ja, dat klopt op Michel. We hebben jong daar, of juist jong in Marco Oer in Peteren West. De bedoeling van die jong weer om informatie te jan, dus om die vereniging die het interesseert binnen, om die goed mooi te nemen in wat er bij zijn komt op het moment dat je het vuurwerk afsteekt wordt komende hier wissel. De bedoeling die ik om Marco in Peteren te gaan, want we hebben te krijgen mooi nieuwe wet- en regeljouwing. En dit is nog typisch een punt dat je interactie niet mooi de omwezigen hier in de voorkamer. Lidste te behoren dat dit soort regels misschien hier en daar nou net helemaal de schoonheidsprijs verdienen in de gedachtegoed van de wetgever. Maar ik denk dat we juist in de zaken goed mogelijk een topraad hebben kunnen. Er kwamen een soort vragen, kamer uit de zeel. We gingen mannen 30 interesseerden in wij binnen. En uit die vragen kist eigenlijk al overleiden dat het meest bezig wordt. Dat het meest bezig binnen maar de vraag, kunnen wij dit hier? Is het voor u een haalbare kaart of net? En ja, als je dan, dat is dan een keer inherent aan deze bijeenkomst, als je dan de hele lange rieren van vastgeschreven regels de revue passeren, sjuggen, dat je er zelfs bij op zijn joen, want je wil natuurlijk dat mensen goed geïnformeerd binnen, dan kun je op zich natuurlijk de keer wel inkomen dat mensen denken, wat komt er nou hier op je zorg? Hoe ik heel juist ik dat ik hoop dat mensen een beetje tot het bos zien kunnen. En ik denk dat zaken ik wil wat bezinken, maar dan misschien zodat mensen daar nooit ik een reëel beeld hebben van, ja, is het dan iets voor u of is het net zo? Er zijn inderdaad een aantal verenigingen die hebben een traditie, zeg maar, zeggen van vuurwerk, collectieve vuurwerkshows in het dorp rond de Ierwiksel. En daar heb ik dan ook al van een enkeling van die zei, ja, dit zijn eigenlijk ook wel zaken die we ons niet op hoe wij het al doggen. Het is wel wat onscherp en onpunten, dat is natuurlijk zo. Maar in die zin bieden ik al wat herkenning.
0: Ja, en wat zijn nou de belangrijkste eersten?
5: Nou, de belangrijkste eerste binnen eigenlijk wel dat je een groot troon hebben matten, werd je vuurwerk afsteken kennen. dat je daar een ontmeesting hebt met die tasverzorg horen. Want als vereniging hoor je ergens natuurlijk iets op wat er gebeurt. Je moet een ontstekkers met je hebben en de manier waarop je het vuurwerk krijgt. Op het meisje, ik me en dat opviermatten de binnenregels binnen daarvoor. Maar door het oorrechtvaardig iets voorschrift op het gebied van brandblussers en dat soort zaken.
0: Ja.
5: Maar ik denk het belangrijkste is, dat waar Juste ik wil daar het op beneemt, is er nou trooien dat druk genoeg is om met deze voorschriften te voldoen. En ja, dat maakt je natuurlijk van dwars tot dwars, maakt je dat bezin, maar het is het ook niet wel zo dat je rondtrooien nodig hebt, dat hier bebouwde kom, kun je ook gewoon weer vuurwerk opsteken.
0: Nee, maar denk je net dat al die is een soort organisatoren afskrikken zullen?
5: Dat weet ik net. Als zo, nou, als je, en dat kwam ik volgend beetje naar voren, Juste Jong, als je dan het hele verhaal onjaren matten als taaierder geïnteresseerde taaierder, dan ken ik me voor zijn mensen denken, dat komt een hoopje zo. Maar ik hoop u eigenlijk een beetje zo'n mensen met dit ook zelf daar een besluit te nemen. Dat is reëel mij de RWS, maar ik hoop dat het een beetje bezinkt. En dat het dan ook mensen in het bewustzijn van werken die regels binnen, namelijk de veiligers, dat ze misschien dan denken, nou oké, we snappen hoe dat zit, het sluit ook nog wat zelf door. En misschien valt het dan nog daar. Maar goed, je mag het dan natuurlijk wel volgen, dat is zo.
0: Ja, en maar je bent er net, nee, de informatie of eerst als Safir, dat je kiezen voor de opstelling van de gemeente als Waardhoeken of derde instelling, we hebben een instellingwerf. We verliezen Savisaki een vergunning, want het schept wel duidelijk iets.
5: Ja, als je een gemeente kinder zijn eigen overweging maakt, dat is gebeurd, hè. Dat blijkt ik wel, dat gemeente in Friesland daar schild in de steen. Ja, je kunt verschillende meer keer duidelijk iets scheppen. Je kunt ik duidelijk iets scheppen door te zeggen van, nee jongens, dit is het verhaal. En wij als gemeente hebben verkeers om het mogelijk te matchen. Onder de bedingsten die er binnen verzels. Maar goed, ik wil tappen boven de meesten. Ja, ik wil op woord helpen. Dus juist daar heb ik iets present altijd nog vragen binnen. Mooi, Juste Jong. En we kunnen ze natuurlijk voorstellen dat die vragen binnen. Dit is dan de vriend, zodat we daar het oerrisico hebben kunnen. Dus ja, dat in mijn klakkoetje natuurlijk niet zeg. Maar goed, elke gemeente moet er dus in orde een overweging in de motie.
0: Ja, er is zelfs een organisatie die doet het al langer en het de boel aardig op streek. Want je nou nog op nul bekeerde matten, ligt het meer wel qua dij om alles voor elkaar te krijgen.
5: Dat zo ver ze kennen. Wat wij juist bijvoorbeeld op gang komen zeggen, en dat vonden we echt wel heel mooi om te zien, wie dat met ik onderling praat en gang. En ervaringen uitwisselen. En dat er dus ik wat dat betreft, ik wil de rondte wat zocht, of tenminste de gelegenheid niet te baten om waar. Om te zeggen, jongens, hoe heen je dat? Hoe doe je dat? En keer bij er wat van leren. En je mag ik maar zo denken, dit hier is het eerste dat we het mooie dissonaire regels werken. Lid van de vuurkind dat het komt hier, ik dan is. Misschien dat dan oren verenigingsvaart komt het hier dan op oren gedachten komen. Denk nou misschien, omdat we wat meer tijd hebben, is dat dan toch iets voor u om op te pakken.
0: Verwacht je veel werk met autorij in jouw gemeente, dit hier?
5: Wij kennen van u dat er een aantal verenigingswerk zult dat inderdaad een ontheffing overgegeven zult. Ik denk even ook wat er uit de bijeenkomst juist gekomen. Voor de rest hebben we het al te wachten, maar we hopen natuurlijk op een hele feestelijke en ik volg hierwiksel.
0: Oké, dankjewel voor de uitnodiging.
5: Graag gedaan.
0: Dat is hier Borgmeester Kanter Breuker van de gemeente Tietzijkstradiel.
1: Noi Friesland, Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda, goeiemiddje.
6: Ja, goeiemiddje.
0: Wat is je inkom in door de media?
6: Nou, ik mag wel zeggen dat ouder dan een week wie het buurt op Jereveen in elk geval al elke jongen vuurwerkshows.
0: Ja, maar zonder vergunning, denk ik.
6: Zonder vergunning. Ja, dat geen vergunning, ik absoluut. Nee. Er zit best een klap tussen, ja. Trouwens. Dus,
0: maar, misschien mijn status mee ophouden dan.
6: Ja, ik lig dan al op bed en dan is het een enorme dreun. Ik denk, jongens, het is nog lang in orde. Nee. Ja, en mij, ik net meer, maar...
0: Nee, ja. Mij dan net, maar mij nou ik het. Maar mij, nou net benieuwd, nee. Van is het dus. Het is al een keer illegaal.
6: Altijd verbinden, ja. Nou ja. Ja, een Belgische politicus, Frederik Erens van de Vlaams Belang, die is naar het ziekenhuis gebracht, naar die tretje in oren op het huisje zitten hier. Net dat hij het nou naar zijn zin hier
0: heeft. Ja, dat ziet hem wat best.
6: Ziet hem wat best. Maar ja, hij zou naar een commissievergadering in het Vlaams parlement, zou hij even gauw naar het huisje. En ja, toen zou hij er weer over en toen brutst er iets in het slot. Oeh. Dus hij kreeg de door niet langer hier. En op een gegeven moment, ja, helst niet weer voort. Hij zei, ik heb hem op het door, bond en alles. Ik heb mijn telefoon voor één keer. op mijn kantoor is lid, dus ik kon ik net in een belje. En toen kon hij niks oorzaas, maar afwachtje, ont hij de maas daarnaai. Dus ontdutsen we er zo, nou, dat wie maas om 6 uur, skinmaakster die ontdutsen, die kregen er door, ik net hier. Hij ze uiteindelijk de militaire politie, die bewaakt het parlement, die hebben een koelvoet, hij ze er door hier breken maten. Maar ja, hij zei, de ventilatie, die gaat er s'nachts ik uit.
0: Oh jee.
6: Op het huske. Ik weet niet wat de man eten hier, maar dan kan je een beetje voorstellen hoe dat een beetje gien is. Dus hij hier nog gatten maken in die door, om een beetje frisse lucht te krijgen. Maar in elk geval, ja, hij is daarna wel even naar het ziekenhuis. En, maar het gaat nowhere goed mee. Ik denk dat hij voortaan de telefoon wel bij hem had.
0: Ja, dat denk ik ook.
6: Ja. Nou, en een heid die zijn zoontje van Jochen hier even helpen zoe om wat aandacht te krijgen voor zijn Minecraft-video's op YouTube. Die wie aardig duur uit. Hij helpt zijn zoontje toch wat met de zakelijke creditkaart wat promotie-advertenties op YouTube te plaatsen voor zijn zoontje. Wie is van $20 of zo. Maar daarna vergeet hij dat weer uit te zetten. En zijn zoontje dacht, oh, dat werkt het wel. Ik heb nou niet eens volle meer views.
0: Uh-oh.
6: Dus die is een paar weken is hij daar maar terug in. Want hij bij de baas komen moest van Hestron verklaring voor die $118,000 die van die creditkaart afgenomen is. Nou, dus toen had er het zoontje maar eens even goed ontzien. En ja, ja, dat jonkje wist dat ik net. Dus die dacht wel van, hé, dit werkt het wel. Dus, nou ja. Ja, de baas die zei al een uitzichtje van, hebben we hier nog geld voor, waarom krijgen? Hè? Want ja, dat jonkje wist dat net, wie te jong om dat te begrijpen. Intussen hebben ze een video maken hoe wat hun okam is, hij en zoon. Die is weer honderdduizenden keren besjoen.
0: Ah,
6: dus daar krijg je dan ik weer.
0: Succes, verzinnen ze daar nog wat om?
6: Verzinnen ze daar misschien nog wat om? Dus ja, dat jonkje hier dan Mighty Mike op YouTube. En daar ben ik al meestal die zes van Mighty Mike's laatste kerstmis met beide nieren, die ben wel best. Dus die maakt aan de nieuw verkeertje om die creditkaart te betalen. Nou, in elk geval, ja, ik hoop dat er nog een oplossing komt. Want ja, $118,000, dat heeft net elke nier op de bankrekening. Ja, als je in de auto zit, Jacob, doe hij dat denk ik, Likos mij, ik wil leren van, hoe haast u dan die stuur vast?
0: Ja, het wie altijd, wat wie het?
6: 10 voor 12.
0: Ja, 10 voor 12.
6: Ja, maar staat bovenaan een beetje.
0: Ja, maar dat is net mis aan, volgens mij.
6: Nee, want dat kan nou juist heel gevaarlijk wezen. Want dat het te krijgen met die airbags die in het stuur zitten, die klappen dan uit. En als je dan dat stuur zo vast houdt, ja, dan kan die Han of die Jermen, die kan een beste klap krijgen. En dan kerst knieën de ledematen, amputeerde vingers. Of stik een hoed die het oud squad werd. Of toen slaat hij zelf het in een holle hoor. Trouw die klap.
0: Lekker dan. Wat is nou?
6: Het is nou kwartier vertraaien.
0: Ja, dat heb ik me dus lezen. Vertel een letter maar het om je dochter van Jontje.
6: Ja, tjoh. Wij hebben nog verkeerd leerd.
0: Ja.
6: Ja, die rietlijst ben je tussen wel onpast. Ja, dat hij weinig bij mij kregen natuurlijk.
0: Nee. Want,
6: ja. Dus, nou ja, dat kwartier vertraaien, dus vast houden. Dus ja, dat is wat. Dan een opmerkelijk afstudeerproject van de Limburgse student Timo. Die wil weten, is het mogelijk om in Nederland pinda's te telen? Nou, daar is je mee aan de slag, Gien. Laten we even weten hoe dat Gien is.
7: Pinda's die worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. En ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt.
6: Ja, het eerste experiment, dat eindigde met de rispingen van Ian Pinda.
0: Zo.
6: Nou, dat slaat hem om. Maar hij strook Ian en intussen zijn planten elk zo tussen de 70 en 100 pinda's.
0: Oké. Okay.
6: Dus naar de druben voor de wien kunnen we ook eens even pinda's telen.
0: Hartstikke mooi.
6: Mooi en nice, toch?
0: Ja, zeker. Dank u wel.
6: Graag, Ian.
0: Wij zijn het liever. Het is nog een minuten voor jou weer. De stedenfractie van D66 vindt het een minnenzaak dat de provincie Friesland op dit tijd maar één trainee in dienst had. De provincie Drenthe had op dit tijd Sontje trainees en Grijsland zelfs 30.

0: Muziek van Joe Cocker en You Can Leave Your Hat On. Het is nou 6 minuten voor Jalvien. De steertefractie van D66 vindt het de minnenzaak dat de provincie Friesland dit tijd maar één trainee had. Met die ene trainee had Friesland jongtalent volle minder rond als de boerprovincies Drenthe en Grijnsland. De provincie Drenthe had al uit zondje trainees en Grijnsland zelfs 39. In een gewerkingsverband met de gemeenten in Grijnsland. Oerheden binnen oer het generaal Wies mee hadden trainees, want die zwaar hiervoor frisse ideeën en nieuwe energie in de ambtelijke organisatie. En het badden geregeld dat een trainee trostreemt naar een verste baan. Stedelid Danny van der Weijden van D66. Ik heb me net begrepen waarom Friesland maar één trainee had.
1: Veel te weinig. En het is niet alleen, hè, want deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen die een plek krijgen om te leren werken en ervaring op te doen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt gewoon veel te weinig. En wat ik ook nog wel heel erg belangrijk vind om daar wel ook een punt van te maken, is we hebben bij traineeprogramma's gaat het altijd over het HBO en het WO, maar we hebben ook zulke goede vakken mensen die we juist ook in dit soort traineeprogramma's een plek moeten kunnen gaan bieden. En dat doen we op dit moment ook niet.
2: Is het een mbo-opleiding die je nou?
1: Ja, zeker. Want ook die kunnen gewoon hier en zouden een traineeprogramma moeten kunnen volgen. Omdat er zit een groot verschil tussen een stage of een traineeprogramma. En juist ook daar wil je jongeren kansen voor bieden als zij daar interesse in hebben.
2: Ja, precies. Maar ik zag wel een van, het lijkt hier goed voor deze organisatie. Dat er wat meer jongeren en wat meer jong talent binnenkomt.
1: Zeker, want een organisatie moet heel divers zijn, moet diversiteit uitstralen op alle vlakken, mannen, vrouwen, jong, oud. Dat is ontzettend belangrijk, want daar wordt een organisatie goed en sterk van.
2: En de provincie Friesland had ik als ambitie om jong talent vers te worden.
1: Ja, dat wil je toch heel graag. Je wilt toch niet dat deze jongeren op zoek moeten naar een baan en dan maar naar de Randstad moeten of naar een van onze buurprovincies. Je wilt toch dat ze hier gewoon in deze eigen provincie een mooie baan kunnen vinden.
2: Nog even op dat opmerkelijke verschil. Drenthe, Sontje, Grijnsland, Jochen 30 en Friesland, Ian. Hoe kent dat? Waar zit hem dat in?
1: Ja, ambitie. Dat zou gewoon te doen met ambitie. Gewoon, we moeten als provincie zijnde zeggen, wij stellen elk jaar zoveel plekken beschikbaar en we gaan ervoor zorgen dat we die plekken ook gevuld krijgen. En daar wil ik dat dit college zich voor gaat inzetten.
0: Toch de reorganisatie van het ambtelijk apparaat is de provincie Friesland de lijst hier net tak aan om een eigen trainee-programma, zei het deputaire Eke Volkerts. Toch slag het provincie Den Haag goed in om jonge mensen te vinden als er een vacature is.
3: We nemen wel een heel soort jonge mensen om. Maar net zozeer via trainee-programma's op dit moment. En er is zeker verbetering mogelijk. Maar we gaan hier nog rond het ik heel druk douane west in de organisatie. Het zit wel op rol, maar het is nog net zozeer.
2: Want waarom had de provincie Friesland net meer trainees?
3: Nou, dat zit er mee in dat wij dan rond het een aantal trainee-programma's ook al rond hebben. We hadden de kanteling van de organisatie gewoon aan het begin van de periode. En er is een heel soort omdenken naar u gaan, ook vanuit HR. En wat wij zorgen is dat je een traineeprogramma, daar moet je goede trainers opzetten. Nou, en dat moet al je wel in regel worden. Dus daar zit het ermee.
2: Ben je het wel weer van doel om ermee om de slag te gaan?
3: Nou, nevens mij hadden steden Joen daar een aantal vragen hoe stelt. Wij, ik begin direct naar ingrevender als nou op reageren richting hun. En dat steden dat uiteindelijk ook als opdracht doen. Dus maar jou, dan zullen het college daarmee aan de slag gaan maken.
0: Zij deputaire Eke Volkert van de provincie Friesland.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut naar Jalwien. Het regionale nijs, nou, Meeltine Weijdenaar. Een goeie middie.
19: Een goeie middie. Het Jeddere gemeentehuis van Drielt, dat wordt verbouwd naar 41 appartementen. Het gebouw stier al een skofke leeg. De wenningen die binnen bedoeld voor starters, senioren en lietse huishoudings. Ik zal de huisartsenpraktiek hier onderdak vinden. Zaakje net al nog voldien worden om de vraag naar nieuwe wenningen, maar bloot ek een wichtige verschenning in de stad zelfs. De plannen die zullen komende tijd verder uitwerken worden door de Friese bouwgroep. Voor einde tier of begin takkomier, dan wordt er een informatiegeek te belangen. Nederland en andere landen in Noordwest-Europa die krijgen dit hier mogelijk te maken met een van de liefste jerappelrispingen eer. En een verlies van honderden miljoenen euro's voor de telers. Het komt al een keer zelfs terug de droogte van de simmer. Schattingen die houden rekken met een verlies van 42 miljoen euro in heel Nederland. Verliezen hier de jerappeltelers in Europa nog te krijgen met een oerschot van jerappels en daar trok ik een lege prijs. Ivo de Wolf, die wordt wethouder in de gemeente Vlieland. Hij volgt het voor nieuw-liberaal Vlieland, Stefan van Keizerswaard op. Die wordt dan burgemeester op het Ameland. De Wolf is 34. Hij is zo'n 2018 reeds lid en zo'n 2019 fractievoorzitter van de VVD in de gemeente de Friese Marne. Hij weet al lange tijd dat er wethouden worden wil en hij roept daarom al mooi verskate wethouders mooi. De Wolf wordt voordrogen en zal naar verwachting op 19 oktober installeren worden. Twee auto's die binnen Justerjoen op de kruising van de Skrons met het Zuiderplein in Leeuwarden op een oor botst. Een van de belutsenen rekken licht verwoenen, hoogte net naar het ziekenhuis. Ontsteer wel een flinke ravage terug het ongeluk. Het oorverkeer hier direct hinder van. De beide auto's die binnen voortsleept.
0: Ja, Tine, dank u wel. Dadelijk het waard met Jitske oor Oldermut.
20: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjemmen en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
21: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
22: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
23: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
24: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrijn. Die maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
25: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
26: Hoe kom ik je waai?
25: Of in die tij wekker houdt.
27: Hoe kom ik aan het werk?
25: Vragen die toe in toekomst keren.
28: Waar kan ik van werk leren?
25: Vragen die praktisch binnen.
29: Hoe vind ik personeel?
25: En vragen des alle dagen mij omrinst.
30: Hoe blauw ik som in mijn werk?
1: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, Burkert Vadij.
2: Noe Friesloon.
3: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Rotten zorgen destijds voor flink wat oorlast op boeren hier. Heid en dochter Ronnie en de Melsa Wienia uit Sleert en Eerlehuizen. Die gingen daarom geregeld op paard om die bisten te bestrijden. Nou, hoe is het waarbejocht? Tjitske Wiebenga, een goeie middag.
2: Goeie middag.
1: Ik vond het maar fris van de morgen.
2: Ja, het weer wel wat aan de koele kant. De minimumtemperaturen die liggen normaal bij rond een 9 of 10 graden. Daar zien we toch van de morgen wel een paar graden boppen. Maar voor de rest, ja, het warme net echt op. Dus ik snap dat dus, het is het weer wat aan de koele kant. En daarbij komt nou ik nog eens van de morgen hier we er nog een glimp zin erbij. Nou, die het zien terrein verleen. Onder de bewolking die het nou echt wel hoe de hele provincie in de schoot is. En daar valt hier en daar ik al eens even een dripke Rijnwet, Ruud. Dat stelt al je nog net een heel soort voor. Al merk ik wel sinds dat in Kwaaijem intussen al 12 mm Rijnwet te vallen is. En ik Skielge die het al 1 mm in de Rijnbeken zitten. Nou, daar zal uiteindelijk aan het eind van de dag toch wel wat meer bij komen, verwacht ik. Maar eerst even de temperaturen op dit stuit. Nou, Skielge en Vlieland die schroeven allebei de 16,2 graden. In Kwaaijem dus 16,6. Maar daar ik van de morgen nog een mix van wolken en zinnen. Dan wordt zit op 16,3. Isbrecht hem haast 16 graden op de thermometer. Laaksum Sontje komen vjouwen. En zowel Bakkeveen als Siegerswaard. Die schroeven allebei dan weer 16,8 graden. Nou ja, daar zit het nou wel op hingen bloeien. Daar zit het na elke dag net meer boppen uitkomen. Want die bewolking neemt daar. En zodra dat het begint te rijden, dan zakken die temperatuur. Ik sta er gewoon wat neer onder een ta. Verder, ja, we hebben dus nu de komende oren. Ja, lokaal een zwart lichte Rijnwetter. Kent dus een wat wie het onslaan. Dat het te krijgen met een warmtefront. Maar het keelt front, wat er normaal wij achteraan komt, dat zit er vrij vlot op. Dus ja, je kan haast het verschil zitten in dat het op een gegeven moment echt oergiet in de wat zwedere type buien en dat het ik wat voeler trap begint te rijden, dan weet je, oké, dit is het keldfront. Nou, dat is dus zou het einde van de midden verwacht ik, het tweede part van de midden. En in de juntie het, dan merken we het ik al, want dan zitten we in de koudere boppenlucht en dat budget is dat we de zinnen er nog even bij krijgen kennen. Maar brede opklaringen, maar ik dan nog wel even een lichte bui. Nou, vierde de wien. Op dit stuit windkracht zon, boppen Vlieland. Uit het zuidwesten waar je op oren plakken, Erik, echt wel vlegerig, matig ontkrachtig en binnen er wat wienpoesters mogelijk. Nou, dat is heel jong. In het kustgebied ik nog zo wees, windkracht 5, misschien nog 6, boppen lang zakken er wat aan. Der bloedt er dan wel weer uit het zuidwesten waar waaien, wilst in het kustgebied de wien dan weer uit het westen waar waait. En ja, vierde, maar een enkele opklaring, zo de temperatuur uiteindelijk op een 11 graden uitkomen kennen. Maar dan ja, met het wol lang nog helder wijzen en boppenland, want daar stiet dan wat minder wien.
1: Ja, en morgen vernemen we dan nog wat van dat keltefront of net?
2: Ja, daar vernemen we van dat we eigenlijk morgen te morgen nog wel wat zinneskien waar verwacht je kennen. Maar ik plaatselijk toch nog wel even een dripke Rijnwetter, maar dat zal ik echt plaatselijk wijzen. Er binnen soort plakken bij die het morgen heel dat droeg houden, want morgen meet je, dan is het eigenlijk overal even droeg. Maar dan zullen we vanuit het westen wij wel weer de bewolking toenemen en dan volgt eigenlijk alweer in de juntiet en benamen in de nacht weer een nieuwe steuring op. Nou, in morgen hier hebben we nog een matig rond vrij krachtige wien, maar ik die zet in de ring van de dij weer aan. En dan staat er in de jongtie toch ik wel weer een matig rond krachtige west-zuidwesten wien. En de temperatuur, ja, ik morgen samen erbij de 16 graden. Ja, dus dat houdt al je nog net oer, want ja, 18 jochentje graden, dat binnen de temperatuur niet normaal binnen voor de tijd.
1: Ja, succes. In september kan soms nog best wat mooie dagen ja. Hebben, maar ik heb nou een beetje het gevoel dat we staan gewoon het jestwaar in doen.
2: Ja, en dat dachten we ik en dat zullen we benamen de komende dagen merken aan de wien. Want nou, de wien die zal echt wel echt steenbloeien. Want ik sneun en snijn. En eigenlijk, ik meen je, dan zitten we eigenlijk een beetje op het skiering vlak tussen hege drukke bieten die het zuidelijk van u komen te lezen. Maar ik de lege drukke bieten, de steurings die het noordelijk van u delgen. En wij zitten daar precies tussenin. Nou, dat drukt ook al wat. En dan komt er eigenlijk al toch wel aardig wat wien te steen. Dus van sneun aan te mijn meen je, hebben we matig ontkrachtige, soms zelfs even een hudde wien steen. Al zeggen we wel dat op het benadering van hege drukke bier. De wien dus eerst uit het zuidwesten waar komt, snijen uit het westen en menja weer uit het noordwesten. Nou, daarbij hebben we een wisselend waarbeeld. Daar zal ik nog wel eens even wat wie het wers op sneuren en snijen. Menja liek het dan weer wat meer droeg te bloeien. En op snijen en menja, dan hebben ik wel weer wat rondte voor de zinnen. Maar dat wordt dus op sneuren een dreig verhaal. Maar dan hebben we wel de hoogste temperatuur, maar zo'n 20 graden trots die zuidwestelijke streming.
1: Zo, altijd positief weinig, hè?
2: Ja, zo is het.
1: Oké, nog een committee.
2: Hey, hetzelfde.
3: Omroep Friesland.
4: De wieken van de Jury.
3: 84.
5: Hey, zijn trainen op sterke wetter.

0: Sensitivity Training, wie dat van Doerle Veeman. Rotten zwaar je op dit site voor flink wat oerlijst op boeren hier. Heid en dochter Ronnie en de Melsa Winiuis, Sleert en Neel Huizen, gingen daarom geregeld op paad om die bissen te bestrijden. Maar dat doen ze op een bijzondere wijze, vertelt Ronnie Winia.
1: Dus werkwijze is, nou, dat is ecologisch. Wij werken volgens IPM. IPM-methode begint met natuurlijk monitoring, shun, wat kan er beter, wiswol. Habitat, dat is zeg maar de waar de beesten wennen. Dus het hege gas voor het helje, de struiken voor het helje, wiswol, alles kort horen. Dat is IPM en dan gaat het steeds verder. Dan ga je monitoring. Dat doen ze dan met lokvoer in bakken. Als lokvoer fut is, dan binnen ratten. Of muizen natuurlijk, wat in die bakken kan komen. Nou ja, dat ze dan short een hoop binnen, dan gaan ze terug naar evaluatie. En dan proberen ze mij klapval om te vangen. Een rotter die genoeg fretten, het gaat net zo gauw in een klapval. Dus dan komt ze aan het laatste punt van IPM. En dat is uw punt dus van waar wij naar denken. Dat is GIF. Ja, een GIF is uitdateerd. Dat ken het meer. Dat mij bijna net meer. Alleen professionele bedoeling gebruik ik het nog. En daar stappen wij in en wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier, want het is dan wel een beestje, hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen. Dat die boer er minder overlast van heeft en zo proberen wij dat op te lossen met hem samen. Dus hij moet een beetje aan alles opromje, skin horen en wij door de observering en de jagen met mechanische bestrijding. En dat is dan met PCB, Auskot.
2: En wat is dat met de opbrengst dat je zo'n jongen aan het ontjaaien binnen?
1: Dat is heel verschillend. Dat is maar krek.

0: monitoring. Dus wij werken met camera's. Dus wij praten met die boer. Hé, wij willen jouw wildcamera's. Vooral bij een nieuwe boer. Dan geven we eerst aan. Hé, waar binnen die ratten ongeveer? Waar binnen die plakjes? Wat hebben we zo met die monitoring? Dan zetten we de camera's zelf. En dat werkt twee kanten op. Wij weten hoe laat die activiteit er is. Dus ja, komen ze er om 8 uur of om 10 uur. Dan stel ik net 12 uur van niks te watchen, wist wel. Kost die boer minder geld. Zou ik met z'n
1: En hoe groot is het waterprobleem hier in Friesland?
0: Nou, ik durf wel te zeggen dat het wel een behoorlijk probleem is. Het is meer dan slien hier. Het is eigenlijk bijna wat wakker zijn volle ratten op dit moment. En dat heeft te maken met de droogte. Minder fretten op het land in de wees, maar die droge zwemmer. Het is ook volle warme geweest. En wij merken alle keer, ik met mijn collega's, dat ik een hoop contact mee heb, dat ze eerder, volle eerder naar binnen trekken. En dat we nou in dit vuil, of na hier, eigenlijk meer last hebben van ratten.
2: Ja, Ronnie giet net vaak een linnig op paard. Hij farmt geregeld een duo met zijn dochter, de Melsa. Dit inspireert is, toch haar heid, ze leidt uit.
3: Ik zie op een gegeven moment na mijn bevalling thuis. Omdat de praktijkwerk werkte, die stapte er mooi. En dan komen de vrouwen muren op die jou. En toen heb ik eens vragen of ik mooi mocht. En dat mocht. En zo ben ik wat begon. Maar alleen het spotten van ratten. He, maar de warmtecamera gies dan rond. En dan tikte ik hard om van daar zitten ze, daar moeten wezen. En op een gegeven moment ben ik er zo ingroeid. En heb ik cursussen dient. En nou dacht ik, lieken het mooi.
1: En dan ben je maar geweren op het paard. Dan staan we hier achter. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je misschien eens wel langs de dik rennen. Ja, had dan de politie wel wat dan? Of is dat goed geregeld? Hoe zit dat?
3: Ja, dat hebben we goed geregeld. We hebben draagverlof. Bij de provincie hebben we een vergunning. En als meisje kunnen de politie bel je, dan is de meldkamer op de hichte van u wat wij doen en waar wij binnen.
1: En hoe moeilijk is het om die beesten te ruiten?
3: Als de goed team best net zo moeilijk. Maar ja, soms bewegen ze wel. Of dan komen ze stiekem een beetje naar voren. En dan wisten we fut. Dus dat is wel wat lastig maakt. Omdat ze gewoon... Ja, het is wel een levend beest. Dus het beweegt. Maar als het ook gewoon zuiver schist, dan... En is het juiste moment, dan pakt ze.
2: Een bijdrage van verslaggever Daniel Kooistra van RTV Spannenburg.
4: De tijd dat prinses Beatrix in de Inne was.
5: De eerste personal computer.
4: En de eerste rondreis van Rubbo Okkels.
6: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doe.
2: Ja, dit week is in de jaren 80 dus centraal bij Omroep Friesland. Net alleen in de muziek ben ik het Nijs, zowel internationaal, nationaal als Fries Knijs. Dit horen het landelijke Nijs uit 1986.
7: Amsterdam heeft het, maar Barcelona krijgt ze. De Olympische Zomerspelen van 1992. De Nederlandse hoofdstad was een van de 6 kandidaten. Ondanks een uitgebreide campagne bleek het vertrouwen in een goede afloop ongegrond.
8: Met Barcelona, Spanje.
7: Dat Barcelona het won, verbaasde eigenlijk niemand. Maar dat Amsterdam op de laatste plaats kwam, stelde burgemeester Van Tijn en de rest van de Nederlandse delegatie zichtbaar teleur. Maanden van grote inspanning leken voor niks. De 21 miljoen gulden van de campagne weggegooid geld. Al had Amsterdam aardig aan de weg kunnen timmeren. Niet alle Amsterdammers wilden de Spelen graag. Er waren 2 heuse bomaanslagen. En in Lausanne liet het Olympics comité van zich horen.
2: Maar het waard is Barcelona in Spanje. Ja, de jongen had het zelfs net helle. Maar het is hier eerder de bedoeling dat dit het openingsnummer van die Spelen we eens hoor.
4: De wieken

0: Barcelona van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Bloed een wonderlijke combinatie. Rockjongeren, opera-jongeres. Maar pak toch heel behoorlijk goed uit, Maxijzen. Creatief dan de wijze, Wilst Ost Kankerhast. Bij het Inderin Atelier de Verbeelding in Leeuwarden kent dat. In Kwatten hebben ze haar een eerste expositie met een soort persoonlijke verhaal. Ruth Howerson is een van de deelnemers. Ze kreeg in 2024 borstkanker. En jij dit hier dat de kanker veromkomen is. Ze komt alle weken te jaren met haar dochter naar het Inderin Atelier. En verslaggever Wendy Kennedy zocht ze op.
1: Voor mij is het een heel belangrijk, veilige plek. Met anderen te delen mijn ziekteproces. Maar ook het creatief zijn. Dat is heel belangrijk. Dat er is een plek waar je met andere mensen bezig zijn om mooie dingen te maken. Maakt niks uit wat je maakt. Het is de proces van creativiteit. En door dat proces vind je je plek waar je kan delen. Vrolijk momenten, mooie momenten, maar ook wat meer serieuze ontwerpen over hoe het gaat met ziekteprocessen, hoe voel je.
2: Wat ben jij nu aan het maken?
1: Ik teken graag vogels, kleurrijke vogels, maar ook heel veel steltlopers vanuit de Waddenzee. Vanwege dat ik uit Zuid-Afrika kom. Ik werkte vroeger in een wildereservaat in Zuid-Afrika. En ja, daar waren honderden verschillende vogels. En ik ben altijd een vogelaar geweest. Dus ik ken ze heel goed. En vind ik het leuk om vogels te tekenen.
3: Ik ben Skyla Howison. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben in Zuid-Afrika geboren met mijn ouders in 2011 hierin verhuisd.
2: Jij komt dus iedere week mee met je moeder. En waarom?
3: Hier ben ik veilig om te praten over hoe ik me voel. Over mijn moeder haar kankertraject. Maar ook over hoe ik me voel op school. Of hoe ik me thuis voel.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat het best wel ook intens is als je moeder kanker heeft.
3: Ja, dat zeker. Het is ook intens om bijna elke week te weten, oh, mama is nu weer in het ziekenhuis chemotherapie aan het krijgen.
4: De Verbeelding is een inloopatelier voor mensen die geraakt zijn door kanker en behoefte hebben aan creatieve expressie. En wij bieden hier een veilige plek voor die doelgroep.
2: Wat doe je krijgt al hier? En hoe gaat het er rondaan?
4: Nou, het is een vrije inloop. Mensen hebben zelf projecten of wij helpen mensen met projecten waar ze aan willen werken. En het varieert van tekenen, schilderen, kleien, textiel, leernaaien, allerlei materialen waar ze mee kunnen werken.
2: Het is best wel volle animo. En waar zit het hem correct in? He? Waarom kan het zo helpend wijzen voor deze groep?
4: Nou, heel veel mensen, wat wij dan terug horen die hier komen, hebben vaak voor hun gevoel nog niet echt woorden. En door middel van bezig te zijn met creativiteit kan men vaak zich toch uiten. En het is wel belangrijk dat je je kunt uiten.
2: Ja, je bent weer, je zit nu weer volop in jouw opnieuw in je ziekteproces. En hoe sta je er nu in? Hoe voel je je?
1: Ten eerste was het een hele grote schok. En er was heel veel verdriet en teleurstelling. Ook in mijn gezin. Maar langzamerhand verandert mijn gevoelens naar hoop en optimisme.
0: En van 4 oktober is de expositie te zien.
5: Azen bij Omroep Friesland.
0: Jon Tepsa, goeie.
6: Ja, met je Jacob.
0: Wat is er vanmiddag in het programma?
6: We gaan volop weer om naar de jaren 80 voor zelfs. Snoepersquad, Wilhelmina pepermunt. De gevaarlijke ranksnoepjes, hier stik nog.
0: Ja, ik weet zeker
6: hier. In een keel.
0: En dan weer een babbelaar zeg.
6: Ja, precies ja. En bij rang dan, binnen verhaal dan ik word, dat ze dan ben op de kop zetten moest om dat snoepje er weer uit te krijgen. De bekende vruchtenhertjes, het komt al hier uit Friesland. Ik bel hier met René Alkema van Fortuin Dokkum, hoe de Friese Iersbom kerstbonbons. Kerst die nog heen.
0: Nee.
6: Kerstbonbons. Er zit van die papiertjes om, zit ik een spreuk op. En dan moest hem dan almaatje, zeg maar, die spreukjes.
0: Oh, dat verdien
6: ik. Ik denk een soort herkenning bij zo'n harkes, wel. We zorgen we even om op Doe Maar, het optreden in Friesland, in de Frieslandhal.
0: Ja, zo heet het toen nog.
6: Jotje 83. Toontje is het aanvoegdij. Je hebt Joeken van de platform Heit de Mem. En ja, dadelijk eerst hebben we toer de videotheek. Tegenwoordig als Netflix, Videoland, maar in de jaren 80 was de naar de videotheek van films. Wij gaan zinnen, wat voor videotheek in onze Heiteland. En ja, misschien gaan ze wel naar Videokring Europa. Dadelijk herinneren we mij Bert van Videokring Europa. Zien videotheek van de jaren 80 weer in. Dat is kerk nog en daar platen bij betekenen. Dat kennen zelfs geen hoe films, filmmuziek en video.
0: Video killed the radio star.
6: Dat is ik een goeie. Ik denk dat ik wel binnenkom. Is het net?
0: Ik denk het wel.
6: Ja. Wat kan je toch betinken? Tink een link even mij. WhatsApp 0620 jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Of Broek de Omroep.
0: Oké. Zo het willen vermidden. Jochen te staan wie dat. Dit is die Nooie Friesland. Met de liedje van deze tongsdi. Sontje november 2026. We binnen weer morgen 12 woorden. Graag het dan. En van nou een noffelijke midden verder. Dag.
5: Het is een hele week bij Omroep Friesland.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
9: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese troedeboer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij zuipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Ik zing over schuitjeseilen en ons elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken heen. Ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands.

Dat vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met gewoon schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te hemelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, joh.

wat een volk ik voor zo'n Friese troedeboel. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Paralink en Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Twa moen gimon in de rouw staan. Dat het alles te krijgen met het verscherren van Henk Kroes. Jij zet dadelijk meer roer in onderwijs.
11: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
12: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
11: De wieken van de jaren 80.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
15: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
17: Onderwijs.
18: Mijn Erik Enema.

0: Een stukje rockgezellig hier uit de jaren 80 van de Jay Giles Band. Juist de enigste echte good hit die ze band handhebt. Ze fluitje erover. Ja, wordt de laatste fluit. Centerfold.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onsweis.
1: Mij Erik Ellema.
0: Het is nog zo'n heel minuut. Oer Fjouweren, goeiemiddag. En vrijdag welkom bij Onderwijs. Van is het tongensdien zondje september 2026. Dit is eigenlijk borgemaster Kant de Breuken van de Tjerkse deel waarom zocht op een inring jongvaren dwarp met verenigings. Hoe de vraag wat er nou eigenlijk mogelijk is met vuurwerk in de gemeente, maar wat nee.
3: Ik denk dat zaken, ik wil wat bezinken, maar misschien is dat mensen daar nooit ik een reëel beeld hebben van, ja, is het nog iets voor u of is het net zo?
0: Het is gedraaid dat we melden dat D66 om de roef vernuvert dat de provincie Friesland maar één trainee heeft. In de provincie Grenzland ben dat er wel 39.
4: Deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt, gewoon veel te weinig.
0: En een hart en een dochter die in alle dagen op een paad om ratten te bestrijden, want daar ben er op het listuit nog net bepaald te min van.
5: Wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier, want het is dan wel een beestje, hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen.
0: En op dit moment hebben we er dus mijn onderwijs van Fjouweren en Sijzen, dadelijk onder oren, Hinne Wagenaar van Nijkleester, hoe de juiste verstoorde Henk Kroes. En het verhaal van de twee monnen in Gwijngehuizen die het morgen in de rouwstangje vanwege het versjern van diezelfde Kroes. Maar eerst het waren in het kwartje. Een hele goeie midje.
6: Een goeie midje. Nou, de bewolking wordt heerskend en op verskate plakken valt een bui. Je hebt eerst nou een gratis zegje bij de matige ontkrachtige west-zuidwestenwind. Je hebt nog een glimp zinnen en een spat rein. Vannacht bloedt het ik net heel nul droeg. Zakken de wind boppelaan aan en is het op zijn kortst overgraden. Morgen is nog een drip rein, maar ik zinnen misschien waar. In de meentje en joen dan bloedt het droeg. Maar neemt de wind daar, rekt het broen en is het dan maximaal 18 graden.
0: Het lijkt wat nijs in de jachthaven van Liaoud, bij de Potmargen, een hotelskip. Mark Jongeriek van Slaapschepen, het een hotel ontwikkelen dat opbouwt weer kent, maar losse containerunits. En dan ik Oerl Hinnevien weer ken. Nou ja, restaurant begrijp ik zo op mijn fitnessrompte. Dat zit er ik namelijk in dat hotel. Verslag jouw Dennis Terfstra, die zeer bij het hotel. En praten daar met Mark Jongeriek.
7: We stonden hier over het water. Ik zie hier een heel groot skip lezen. En daarop stond een soort, ja, liek het wel een hotel op een bol. Wat zien we hier nou?
8: Het is een groot ponton. En het ponton, op het ponton staan units. Het lijken containers. Standaard containers zijn het niet. Ze zijn speciaal voor ons gemaakt. En deze containers die kunnen we op dit ponton plaatsen.
7: Ja, en wie broekt dit? Waar wordt dit verbroekt?
8: Ja, dat is een hele goeie. Er is heel vaak dat je een scheepswerf hebt waar bijvoorbeeld een superjacht binnenkomt of waar een olieplatform binnenkomt. Dat moet dan aangepast worden. Mensen moeten van boord. Die plaatsen we dan, of de werf of het bedrijf huurt dan ons in. Wij liggen daar dan voor 3 maanden of 6 maanden of hoe lang het maar duurt.
7: Hoeveel mensen kies je dan niet kwijt?
8: Laten we zeggen een 80, 90 man. Afhankelijk van hoeveel mensen je in een unit stopt.
7: Maar er kennen ze een heel soort meesken in.
8: Ja.
7: De binnenek op het zijn natuurlijk. Er is sowieso een grote kwad om een wenromte.
8: Ja.
7: Een tijdelijke wenromte.
8: Ja.
7: Ek big leaks van vluchtelingenopvang.
8: Ja.
7: Sousa, is er een oplossing voor weeskinnen?
8: Ja, zou kunnen. De vluchtelingenopvang zoals wij die kennen is over het algemeen wat soberder. Daarvoor gebruiken we ook veel Rijnpassagiers. Passagiersschepen. Het zou kunnen, maar ik denk dat deze specifieke units, de MFA, we noemen het Modular Floating Accommodation, dat die meer gericht is op industrie en op de wat grotere bedrijven. Schat ik zo in.
7: Omdat ze eigenlijk een beetje te duur binnen om daarvoor inzet te worden?
8: Het is natuurlijk een nagelnieuw product. Hè? We kunnen zo meteen even binnen gaan kijken. Ja, je komt toch echt wel in een hotelkamer. Dat niet alleen, maar er zit nog een heel stuk serviceverlening zit eraf. Er zit een stuk techniek in. Je moet die boot natuurlijk verplaatsen. Over het ponton moet je verplaatsen. Ja, dat maakt het wel dat het een de wat kostbaardere oplossing is.
7: Nou, zullen we dan even binnen zien? Hoe is dan het unit er van binnen, Utrecht?
8: Prima, hartstikke goed.
7: Ja, hoor. Nou, we zijn inmiddels in een unit. En ik moet zeggen, het ziet er net echt uit alsof ik in een container ben. Ik zie hier al je mooie kleurtjes. Het is een beetje green, kostjes, een bijet, een boeken. Het ziet er best wel huiselijk uit.
8: Nou, dat klopt. Dat is ook precies de bedoeling eigenlijk. We hebben veel te maken met werknemers. Soms beren van kerels die hier in zo'n hutje zitten. Ja, dan moet je wel zorgen dat je het voor elkaar hebt. En het moet een beetje gezellig zijn. Mannen zijn soms 3 weken, 4 weken van huis. 2 weken weer terugkomen ze weer 4 weken. Dan woon je hier eigenlijk een beetje. En dat is wel wat we hebben proberen te bereiken met deze kamers.
7: Nou, en er is natuurlijk een heel soort vraag naar Wermte. Dat weet iedereen.
8: Ja, klopt.
7: Wat vooral Soesijs en Spillie kennen?
8: Het is, we hebben ook wel aanvragen gekregen voor tijdelijke. Kijk, het is een oplossing waar in Nederland bijvoorbeeld er toch een gebrek is aan ruimte. Is dit een mogelijkheid om op het water te wat gaan doen. Hè? Dus je kunt elke plas in Nederland, ook al is hij niet toegankelijk, dan kunnen we over de weg nog dingen transporteren. Kun je gebruiken om tijdelijk dit neer te leggen. Kun je eigenlijk heel makkelijk en heel snel een oplossing aanbieden.
7: Dat is natuurlijk maar wenten, dat is heel erg het probleem met vergunningen en met uitschiet en maar de bouwt weer of net. Had dat probleem dan echt net als zij iets op het wetten dwan was?
8: Wij gaan ervan uit dat dit een zeer schone manier is van bouwen. Hè. We hebben zonnepanelen op het dak, we hebben akkerpakketten, dus we kunnen eigenlijk bijna zonder een walaansluiting kunnen we dit gaan doen. Dus wij denken dat we daar een hele goede sier mee kunnen maken. Zeker.
0: Zei Mark Jongendijk dus van de Slaapschepen in de bijdrage van Dennis Terpstra.

0: voor onderwijs. De Selectriërs, de Coventry, kwamen ze. Ze maken van Joris van der Houwen een prachtige ska-muziek. En dat doen ze nog hield iets. Ze treden nog hield iets op, serie. Eerst de guste hit van deze band, het nummer On My Radio.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Henk Kroes, bekend als zelfs oud-voorzitter van de Alversterdenvereniging, is jij juist gestorven op zo'n 80-jarige leeftijd. Heb je ja, toch wel vooral bekend voor de woorden het gaat on. Dit uitspust doet er in Jontje Santa een 90 de Alversterdentocht onkundige. De enige die hij organiseren mocht als voorzitter van de Alversterdenvereniging. Maar maak het met linnig sterk voor de Alversterdentocht. Hij wie ik voorzitter van Simmer 2000, de Gutte Friese Reunie. Hij werkt hier als directeur bij natuurorganisatie het Frieske Geer. En Kroes wie ik voorzitter van de stichting Nijkleester. Jorbert, verstaan jou ook Geke Leenstra, die ging naar Hinnewagenaar, de initiatiefnemer van datzelfde Nijkleester.
2: Ja, hij wil je vastzitter en letter ik nog bouwpastor. Maar ik kom natuurlijk ik alleen nog maar als vastzitter van de Alversterdentocht. Maar doe dit de ideeën over een Nijkleester in Friesland begon. Toen hie ik daar ooit eens wat over skreun en toen belde Henk mij en hij zei: Henk, ik ben Henk D&D. Ja, dat weet ik. Ik wil wel graag een keer mee denken. Dus als dat plan 40 gaat, dan moet je weer bellen. En dat weer in 2010. En toen is hij, toen wint Siske, mijn vrouw en ik, maken dit initiatief. En toen zei hij: oh ja, je wil graag een maat van. Dus van auditiet, wie hij niet alleen nog maar vastzitter, maar het er ik heel erg, werd wij nou binnen, Kleester Westerhoes, het hij eigenlijk in alles, het hij de bouw begeleid en het hij maat dacht.
3: Ja, Willem Boe, hij is graag een mooi werkje.
2: Ja, ja, dat is wel een grote vraag. Henk wie altijd kerkelijk belutsen wist. Maar ik denk, ook waarom zo? Ik wil een beetje onderranen. Maar doe hij zeer dat het hier goeie over geloof, over spiritualiteit, over dwarsum is, over maatschappelijke issues, over een zekere belibbing. Toen zei hij, ja, je komt voor mij een heel soort bijlkom. Want hij wie zelf altijd heel maatschappelijk belutsen wist. Hij wie altijd heel erg dwaande, maar zwaarig voor de natuur en de schepping, dwarsum is. En hij wie in je van dingen dwaan. Niet alleen nog maar van tinken, maar dat koerde ik heel goed. Maar hij wil dingen, mijn handen, voeten, staljan. En ik denk dat dat hem zou ontsprutsen.
3: Wat is nou een hele mooie herinnering die jou aan hem hebben?
2: Een hele mooie herinnering aan hem. Nou, dat binnen er meerdere, maar ik ga die nou in je vertellen. Dat is je boeten op het hiem stiert een kapel van de Oude Friezen. Oh, de Friezen daar binnen in het Fries, in het Nederland, binnen dat kloostermoppen. En wij roen al heel lang roen, maar een idee om niet alleen nog maar binnen een kapel te hebben. Want kerk en geloof en spiritualiteit is meestal onderdak. En wij wonen de Boetenta. We roen daar al lang maar roen. En we hier een hele collectie Oude Friezen, kloostermoppen, hier we al. Uit allerlei Friese kerken en kleesters van vroeger. En daar woonden we wat mee. En toen staarde gewoon, Henk stapte in elke stap, dacht hij ik mooi, hebben we daar een kuilsilo deel zetten en hebben we daar een uiteindelijk, nou, het wil jarend worden, hebben we daar een kapel van maken en daar weer er hartstikke gruts komen. Dus dat is mooi om te zien, dingen wien er net in één keer, je tijd nodig, je tinkkrijft nodig en dan kwam de actie uiteindelijk.
3: Wat was jouw reactie toen je dat hij verstoor wie?
2: Ja, natuurlijk. Ik hang glimp op het gezicht, want ik weer super bleed dat het Safir wie. Zodat dit wat oors voor de mensen die het zijn in je carrière. Voor u wie het de laatste. Nou, Tiet al heel ingewikkeld. Hij vond zelf ik zwier. Zijn vrouw wie in juni verstoren, maar heel wat lien. En de laatste keer dat ik bij hem weer, toen zei hij van ja, mijn moed is zuiver op. Dus hij weer er rond daar. Hij was ziek. En hij is zeer goed naar het einde.
3: Ja, dus jou hier nog altijd wel bot contact met hem?
2: Ja, ja, hij had toen aan contact met hem. Ja, Sietske, ik hoor de meisje van het meerschip. Zelfs in augustus, efficiënt in september, zelfs in augustus is er hier nog een week geweest. Omdat er gewoon hier als gast, ja, hij wie geen gast natuurlijk, maar als gast geweest om het ritme van het kleerste samen te leven. Maar toen weer er al heel broos. En toen zei hij, ik zelf, van het wordt het net lang meer. Dus het is natuurlijk heel verdrietelijk en het is ik verschrikkelijk. Maar het wie ik de tijd, hij weer er rond daar.
0: Dat zei Hinne Wagenaar dus van het Nijnkleerster. Vanwege het verzerren van Henk Kroes gaan morgen twa moen in de rouwstaan. Dat is op Bekwange Huizenwers. Ik praat erom met Kees Munting van de Fryske Moon. Hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ze gaan in rouw. Wat is dat eigenlijk? Hoe show je dat de moen überhaupt in rouwstaan staat?
4: Ja, dat is het soort, dat noemen ze molentaal. Molens hebben een eigen taal en daar kunnen ze dus vertellen met de wieken. En als de molenaar is overleden, of een bekende van de molenaar, of iemand die belangrijk is geweest in een bepaald gebied, dan zet je de molens in de rouwstand. En dat, dan zet je de, zeg maar, ik leg het even uit met de onderste wiek, die zet je dan net door het midden heen van de molen. Dus die is dan net, het leven heb je dan net gehad. Mm-hmm. Zo moet je het ongeveer zien.
0: En een orenwiek is die dan op 4 voor 12 ongeveer?
4: Ja. Als je er recht voor staat, dan staat de bovenste wiek 5 of 10 voor 12.
0: Oké.
4: Zo kun je dus zien dat de molen in de rouwstand staat. Daarnaast richt je het gevlucht van de molen in de richting van de plek waar hij overleden is.
0: In dit geval dus Ljout.
4: Ja, maar we hebben afgesproken dat we het naar Bozem doen, omdat dat toch de plek is waar hij zijn hele leven gewoond heeft.
0: Ja, okay.
4: Of althans, een groot deel van zijn leven.
0: Ja. Ja. En je hem toch in Gwangehuizen?
4: Ja, dat is natuurlijk de plek waar hij is er niet geboren. Hij is in Ter Kapelle geboren. Ja. Maar toch, zijn hele jeugd, zijn opvoeding heeft hij daar gehad in Gooihuizen met uitzicht op deze molens. Dus ja, wij dachten, weet je wat, we zetten ze in de rouwstand.
0: Dat is een mooi gebaar.
4: Zeker.
0: Wat hier Kroes, wat mij moen, of maar deze moen in het bijzonder?
4: Ja, daar ben ik eigenlijk niet van mee op de hoogte. Ik denk het wel, want hij was natuurlijk echt een liefhebber van natuur en alles wat in de omgeving te zien was. Dus ik vermoed het wel, maar ik heb hem er nooit echt naar gevraagd. Van, nee. Henk, heb je iets mogelijk? Dus daar moet ik een antwoord schuldig op blijven.
0: Maar het is een mooi stukje symboliek. Morgen, nog even nice doen. Er zijn 4 moenen in Gwangehuizen.
4: Ja.
0: Maar er zijn 2 die er in de rouwstand gaan.
4: Ja, dat zijn in elk geval de Jansmolen en de Moddergebol. Die staan vlak bij elkaar.
0: Ja.
4: Dat zijn ook de molens waar hij dus vanuit de boerderij waar hij woonde dus uitzicht op gehad zou hebben. En wellicht gaat Hegiem ook nog in de rouwstand.
0: Okay.
4: Dat is de derde molen, die staat ook aan de zuidkant van het eiland. En op het eiland zelf staat ook nog een molen. Maar dat is niet van onze stichting.
0: Nee, deze 2 molens in de rouwstand. En dat de hele dag? Of hoe lang wordt het zo?
4: Nou, ze blijven in de rouwstand tot het moment dat degene waar het dan om gaat, dat die, zeg maar, begraven of gecremeerd is. Dus zo lang blijven ze altijd in de rouwstand staan.
0: Nou, dat is een mooi gebaar richting Henk Kroes van Jemas, de Stichting de Fryske Molen. Kees Munting, dank u wel van je verhaal.
4: Ja. Graag gedaan.
0: En een mooie dag verder. Ja, ontzettend. Dank je. Ja, dat is een mooi gebaar in de richting van Henk Kroes. Dit is muziek van Rocky Burnett. Want het moment van jou vieren dat Jacob Bestelwagen meldt mij het nijs. Dit is Tired of Towing the Line.

0: Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het herkwekt Jelle Fienwest. Heeft het tijd voor het laatste nieuws uit Friesland? Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. De kustwacht is opgehouden bij de ziektocht op de Waardzee in Zielboord en opvarende. De 63-jarige man werd afgelopen weekend voor het laatst gezien. Hij zou op een bepaald stuit witletten verder wieën. Maar dat is net bad. Daarom is de kustwacht begonnen bij een ziektocht in de Waardzee bij Haas, het Ameland en Vlieland. Letter is de ziekactie verplicht, zocht in Den Helder. Eenheden met vleertuigen en boot naar mij die onder ziekactie, maar zonder resultaat. Omdat het al 4 dagen geleden is dat er voor het les contact met een man west had, zo'n heel 4 voortwijzen kennen. Het ziekenbied is te groot worden voor de kustwacht. De zaak is nou oerdroegen onder de politie en die ziet het verder op het loon. De politie doet onderzoek naar een rige misdrijven de laatste weken onder de Delystraat in Ljouwert. Zijn we hier een brandstichting bij een auto en 2 incidenten met explosieven. De politie denkt dat het een zaak maar kort te krijgen hebben, maar het is net duidelijk of het om 1 of meerdere verdachten gaat. Er zijn tjoegeerd, camerabeelden bezocht en er is op dit moment extra camera tafelsjoch in de stritten. Het jettere gemeentehuis van Driels maakt het plak voor 40 appartementen en een hoesdokterspraktiek. Er zijn al langere tijd plannen om de locatie, dat er al skof neert met die wordt, een nieuwe bestemming te gaan. De gemeente Zuidwest had bouwbedrijf Frieso de opdracht jongen om het gebouw om te pakken. Er komen appartementen in voor starters, senioren en lidse huishoudens en dus een praktiek voor een hoesdokter. En bij werkzaamheden onder Martinuskerk onder de Kantelandse weg in Gietzerk is met je brand ontstien in de nok van het gebouw. Bij het voetbaan van Farve ontstier die brand. De brandwacht van Gietzerk en een hegenwerk uit Loud kwam naar het plak. De rekken net in verwonnen.
15: Dankjewel, Jacob het Friskenijs. Nou, het lezen op de site en de app van Omroep Friesland. En naast zo'n 4 voor ik de Shen. Een selectie in elk geval in Friesland Joerts.
16: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
18: trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
21: Omroep Friesland.
15: 1200 hier bezit het al, het Koninklijk Friese Genootskip. En dat is een club die ooit een hele oren naam hier, een hele lange naam, die vertel ik aanstens wel eventjes. Maar wat ik belangrijk is om te weten, twee dingen eigenlijk. Ze zijn onder witse van het Fries Museum. En omdat ze het takken meer is 1200 hier besteden, dan hebben ze een soort een restauratiewedstrijd uitske. Vanwege een jubileumuitstalling die het takken meer is houden wordt. Nou, eerst dadelijk alles hoor hier in onderwijs. Maar eerst het waarbejocht, Jessica Wibbinga, een hele goede middje.
22: Een goede middje.
15: Ja, een sombere dag, goed eigenlijk, hè?
22: Ja, het wie inderdaad de bewolking heerst, al wie het wel het eerste pad van de dag voor het grootste pad droeg. Een glimp zinnen hebben ik zeker wel zien, maar van een beetje wie het inderdaad wel wat zuurterig bewolking nam. De wien hellen erbij ik nog wel eens aan. Matig ontkrijft, we hebben zelfs even wienkrijft zonhaan op Vlieland. Ja, en de temperatuur 18 graden als maximum temperatuur heb ik steen in Laaksem en Semar. Zondje komt. Maar zon is op een heel soort plakken als maximum temperatuur meer. Hm. Ik heb toe de eiland, ik heb toe Grauw, ik heb toe Ljouwert. En Halm zit er ik nog bij. Sige Zwart zit dan op zondje 4 en Bakkeveen die scroet zondje 2 als maximum temperatuur. Dus het ziet wel echt tussen de zondje en de 18 graden in. Hartstikke verschil en dat jouwt ik werd die wien en de bewolking aan. Nou, qua millimeters heb ik steen op Skielgenoot 2,6 millimeter. Ljouwert nog 2,4. Maar hoe zuidoostelijker we komen, hoe minder rijnwetter. En eigenlijk is daar het zuidoostelijke part van de provincie geen meerdere deelslag vallen. Dus het valt wat dat onbelangrijk nog daar. Als ik dan nou de radar erbij pak, dan zeg ik wel echt activiteit boppen de Waardzee. En dat lintje komt direct boppen de provincie uit. En dan activeert het nou een beetje. En dan hebben we, het eind van een beetje begin van jong nog te krijgen. Maar een enkel de bui die dus vanuit het westen richting het eerste taal loopt. Ja, en de wien, zwak komt matig en vrij krachtig in het kustgebied. Nou op dit stuit nog. Daar zult de steen bloeien, wielst de boppelaan echt nog wel wat aanzakken. En dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 11 graden in het binnenland.
15: Ja, een soort ruimwetter jongen vannacht?
22: Nee, dat verwacht ik net. Oh. Ik verwacht je eigenlijk op de meeste plakken droeg. Een lokale bui is nog mogelijk, maar dat stelt al ik net een heel soort meer.
15: Nee. En wat brengt het daar van morgen is?
22: Ja, nou, morgen hebben we eigenlijk eenzelfde uiteindzetting bij het Wioet daarmee afsluiten. Dus we hebben een klimp zinnen te pakken. Ik nog wel eens even een lokale bui. Maar in de meentje dan binnen die rol weer omdraait. En dan hebben we eigenlijk droeg waar, maar wel een heel soort bewolking. Die zuidwestelijke wien of westelijke wien, die is nog heel iets vlegerig. Matig ontkrachtig. En die temperatuur, ja, mij helpt van zinneskien waar. Om het einde van de maand, hier het begin van de meentje, een zandje of 18 graden. Maar zodra dat die zinnen echt om het terrein verliest, ja, dan zal de temperatuur ik stikje bloeien, dus op die zandje 18 graden. En nou ja, die zal dan ik zeggen, dan wij de meentje wel wat zakje. Dus ja, het had al ik nog net oer, nee. Maar het valt ik nog net echt mijn bakken uit de loft.
15: Nee, nee. Nou, dan hebben we het weekend. De volgende dagen een beetje kreeg waar. Krijgen we dat ik?
22: Nou, het is eigenlijk, het valt al ik wel daar. Ik kan net beloven dat het droeg bloed, dat bloedt het ik net. Want op sneun hebben we daarbij ik nog eens een heel soort bewolking. Maar zo nou, dan kennen ze even wat wie het onslaan. Die zuidwestelijke wien, die stiet er ik nog heel tiet. Echt matig, ontkrachtig, echt wel vlegerig. Dus maar die viert dus warme lucht vanuit het zuiden van Europa aan. En dat zorgt ervoor dat, ik al eerder zin er net bij. We hebben dags een jochentje of 20 graden nog als maximum temperatuur. Dan hebben we in de nacht te krijgen maar een flinke steuring. Nou, dat zetten we dan op snijden de dij maar uiteind. Ja, en op snijden en menje, dan hebben we eigenlijk een afwisseling van wolken en zinnen. Op snijden zit er nog een bui bij en de temperatuur nu dijs. Maar zo'n 18 jochentje graden, heel normaal voor de tijd van het dier. En het hield maar in 10 graden in de nacht. Ik zei, en ja, die wind die bloedt maar steen. Ik hier van de menje een hele mooie foto van een kitesurfer. Nou, die kennen de komende dagen ik het wetten wel op. Want die wind die bloedt echt nog wel even steen.
15: Oké, okay. Ja. Als ik het beeld van Nijwiek.
22: Eigenlijk van 10 is je oud, dan zak het de wien heel dan in. Want dat komt omdat we dus echt dan rug onder een hege drukke biert komen. En dan lik je de temperatuur en ik ben wat op daarin.
15: Oh, het gaat me net af.
22: Nee.
15: Dank u wel, Tjeske.
22: Graag gedaan.

0: Sietse van der Werf. Hij is zo'n de oude dokkemer. U 84 trouwens, ik wel. Ja, deze week is die in die 84 centraal bij Omroep Friesland. Net alleen nog de muziek, die is net gekregen, maar ik het Nijs, het internationale Nijs, het nationaal. Maar ik het Frieske Nijs. Ik het reclamespots trouwens, televisietunes en krantenijs. Kom al hier voorbij, ik in Oenderwijs. En Liberans Inlight, het Nijs van Njontje 83 cent. Sontje in september, Njontje 83. In de layout de kranten is die het volgende berucht.
1: Want wij hierdie aan een blaastest denken, dan is dat de normaalste zaak van de wereld. Even blazen, een paar tellen wachtje en de uitslag is er. Maar in Njontje 83 weer dat nog helemaal nij. In de kranten van dat hier zit dat de plisje in Drachten als jinnigste korp in Friesland moedigt om een proef met een nij apparaat. Een apparaat dat alcohol in de adem meten kan. Een lietse revolutie, want om die tijd moest er vaak een bloedproef van te pas komen. En dat wie een heel gedoog. Maar het vertocht waard van drank achter het stuur moest naar een dokter. Er moest bloed aannemen worden, het dorre lang en het kostte een soort geld. De politie in Smellingeland wie daar alle jaren zo'n 50.000 gulden aan kwijt. Een heel groot bedrag voor die tijd. Dat nieuwe blaasapparaat kostte wel zo'n 20.000 gulden, maar koer de hele procedure volle vlugger maatje. Geen dokter meer nodig, geen lange wachttijden en volle rapper duidelijkheid van zowel de politie als de bestuurder. Drachten roen daar in Friesland mooi voorop. De verwachting weer dat het apparaat in Njontje 87 in heel Nederland in viert werd soe en de bloedproef van een grutpad vervangen koe.
2: De stem van Doe.
0: Ja, de bloedproef. En de blaasters, ja, die het wel eens een keer blazen, maar dan denk ik, kies aan Piepke. En het is ook maar een goed resultaat. De quiz in Ik in Oenderwijs is toch weer reed de stem van een persoon uit 84, een man of een vrouw die het toch geregeld op radio, weer op televisie trouwens ik wel, maar die het dan de stem, die dan om het lood. En het is, ja, een dijst, het worst om te reden wat hij hier. Waar is de stem? Die is nou juist.
2: De stem van Doe.
3: Dat komt heel veel voor, dat honderdjes, duizendjes, dan knipt men op 10 verschillende plekken uit 10 biljetten een strookje. Ja. Yeah. Plakt alle strookjes weer bij elkaar en heeft dan 11 weliswaar beschadigde biljetten, maar weet dat toch nog mee uit de voeten te kunnen.
0: Tja, ja, waar jij is hier. Het is een man, dat mag duidelijk zijn. Hij kwam ik uit Friesland en hij had wat mij yield marching. Nou, dat mag duidelijk zijn uit het verhaal dat hij hoorde. Wist toch wat het wie? Hij liep het al net meer, maar doet nog wel. En hier een belangrijke functie. Hij heeft verschillende belangrijke functies gewoon. 06 20 4 9 9 1 9 9. Kom erop, maar dien antwoord op de vraag. Is de app trouwens, Broeken van Omroep Friesland. Als het wist om hoge persoon het hier gong. En er valt weer wat te winnen natuurlijk. Zeker. We hebben Pac-Man sokken. We hebben een vintage Omroep Friesland t-shirt. En we hebben het zwaaihandje. Dat was heel dol graag, hè, natuurlijk. Dus kom erop, maar dien antwoord. Van waar wie die stem? 06 20 4 9 9 1 9 9. Of broek de app van Omroep Friesland. En win dat prijzenpakket.
2: Onderwijs. My Erik Ellema.
0: Takamir bestiert het Koninklijk Fries Genootschap 200 jaar. Het KFG, feitelijk de groenlezer van het Fries Museum in Ljouwert, organiseert ter gelegenheid van haar jubileumuitstalling een restauratiewedstrijd. Publiek kan stemmen op 3 schilderijen. En een van die 3 die kan dan in Greven opknapbeurt krijgen. Of misschien wel alle 3 dat er nog geld is. Maar dat zal nog even blikken dwaanmaten. Joop Koopmans is voorzitter van het Koninklijk Fries Genootschap. In 1827 dus opgericht als het provinciaal Fries Genootschap ter beoefening der Friese geschied, oudheid en taalkunde. En hij is hier in de studio. Welkom, fijn dat je er bent.

0: om een bepaalde ambten nu te oefenen. En ja, men is toch benauwd dat die Friese cultuur identiteit wat verlengt. En nou, dan is ik nog eens een keer de sluiting van de Universiteit van Frens, Jeroen Wader.
1: In de Franse tijd.
0: In de Franse tijd. En je zorgt dat dat soort tendensen dus lieden hebben tot de oprichting van dit genootschap. En dat weer net uniek, want je zorgt dit soort genootschappen in allerhande hoeken en hen in heel Nederland, ik boete Nederland.
1: Ja, het is misschien
0: het is
1: niet,
0: niet het oudste genootschap. Ceylon heeft een volle andere genootschap.
1: Oké, oké. Een beetje nationalisme doe ik op natuurlijk.
0: Ja,
1: en men wil wat weten van de eigen geschiedenis.
0: Correct, correct. Men wie ik benauwd dat die identiteit en geschiedenis dat letterlijk verlengd is. Het is ik de tijd dat een protte van die steenzen die we in Friesland hier in Albrutsen waren. En de binnenmeester zei ze, we moeten dat ik bewaren. En zij is men begonnen om allerhande voorwerpen te samelen. Ik via archeologie, terpen die het al groeven waren. Dus dat had het Fries genootschap al jaren te wijs zet in een jointje die eeuw.
1: Ja.
0: En doe bij het 50-jarig bestaan, doe hebben ze een oproep dienen aan de Friesen. Zorg eens wat je hem op zolderijer hebt van al het goed, dat als net voortmaat. En wat toch wel van weerde is. En zo is het door een hele samenleving bijna waar komen. Onder andere ik de Hilper Stielkamer, die toch altijd in het Fries Museum te zien is. Die is doe dus ontstien. En het een hele mooie uitstraling geweest in 1870. Er is een ik geloof was een 30.000 mensen op aankomen. En maar dat yield, er is een heel soort yield van Oerblun, koe doe het IJsinga-hoes in Ljouwert kocht worden. En ja, dat laat dus op de basis van het Fries Museum.
1: Ja, daar kwam het Fries Museum eigenlijk in.
0: Correct, daar is het Fries Museum in kwam. Nova zelfs van het Wilhelminaplein.
1: Ja.
0: Maar het heel lang daar op de Twiebaksmerk, daar op die hoeken zitten.
1: En ook is de wijn.
0: Ja, het is op Leino nog weer een museum. Je kunt er nou ook weer heen, het IJsinga-hoes.
1: Zeker. En dan maak je even de sprong, 1200 letters. Dat is een beetje naar het begin van het koninklijk Fries genootschap. Je zei ze eigenlijk van, wij willen takken meer een grote jubileumuitstalling organiseren in het Fries Museum op het Zeiland, zeg ik maar eventjes.
0: Ja, ja.
1: En je hebt treien schilderijen uitzocht, die alle treien eigenlijk een restauratie daar binnen.
0: Ja, we hebben nog altijd een hele grote collectie van voorwerpen. En daar binnen vanzelf een heel soort voorwerpen die nedig gerestaureerd worden.
1: Maar ja, ik wil alles door restaureren.
0: Maar goed, zoals bad meestentijds, als er weer een uitstalling is, dan dat is gewoon in musea, dan worden de voorwerpen die men uitstallen wel vaak opknapt en restaureerd werd dat nodig is. Maar in dit geval dachten we, van, nou, dan kennen we ik eens, Jan, van wat is in uw collectie nou nodig om restauratie te? Die collectie wordt trouwens beheerd door het Fries Museum. Hè, die is in Brooklyn van het Fries Museum. Je kent het Fries Museum toch in feite, Jan, als de dochter van het Fries Genootschap.
1: Ja.
0: En de conservator die maar deze uitstalling annex is, dat is Marlies Stoter, die heeft aan u als bestuur een aantal schilderijen van Lijn. Nou, daar mochten wij eerst uit kiezen en daar is een top trui uitkomen. En nou liek het us aardig om het publiek maar te denken te laten over die top trui die er nou nog is. En daarvan een noemer in te kiezen. En dat schilderij wordt dan restaureerd en tak meer ik in die tentoonstelling in het Fries Museum tentoonstelt.
1: Je hebt treien schilderijen, kleine heer van stand, dochter van de Leeuwarder regent en burgemeester en broer en zus, mijn vraagteken, omdat je eigenlijk broer, zus en zus ben je me achterkamer.
0: Ja.
1: Waar zal nou die restauratie betellen? Want dat is best een prijzig verhaal.
0: Ja, de laatste is een. Mijn dacht is dat het 12 famkes zijn. Ja. Maar dat begreep ik wel, want in die periode van die schilderijen, daar waren ik jonge lietse jonkjes maar een jurkje schilderen. Dus daarom dachten ze dat het 12 zusjes waren. Ja. Maar we denken nou dus dat het een zusje en een broerke is.
1: Ja.
0: En dat zijn dus 12 schilderijen. En die orenbinders waren in je schilderij. En wij willen als KFG dan de winnaar van deze wedstrijd bekostigen. Maar waar weet, als mensen nog geld door hebben.
1: Ja, ja, ze doneren willen.
0: Doneren willen.
1: Ja.
0: Waar weet, kennen we dan ik de noemers 2 en 3 restaureren.
1: Ja,
0: en dat zou natuurlijk ook heel mooi.
1: Maar wat voor prijzen praten eigenlijk hoor?
0: Ja, dat is dreigend.
1: Ik wacht natuurlijk.
0: Ik weet net correct hoe duur deze restauratie is nou binnen. Je weet het van tevoren ik net altijd correct. Hè, want het komt meestal duurder uit als dat je denkt aan het begin. Maar je kan wel denken want tussen het zien en de 20.000 per schilderij in dit geval.
1: Okay. Publiek kende dus hoe mij stemmen, hoe mij praten, mij kiezen. Hoe doen ze dat?
0: Nou, er is een

0: een website, www.friesmuseum.nl.
1: Ja, en dan
0: een skerenstreep. KFG. En ze ken ik naar de website van het Fries Genootschap daar. Even google je op Kennelijk ook Fries Genootschap en dan kom je direct wel. Daar is wel een trofverwijs link. Ja. En ja, gewoon op Fries Museum zie ik je dan
1: wat
0: het in goed komen.
1: Ja. Hey, wanneer is de jubileumuitstalling Tagemier?
0: Nou, die begint aan juni en die zal dan de tweede helft van 2022 te zien zijn. Ik nog het begin 2028. Maar we hebben al volle jaren in het hier ik al jubileumactiviteiten. We zullen beginnen met een genootschapslezing van Lotte Jensen in januari in Tresor. En 5 maart 2022 dan zullen we een van de jubileumboeken presenteren. Dat zal gaan over 200 verneemde vrouwen.
1: Oké.
0: Okay. Daar greef ik al wel meer hoe je
1: hebt. Zeker, zeker.
0: Daar heb je wat podcasts toe maken
1: ja,
0: bij Omroep Friesland.
1: Ja, zeker. Nou, in elk geval het Fries Museum kerst is een hokkentrijen, schilderijen, dat om je die in de ommerking komen om restaureerd te worden.
0: Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd dat er een hoop belangstelling voor is. En dat je met Jill bij me kan krijgen. Want denk je dat natuurlijk ik wel een beetje
0: ja, nou ja, die ene, dat doen wij sowieso.
1: Ja, oké. Okay,
0: noem maar één, vertel het KFG.
1: Ja, Joop Koopmans van het Koninklijk Fries Genootschap hier in de studio. Dank je wel voor je verhaal en soort succes met de activiteiten.
0: Graag, Dien.
1: Oké. Okay.
2: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
1: Ja, zo even naar de programma's die we jongen op televisie Shen Litte. En dat is om 4 voor de verzelfs het Frieske Nijs in Friesland Joerts. Volgen toch het Waarbrugge, maar Tjitske Biebinga verzelfs. Het is betreed voor een aflevering van Heer. Orde VW-kevers binnen Thomas zijn gutte passie. Hij sleutelt de graag gewoon dat de machine haait Pieter. Het is zelfs Fjouwer. Nog een keer van zijn eerste oranje kever. Weer net een gut succes.
4: Die kacht ik boppel oud. En nou, er zit nog een hele hier APK op. Dus ik voel nog even rieden. Nou ja, toen heb ik dat ding kocht, maar daar wist er niks van. Dus toen ben ik naar Hustarien. Ik zei, kijk, een kever kocht. Nou, dat zou meestal wel een patiënt zijn. Ja, dan hadden we wat bregen. En, ja. Of op de put. En toen bleek er wel wat meer te verrotten wezen dan, dan dat ik dacht.
1: Ja, dat valt dan altijd er eventjes zo. En de westerreiner, Lieuwe Rozema, die heeft een lucratief handeltje. Die zoende het doorsverwacht zien worden. En hij handelt in trapauto's. Dat is apart. Just een heer. Meer muziek uit de jaren 80 nou. Dit is Cyndi Lauper. En die clip, ik heb die clip nog heel goed herinneren. Ik kan het doorzien in de nacht. En ruzie maar met hem. Dit is Girls Just Wanna Have Fun. Hier in Onderwijs.

0: Friesland.
1: Twa nieuw wat op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet. Deze week bij Omroep Friesland.
2: De maar de hele week de quiz, de stem van Doel.
3: Goedenavond, dames en heren.
4: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
0: Maaitje Kors op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
0: En de nostalgische Pac-Man sokken.
2: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
3: Kijk.
2: Die doen we er ik bij.
0: De wieken van de Jern 80.
2: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel. Dat smaakt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Hey Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten er toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Er is een nij stikje spoorvoen in de vermissing van Sikko Cuperus. Eerst is daar volle meer hoor, hier in onderwijs.
0: Dit is hier een wieke bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieke van de jaren 80.
3: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
18: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.

0: enorm talent. Dat kan er net altijd uit, maar zo'n visker is er misschien wel net helemaal. Stevie Wonder, hoe dan ik juist mij een hit uit 84 van hem, Part-Time Lover.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten of 4. Welkom bij het Twaalf Uur van Onderwijs. Van is het tongensie zondje in september. De dag dat in de jachthaven in Ljouwen bij de Potmargen. Nee, Hotel Skip Light. Dat mij losse container units opbouwt. Dus. En daarna naar verschillende locaties taffie en werken.
2: Er is heel vaak dat je een scheepswerf hebt waar bijvoorbeeld een superjacht binnenkomt. Het bedrijf huurt dan ons in. Wij liggen daar dan voor 3 maanden of 6 maanden of hoe lang het maar duurt.
0: Tegen dat Henk Kroes, hoofdvoorzitter van de Alversterrenvereniging, bekend van Ut Jitoon. En ik voorzitter van de Stichting Nijkleerster verstoren is. Op 80-jarige leeftijd, ja, juist biedt dat het geval. En dat brengt herinneringen naar boven bij Nijkleerster der in Jorwert.
3: Henk wie altijd zekerlijk belutsen wist. Maar door hij zeer dat het hier goeie over geloof, over spiritualiteit, over dworsum is. Toen zei hij, ja, hier komt voor mij een heel soort bijlkom. Want hij wie zelf altijd heel maatschappelijk belutsen wist.
0: Zou je de wagenaar van hetzelfde Nijkleerster. En dan dacht je dat het koninklijk Fries genootschap, Takkemier, 1200 hier besteedt. En dat melden we Joert. En daarom was ik graag een schilderij restaureer je litten. Maar hokken schilderij dat het wordt, dan maakt het publiek uit maartje.
4: En nou lijkt het us aardig om het publiek maar te denken te laten over die top treien die er nou nog is. En daarvan een noemer in te kiezen. En dat, we, dat schilderij wordt dan restaureerd.
0: En op deze dag hebben we er dus nog onsize horen, my onderwijs, muzieknijs en achtergrond. Dadelijk omtikkend van de Pokémon-rage. De kaartjes, je kent er mijn spielje. Maar de meesten die keep je dingen als een soort belezing, als ze me hield worden. Deze waren in het kwad. Siska Wibinga, een hele goede middag.
5: Goedemiddag. Nou, de bewolking wordt heerskend en op verskaarte plakken valt een bui. Je hebt eerst nou een gratis zegje bij de matig ontkrachtige west-zuidwestenwind. Je hebt nog een glimp zinnen en een spat rein. Vannacht bloedt het ik net heel ondo droeg. Zakken de windpoppelaan aan en is op zijn kortst overgraden. Morgen is nog een drip rein, maar ik zin is geen waar. In de meentje en joen dan bloedt het droeg, maar neemt de wind ta, rekt het broen en is het dan maximaal 18 graden.
0: Dus naar je informatie naar boeten kwam over de vermissing van Sikko Cuperus, de marechaussee uit Ljouwert, die in juni 2014 verdween. En zo'n tijd ontbreekt elk spoor van hem. Journalist Margriet Brandsma, dochter van mijn collega Geertje de Vries en oud-rechercheur Henk Dillerop, onderzoek naar de zaak voor een podcast van Omroep Friesland. Dus Brandsma kende er nou een nieuw puzzelstukje voor wijzen. Dat kon wel eens wichtig wijzen voor het onderzoek. Zo leidt Margriet Brandsma uit.
6: Dat heeft te maken met zijn auto. De auto van Sikko is een dag of drie nadat zijn vermissing bekend was aangetroffen in Marm. Vond iedereen gek, want wat had hij nou te zoeken daar in Marm? We hebben mensen gesproken in Marm die al een tijdje geleden gezegd hebben, er stapte toen iemand uit die auto, toen die daar werd neergezet bij de oude zuivelfabriek. Daar stapte iemand uit die duidelijk kleiner was dan Sikko zelf. Sikko was bijna 2 meter. Dat was eigenlijk alleen nog maar, zeg maar, ooggetuigen. We hebben nu eigenlijk definitief bewijs dat dat inderdaad het geval moet zijn. Want op basis van alle gegevens van die auto is alles nog een keertje in een grote pot gegooid om te kijken van hoe zag hij er nou uit, hoe stond alles. En daaruit blijkt dat de bestuurdersstoel van die auto op dat moment een stuk meer naar voren stond dan past van bij iemand van ongeveer 2 meter.
7: En is dat dan het laatste stukje van de puzzel?
6: Het is een belangrijk stuk van de puzzel, want het bewijst dat Sikko die auto daar niet zelf heeft neergezet. Dat er dus derden bij betrokken zijn geweest. Dat duidt natuurlijk ook niet op vrijwilligheid. Waarom zet je daar een auto neer en wordt er vervolgens nooit meer iets vernomen van degene van wie die auto is? Dus een definitief iets is het niet, maar het is wel heel belangrijk in het verhaal dat Sikko niet vrijwillig verdween. Is.
7: Nee. En ken je dan, ik al spreken van een misdroop?
6: Nou ja, nee, niet 100%. Hè. Geldt ook weer hetzelfde voor. Je kunt je er ook nog andere dingen bij voorstellen. Maar nogmaals, het klinkt niet heel erg logisch dat iemand anders daar die auto heeft neergezet omdat Sikko daar bij wijze van spreken geen zin in had. En dat je vervolgens nooit meer iets hoort van Sikko. Het lijkt toch ook wel weer op dat scenario waar we toch wel van uitgaan, waar heel veel ook wel op wijst, dat Sikko betrokken is geraakt bij iets dat uit de hand is gelopen en dat hij dat niet heeft overleefd.
7: En hoe belangrijk is dan dit bewijs binnen het onderzoek?
6: Nou ja, wij nemen aan, want dit is uiteraard ook bekend bij de recherche en bij het OM, dat ook van die kant nu gezegd wordt dat verhaal van hij is misschien vrijwillig vertrokken of hij heeft zelf een eind gemaakt aan zijn leven, dat ook daar dat van tafel kan. Dat ook daar nu alle inspanning erop is gericht om het te achterhalen van, nou ja, wie heeft die auto daar dan neergezet en waar was Sikko bij betrokken. We hebben aanwijzingen, we weten het alleen nog niet 100% zeker. En ik hoop heel erg dat dit bewijs ook de politie en het Openbaar Ministerie helpt om erachter te komen hoe het nou eigenlijk allemaal precies is gegaan.
7: Is dit eigenlijk een cruciale stap binnen het onderzoek?
6: Ik denk het wel, omdat het die andere scenario's die ik net al even noemde, hè, van vrijwillig of eventueel zelf een eind aan zijn leven, die kunnen nu eigenlijk weg. Want daar is geen sprake van.
7: Dus dit is heel verhelderend.
6: Dit is denk ik voor het onderzoeksteam, voor de mensen die beroepshalve, hè, dus recherche, OM, heel erg een puzzelstuk dat ze nodig hadden.
0: Zei Margriet Brandsma, de journalist, in Peter Maai, collega Pelle Numan, over die vermissingszaak dus.

het is een enorme rage, de Pokémon-kaarten. Zwarrie van Gactus, ik bij de winkel zet ze tekeer binnen. Maar waar wil die kaarten? En wat doe je ermee? Ik heb een collega die er alles van houdt. Gisteren dadelijk naar je Crowded House.

0: zijn mooi sfeervol vechten toch, hè? Van this band Crowded House. Lijnstenen, kwam zo aan, net als mij. Ja, dat is het, ja, het sfeervolle Into Temptation. Nou, en waarom naar nou, die quiz de stem van Doe? We lieten een stemjerre van een man, die het, wat maar jult te maken hier, in het idee dat hij werkzaam is en dat we nog leven. Dan even een stukje van zijn stemjerre.
1: Kent u die ene man die van 10 honderdjes 11 honderdjes maakte?
2: Nou, ik ken vele mensen die dat doen.
1: Weet je nog die ene hoe die dat deed? Nee. Die knipte.
2: Ja, maar dat komt heel veel voor. Dat honderdjes, duizendjes, dan knipt men op 10 verschillende plekken uit 10 biljetten een strookje.
1: Ja.
2: Plakt alle strookjes weer bij elkaar en heeft dan 11 weliswaar beschadigde biljetten, maar weet daar toch nog mee uit de voeten te kunnen.
0: Dat is, dus, dat is eigenlijk de stem die we kregen, het antwoord op Jan kregen. Want de horen stem, dat wie die van Koos Post, maar die interviewde Wim Duisenberg. Ja, want dat is inderdaad het antwoord. Dat wie de stem die we jaren lieten. En dat wie de stem die het red worden moest. En dan kan ik een heel soort antwoorden binnen. En eigenlijk wien ze haast al je goed. Dat vind ik toch wel heel erg knap. Want die man, nou wat iedereen, heb je minister. Heb je president van de Nederlandse Bank. En daarom hier dat ik hoor het yield vanzelfs. Nou, we hebben er één uit Lutsen die uiteindelijk mij de prijs verbleed worden maakt. En dat zal ik gebeuren, want Mattie Oegema uit Hantemuzen die hier het goede antwoord ik instuurt hier naar 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
3: Mais.
0: Hierbij verder My Pokémon. Ja, die Pokémon-kaarten, die zwaar je voor een flinke gek. De op een nij eigenlijk, maar eens. Want juist als je in de lange riegen bij Bartenskort winkels, onder andere in Ljouwert, onderling is het 30 jaar bestaan van Pokémon. Dat speciale kaarten voor uitbracht binnen. Ja, een kaart om uit te spelen eigenlijk. Om games maar te doen. En die kan soms wel 100 euro's worden wijzen. Bij Bartenskort winkel Spellekijn, ik in Ljouwert op een nij staat, Roenert Stwarm, het social media team van Omroep Friesland, die jongen erin.
4: Ja, Pokémon 30 Anniversary is uitgekomen. En dat is waar mensen al 30 jaar op wachten.
5: En wat maken die kaarten nou zo bijzonder?
4: Ja, dat maakt het bijzonder. Het is een verzamelspel waar nu allemaal speciale kaarten in zitten vanaf de afgelopen 30 jaar. Met nieuw artwork, wat nog niet eerder gezien is. Dus ja, dat willen mensen gewoon hebben. Dan heb je de bijzondere kaart voor je verzameling.
5: Ja, want ken het dan ik bijvoorbeeld een soort opleveren? Of hoe?
4: Ja, het is bijna het nieuwe goud. Het is eigenlijk het nieuwe goud. De kaarten die kunnen tot vreselijke bedragen oplopen. Uit de allereerste sets, als je daar nog de ouderwetse Charizard hebt van 30 jaar geleden, die gaan tussen een 500.000 en 1 miljoen.
5: Ik zeg het al, de buit is Ben.
6: Ja, de buit is inderdaad Ben. Ja, dat is voor de Ben, hè?
5: Oh, ja, weet je dat zeker?
6: Ik denk het wel, want ik heb er baal verstoord van.
5: Ja. Ben je je hinderstuurd om het op te hellen?
6: Ik ben je hinderstuurd, ja. Ja. En mijn vrouw heel voort.
4: Nee, dan is het wel. Die Erik hinderstuurd.
5: Maar wat denk je dat er zo bijzonder is om die kaart? Waarom was ze?
6: Nou, dat kind wereldwijd handel in te zetten. Want wij gingen op internet, jongen, de winkels. Weet je hier 100 voor betaling? Die stonden op internet al voor 190 euro.
0: Ja, op jacht is naar Pokémon-kaarten. En als de goede te pakken is, dan is een soort jildwurg. Goudwurg, miljoen, had ik al sees. Maar dat is wel heel bijzonder exemplaren, ongetwijfeld. Nou, collega Lars Hoekstra, die wie juist ik bij die Pokémon-kaarten-jacht hier in de studio. Lars, goeiemiddag, fijn dat ze best. Lees even voor de meesten. Likkens de man die het dan keerpje moest als je bent. En om mij, Uit, wat is het nou het geheim van die Pokémon-kaarten? Waarom is het zo volle jildwurg soms?
7: Nou ja, zo'n meesten, eigenlijk besteedt het dus al 30 jaar. Het speelt het al jaren. Kaarten gewoon om te verzamelen en wat dan ik.
0: Ja.
7: En meesken zie ik het in Burg eigenlijk iets wat ze yield in investeren kennen.
0: Het is een belezing.
7: Nou, van sommige van soort meesken, ik wil weg. Dus eigenlijk in plaats van dat je goud keep je, of crypto, of iets anders, of beleggingen.
0: Of whisky, of gitaren.
7: Precies.
0: Ja.
7: Ken je dat ik met Pokémon kaarten van? En die kaarten die bestaan al jaren. Dus ja, ik oud kaarten. En die worden meer drukt. Dus die worden steeds zeldzamer.
0: Ja.
7: Nou ja, die worden dan niet meer yieldwurig.
0: Het is niks nijs in die zin. Want in Amerika spaarden de jonkjes, vooral jonkjes, vroeger baseballkaartjes. Klopt. Inderdaad. En sommigen binden dan een aanbeelding van Babe Ruth. Of een bekende basketbal of honkballer. Die winnen een heel stuk yieldwurig. Is dat qua prijs, ik hier met Pokémon onderhoorn?
7: Nou ja, het is ik een vraag-aanbod verhaal.
0: Ja.
7: En in het interview werd ik al zei van een odd Charizard. Die kan wel tot 4 ton.
0: Wat voor ding?
7: Een odd Charizard. Een draak-Pokémon. Ja, oh. Een grutte draak die vuur speelt. Ja, ik weet niet hoe ik het oorsomschreeuwen mag. Ja,
0: nou, dat was het goed.
7: Maar ja, haast toen dus iemand die in de allereerste serie uitkwam.
0: Ja, Trigilien.
7: Ja, en die is, nou ja, onbeschadigd. Dat is ook een wichtig detail. Ja,
0: in de originele verpakking ik nog?
7: Nou, dat hoeft net. Oh. Maar gewoon geen krasjes op zitten. Nee. En hoe kerst het ik nog checken litten via PSE. Dan kerst de checklitten, stuurt een kaartje op en die scan het dan. En de shows dat het helemaal perfect is.
0: Ja.
7: En dat je dan een zien had, dan betekent dat hij, nou, punt gave zegt.
0: Ja, mint. Maar, ja.
7: En dan een kenner hele volle jeeld worden geweest.
0: Wat voor prijs een praatwoer?
7: Nou, ik ga jong, want ik ben juist direct even Reddit al gestruind en zo om te zien van de nijste serie dus. Maar dan ging ik ook aan het zien toen ze het Eurofot.
0: Maar die nije kaart niet nooit gebracht binnen. Die ben dan net zo volle wurg natuurlijk.
7: Nou, dat ken dus wel. Omdat het
0: dat wordt dan tot 30 hier, voordat ze wat wurg mee.
7: Uiteindelijk wel, alleen omdat het nou correct uit is. En dat yes, dus ik word die arme man zeggen, nou, ik heb op het internet dat zal wat duurder waren. Nou ja, dat klopt inderdaad. Omdat er dus ik een limiet weer van je kon maar één pakje per persoon mij krijgen. Of productcategorie heeft wat gemaakt. En wat meesten dus ik door die keepjes bewaar je ze. En de nij troffen keepjes de verpakking is al, waar de kaart nog in zitten. Nou ja, ik geef soms ik wel 20-30% hoe winnen.
0: Het is net leuk inderdaad. Hey, en we zijn eigenlijk ooit bedoeld om spultjes mee te doen.
7: Nou ja, dat is de crux ik. En dat merk ik. Dus door mensen die speel je mij de kaart. Dus echt het spultje. Dus dan ga je Pokémon Battle in even gemaakt.
0: Ja.
7: En dan ga je de verzamelaars. Die zeggen van, nou, Charizard is mijn lievelings Pokémon. Dus ik wil alle Charizard verzamelen.
0: De draak, heb ik nog niet.
7: Ja, correct.
0: Ja.
7: Dus dat is uw hobby. En dan ga je naar de orengroep. Ja, die zie ik je ding om in te investeren.
0: Ja.
7: En daar, nou ja, die pakken dit dan ik op. En dan ga je het echt op bedragen. Dat je zegt van, nou ja, ik zou dan als casual even het gemaakt keepje en kaartje en er zit hier intussen van 400 of 500 euro. Ja, dan nou hier kom waarschijnlijk ik voor die.
0: Verkeerp je die hand.
7: Ja.
0: Lars Hoekstra, oor de Pokémon kijkt. Dank je wel voor die verhaal. Leuk dat ze er vier is. Hebben wij dan muziek? Ja, natuurlijk. Hebben wij muziek van Jennifer Rush. Dadelijk een hoesje van het ijs. Van dit zit te horen. Dit is Jennifer Rush, is mij door Destiny hier in Onderwijs.

0: Lady bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
1: Snij in Friesland, dat wie doet.
2: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liets roze papierken. Terugbellen, Ferdi Elzas.
3: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
2: Toen waren de skiller trof mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Ferdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
0: Snij de midi van Ian Manshuizen. Snij in Friesland.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
8: Het is Jelvis Sarsen, een oorzaak van het Nijs van deze tongensdi. Komt van Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Er is nieuwe informatie in de boetenkamer over de vermissing van Sikko Cuperus. De marechaussee uit Leeuwarden verdwoen in juni 2014 en soentiteert ontbreekt elk spoor van hem. Journalist Margriet Brandsma, dochter met Geertje de Vries en autoregisseur Henk Diller op onderzoek naar de zaak voor een podcast. Volgens Brandsma is er nou een nieuw puzzelstuk dat wichtig wijze kent voor het onderzoek, ze leidt uit.
11: Het is een belangrijk stuk van de puzzel, want het bewijst dat Sikko die auto daar niet zelf heeft neergezet. Dat er dus derden bij betrokken zijn geweest. Dat duidt natuurlijk ook niet op vrijwilligheid. Waarom zet je daar een auto neer en wordt er vervolgens nooit meer iets vernomen van degene van wie die auto is? Dus een definitief iets is het niet, maar het is wel heel belangrijk in het verhaal dat Sikko niet vrijwillig verdwenen is.
10: De steertefractie van D66 vindt het een minder zaak dat de provincie op dit stap maar één trainee had. Met die één trainee had Friesland Jongtalent volle minder rond als de boorprovincies Drenthe en Grijsland. Drenthe had op dit stap 17 trainees, Grijsland zelfs 39. Steertlid Danny van der Weijden van D66 kan maar net begrijpen waarom Friesland maar één trainee had.
12: Deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen die een plek krijgen om te leren werken en ervaring op te doen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt gewoon veel te weinig.
10: Nee, uiteindelijk wordt het voor een soort dwarpen nog spannend of er een organiseerde vuurwerkshow komt. Tietzegster Riel wil daar nou op die duidelijkheid toe krijgen en praat erom met dorpsbelang en verenigings. Justioen, wie de eerste informatiegeerkomsten? Borgemaster Kanter Breuker vertelt de gemeente Tietzegster Riel mij dit zo'n onpak berikken wil.
13: Ik heb wel inkomen dat meest denken, wat komt er nou op je zo? Hoe ik heel juist ik zijn dat ik hoop dat meestal ik een beetje tot het bos zien kunnen. En ik denk dat zaken ik wil wat bezinken, maar dan misschien zodat mensen daar nooit ik een reëel beeld hebben van ja, is het dan iets voor u of is het net zo?
10: Friese betonbedrijven slaan de handen ineen en beginnen mijlkoor een opleiding voor betonwerkers. Die moeten ervoor zorgen dat als ik in de komende tientallen jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. Dat is het nodig, zei directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Kortsertillen.
14: Dat is een beetje wennen. Hè. We gaan wel goede afspraken maken hoe dat we net trekken gaan aan personeel. Hè. Dat wouden we net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle hier baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wijzen van steeds.
10: Op Friese boerenhiem zag je rotten op het stuit voor een soort oerlijst. Hij had Ronnie Winia en zijn dochter gingen daar hem geregeld op aard om de bisten te bestrijden. En daarbij kiezen ze net voor de standaard ompak, vertelt Ronnie Winia.
15: Geef eens uit de tiert, dat ken het meer, dat mij bijna net meer, alleen professionele bedrijven lukt het nog.
0: En daar stappen wij in. En wij doen een mechanische bestrijding. Mijn geweer. En dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier. Want het is dan wel een beestje. Hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen.
10: Onze vier BNI's op omroepfriesland.nl en in de omroep-app in het Fries, het Nederlands en meer taal dan wij beide bij elkaar op dat spreken we misschien.
1: Dat tik inderdaad, ik hoor je. Jacob, dank wel. Mechanische besturing, dat is gewoon shit. Het is maar mechanische geweer. Hoe zul je ja, dat voorstellen? Ja,
10: gewoon al knallen.
1: Oké, dank u wel. Het Fries, het is trouwens, ik dacht te zijn in een aflevering van Friesland. Je hoort het Friese journaal op televisie.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen jullie. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Trommeestje maar in beëinding.
17: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
19: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of in die tij wekker had.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toet in toekomst keer.
23: Waar kan ik van over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
20: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
26: Mij Erik Enema.
27: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Dit is de week van de mitochondriale ontdwaningen. Nou, dat is een ziekte die het hem in de cel ontwikkelt. Wat de gevolgen van de ziekte binnen en hoe snel Schenk is, dat is namelijk de Schen, ontroeren in huis. Wat die wieken krijgt betjut. Dat juist dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst het waar. Het waarbedoeld nou, maar Tjiske, wie ben gaat Tjiske? Een hele goeie meetje. Ja, een sombere dag, goed eigenlijk, hè?
28: Ja, het wie inderdaad de bewolking hoe heerst, al wie het wel het eerste pad van de dag voor het grootste pad droeg. Een glimpzinnen heb ik zeker wel zien, maar van een beetje wie het inderdaad wel wat zuurig bewolking nam. De wien hadden erbij ik nog wel eens aan. Matig ontkrijft, we hebben zelfs even wienkrijft zo'n gaan op Vlieland. Ja, en de temperatuur 18 graden als maximum temperatuur heb ik steen in Laaksem en Semar. Zontje Commerson is op een heel soort plakken als maximum temperatuur meten. Ik heb toe de eiland, ik heb toe Grauw, ik heb toe Ljouwert. En Halm zit er ik nog bij. Siegeswaard zit dan op Zontje Commerfjouwer. En Bakkeveen die schroeit Zontje Commer2 als maximum temperatuur. Dus het ziet wel echt tussen de Zontje en de 18 graden in. Hartstikke verschil en dat jouwt ik weer die wien en de bewolking aan. Nou, qua millimeters heb ik steen op Skielgeno 2,6 mm. Ljouwert nog 2,4. Maar hoe zuidoostelijker we komen, hoe minder rijnwetter. En eigenlijk is daar het zuidoostelijke part van de provincie geen meerdere deelslag vallen. Dus het valt wat dat onbelangrijk nog daar. Als ik dan nou de radar erbij pak, dan zeg ik wel echt activiteit boppen de Waardzee. En dat lintje komt direct boppen de provincie uit. En dan activeert het nou een beetje. En dan hebben we, het eind van een beetje begin van jong nog te krijgen, maar een enkele bui die dus vanuit het westen richting het eerste taal loopt. Ja, en de wien, zwak ontmatig en vrij krachtig in het kustgebied. Nou op dit stuit nog. Daar zult de steen bloeien, wielst de boppelaan echt nog wel wat aanzakken. En dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 11 graden in het binnenland.
1: Ja, een soort ruimwetter jongen vannacht?
28: Nee, dat verwacht ik net. Oh. Ik verwacht je eigenlijk op de meeste plakken droeg. Een lokale bui is nog mogelijk, maar dat stelt al ik net een heel soort meer.
1: Nee. En wat brengt het daar van morgen is?
28: Ja, nou, morgen hebben we eigenlijk eenzelfde uiteindzetting bij het Wajoet daarmee afsluiten. Dus we hebben een klim zinnen te pakken. Ik nog wel eens even een lokale bui. Maar in de meetje dan binnen die rol weer omdraait. En dan hebben we eigenlijk droeg waar, maar wel een heel soort bewolking. Die zuidwestelijke wind of westelijke wind, die is nog heel iets vlegerig. Matig ontkrachtig. En die temperatuur, ja, mij helpt van zinneskien waar om het einde van de maand, het begin van de meetje, een zandje of 18 graden. Maar zodra dat die zinnen echt om het terrein verliest, ja, dan zal de temperatuur, ik stik in bloe, dus op die zondje 18 graden. En nou ja, die zal dan niks zeggen, wij de midden wel wat zakje. Dus ja, het had al ik nog net oer, nee. Maar het valt ik nog net echt mijn bakken uit te lof.
2: Het slotstik van onderwijs.
1: Ja, voor het slotstik ook even naar de moine. Want al die mensen en instanties die de moine in de gaten houden, die hebben het heel bot opletten. Het docht nog blikken dat er tussen 11 april en 22 mei 2024 vorig jaar een inslag west had op de moine. Daarnaast had een nieuwe krater ontdutsen van 221 meter wiet en 41 meter jip. En er is wat inslaan. Ik viel er net bij, ik heb het niet net zoen, maar het zal een meteorietwest hebben of iets wat er dus een beste klap veroorzaken heeft. Het moet een asteroïdewest hebben, steeds bij de NASA. Die is gebeurd als een gebouw van drie verdiepingen. En daarmee is nevens diezelfde NASA hier de grootste vaske krater die het ooit voen is in uw zonnestelsel ontstien. Nou, dat is best bijzonder natuurlijk. Dat is ik op foto's gezien. En zij is het eigenlijk in ontdutsen. Toch foto's maar een korte vergelijking. Toch een zonde die dat boppen de moine hing het. En ja, zo'n dek is aan krater. Daar heb ik mooie foto's van te zien trouwens. Van voor en na de inslag. En ik dacht, er zit een plaat in. Er ben natuurlijk een heel soort vestjes maken over de moine. Everyone's gone to the moon. Jonathan Richman zit ik even. Nee, Jonathan King zit ik aan te denken. Maar misschien heeft wel een oornoemer. Waarvan Science. Ja, dat moet eigenlijk draaid worden. In verband met dit verhaal. Hoe die inslag van die asteroïde. Op de moine die ze nou krijgt ontdekt hebben. Die het vorige keer dus plakvoen heeft. Kom maar op, maar die suggestie. Ja, jaren 80, we zitten in de wieken van de jaren 80. Het wordt net bevast een feestje op de jaren 80 te wezen. Mijn ouder, mijn neier, altijd maar iets met de moine te maken. La Luna. Nou ja, bedenk het maar. Ik ben heel benieuwd waar mijn komst. 06, 20, 4, 9, 9, 1, 9, 9. Of kom via de app je bent, maar die suggestie. En de leukste die drijven. Hoe nein, van dit onderwijs.

0: Zeg ze mee zitten als nog een flater. Kan door de drank en door de twijfel. Zeg ze mee zitten als nog een flater.
1: Jonge Jaap Lauwers. Dit is op nummer 81. Ik denk dat je in de studio doe van Radio Friesland. Zou dat nog hier? Het Veske hier de maand die gewoon op tongs, dat kennen we gewoon van. Nou ja, we binnenzwannen, maar de 81 de hele week in muziek. Nijs en oorzaken uit dat tiertrek. Krantenijs, reclamespots, televisietunes. En dat laatste ook nog even maar die dealen. Want we komen uit bij een tv-tune. U zit hier een jongetje 82. Want dat begint in november een nijprogramma op televisie. Opsporing verzocht. Wil Simon is in die tijd de presentator. De AVRO stuurt het programma. Trouwens, nou nog, hield hij het uit. In de opsporing verzocht wordt de show de kerst het oproepen om contact te schieten. Maar de studio te Berlin, als ze meer informatie hebben over een politiezaak, die in de uitsturing dan behandelen we het. Het programma wordt maken in de opperwijzing met het IBM-ministerie en ik maak de politie. En ja, daar heeft dus een tune bij. En dit is de tune.

0: opsporing verzocht.
1: Dames en heren, goedenavond en van harte welkom.
0: Ja, en dat wie Simon, de eerste presentator van dat programma. Dus opsporing verzocht. Boen in Njorgetjen 82.
2: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.
0: Ja, en dan rond mij het hier, 2026, dat ben we nou. Dit is Wieke trouwens, de Wieke van de mitochondriale ontwanning. Dit is een ziekte die de minicel ontwikkelt, ziet deze Wieke centraal. Ze kleurt het gemeentehoes van Haas, green, en dat is heel snel het geval. Hè. En we hebben de vrouw het acties organiseren om geld op te halen om de ontwanning te bestrijden. Geert Schaap van Haas, het is aan de ontwanning, zo'n mitochondriale ontwanning. Vraag jou van Omroep Zilt, Jelmer Kamp. Een gong bij hem Del om eens te praten hoe deze ziekte.
4: Mitochondriële aandoening. De mitochondriën in ons lijf zijn de energiefabriekjes. Die zitten in bijna alle cellen in ons lichaam, behalve de rode bloedcellen. En die sturen eigenlijk ons lichaam aan. Bijvoorbeeld de spieren, maar ook de organen. En bij een mitochondriële aandoening.

0: groot onderdeel van mijn leven. Maar daarin word ik nu ook heel erg beperkt. Na inspanning moet ik echt langere tijd rust nemen dan een gezond iemand. Dus het herstel duurt langer. Dus ik word nu echt gedwongen om rust te nemen. Je sociale leven verandert. We hebben net de talships hier gehad. Ja, waar vrienden dan een avondje gezellig op de haven zijn, moet ik na een uur, anderhalf uur naar huis toe. Ja, dan zit je thuis. Dus je wereldje wordt kleiner.
1: Ja, want dan kan jij gewoon niet meer, dan ben je gewoon op.
0: Dan merk ik dat ik de verstandig aan doe om naar huis te gaan. Ik zou wel wat langer kunnen blijven, maar dan loop ik het risico dat ik echt doorga totdat ik uitgeput ben en dan krijg ik problemen met concentreren, hersenmist. Als ik dan een gesprek voel met iemand, komt er niks meer binnen. Moeite om uit mijn woorden te komen. Het bewegen wordt slechter. En dan loop ik ook het risico dat ik weer hele lange hersteltijd heb. Als ik dan een avondje opoffer, dan kan het zijn dat ik daar een week van moet herstellen. En dat heb ik er dan toch ook weer niet voor over.
1: Het is wel een progressieve ziekte. Hoe kijk jij naar de toekomst?
0: Positief en ook wel wat vaak gezegd wordt. Pluk de dag zoveel mogelijk pakken wat ik nu pakken kan. Vakantie niet 2-3 jaar uitstellen. Omdat ik weet van nu kom ik de dag door met tussen de middag even een uur rusten. Dat kan over 5 of 10 jaar wel anders zijn. Dus ik wil nu gewoon zoveel mogelijk leuke dingen doen. Zoveel mogelijk pakken wat ik pakken kan. En wat morgen brengt, dat weet je nooit. Dat weet niemand. Zoals ik net al zei, ik ben blij met wat ik nu kan en heb. Dus daar geniet ik van.
1: Is er voor de rest nog iets waarvan je zegt, dat vind ik nog belangrijk om mee te geven of goed om mee te geven? Of...
0: Ja, zeker. Er is dus geld nodig voor onderzoek en naar het stellen van diagnoses en naar mogelijke behandeling. Mochten mensen een donatie willen doen, dan kan dat via de website van Stichting Mitofonds. En daar staat in het startscherm staat een knop met doneer. Dus als iemand bereid is om te doneren, dan zou dat super zijn.
2: Stichting Mito Fonds dus. En Mito is M-I-T-O. Eerst is Geert Schaap, Ruud Haas, die het is mitochondriale onwanning het. Ja, we ronden de 84 naar de muziek uit de 84. Een meneer die het heel groot weer, heel even, in de 84, weer Terence Trent D'Arby.

0: Return Army. Het is in de debuutsingle in Jotje Zoon 80. En hier de Rekken Gutte Hit Maar in de 80. En ben je in Jontag Hetter wel succesvol geweest. Maar daarna net zo vreselijk meer van Jet. Dit wil je wel heel leuk noemen trouwens. If You Let Me Stay.
1: Het slotstik van Onderwijs.
0: Het meest onderdeel in Onderwijs is altijd het slotstik. Ik kom maar een nice verhaal en je bedikt er een plaat bij. Dat is Jurik Boerslag. Hartstikke leuk natuurlijk. Hè. Ik vertel het verhaal hoe die nieuwe krater die te ontdutsen is op de Moana. Best een good ding. Het is kennelijk een asteroïde inslaan. Een Ierlien. Een Jib God had dat gevaar slaan. En daar is ze eigenlijk nog een kwart lien achter komen. Ik dacht er zit een plaat in en dat toch niet hem gelukkig. Ik, Bad Moon Rise. Uiteraard van CCR, Creedence Clearwater Revival, die kwam binnen via K. Pander. Hij doet ik nog Harvest Moon van Neil Young in de onbieding. Teun Woudwijk, die komt bij Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Nol, die zie ik het in de Nederlandstalige muziek wat. Benny Nijman, mijn kraters op de maan. The Hole of the Moon van de Waterboys komt heel vaak binnen. Henk, die komt bij die suggestie. En Michel, wat kan er meer? Marit, die zei toch die dan inderdaad ik maar. En Willy Boonstra, die zei dat ik, het lijkt verhaal, liet het mij, Hole of the Moon, daar maakt ze er een hol van. Ah ja, en die titel even goed luisteren. Space Oddity van David Bowie, weet ik nog in short, toch Albert Bauma. Moonlight Shadow van Mike Oldfield, komt hier ik binnen via Anneke. If You Believe, There's a Man on the Moon van R.E.M., zoiets Agen van de Wouw, dat is gewoon een hele mooie idee. Clouds Across the Moon van de Rob Band, maar dit lied krijgt toch drie punten. Die zit ik afhankelijk op de zaad in Dan Wat. Die liggen spreken op Madonna. Dat is weer een heel oorverhaal natuurlijk. Andries die zei trouwens, Moonlight Shadow van Mike Oldfield. En nou ja, komen bij een heel soort suggesties. Maar we kunnen er niet in draaien. En dat is goed.
1: Het slotstik van Onderwijs.
0: En dat is een nummer dat ik best heel vaak hier binnen kan. Anneke die zei toch die maar. En even Shen, Bouke bij maar die zei dat ik. Maar die kiest van een oren uitviering van dit nummer. En hij kreeg Fly Me to the Moon. Ja. Ah, die van Frank Sinatra bedoel je, in other words. Fly me to the moon.
2: Johnny Mercer en Harold Arlen.
0: Dit viel op de wars. Dat is de bon weer. Of jou, Roeren. Ik wens je een hele mooie dag. Bedankt voor het haarkje en bedankt voor het insturen. Dit is Fly Me to the Moon.
2: Now this man here is gonna take me by the hand. And he's gonna lead me down the right path. To righteousness and all that other mother jazz. In the right tempo. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on

0: You.
1: Omroep Friesland.
2: Twaanjoerden.twa.fm.
1: Alles wat er spielet.
3: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En de agenda in de vol. En er begint nice maken is ik nog.
4: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreet op televisie.
3: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
12: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
13: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Zilt Klassiek.

0: Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek.
1: Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt verzorgd door Marlies van Bon en er is geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Noorse componist Edvard Grieg. Hij werd geboren op 15 juni 1843 en stamt van zijn vaders kant uit een Schotse familie die in de 1746 naar Noorwegen emigreerde. Hij was de belangrijkste Noorse componist in de romantisch-nationalistische periode in de 19e eeuw en tevens een vermaard pianist. Zijn familie was gerespecteerd en behoorlijk rijk en was hecht verbonden met het muzikale leven in Bergen. Het werk Fra Holberg Tiet is opgedragen aan de stad Bergen en de filosoof Ludwig Holberg. Oorspronkelijk schreef Grieg twee werken, één voor mannenkoor en een vijfdelig pianowerk. Later orchestreerde hij dit en het werd de huidige Holberg Suite. En daarvan heeft u zojuist de eerste twee delen gehoord. De Duitse componist Harald Gemsner werd op 9 februari 1909 in Bloementaal bij Bremen geboren. Hij ging in Marburg op het gymnasium en studeerde tot 1928 orgel, piano en muziektheorie bij Stefanie. Vanaf 1928 studeerde hij aan de Hochschule für Musik in Berlijn, vooral compositie bij Paul Hindemith, die hem ook een belangrijke impulsen gaf voor zijn artistieke loopbaan. En hij studeerde ook piano bij Rudolf Schmidt en muzikologie bij Kurt Sachs. Van 1934 tot 1937 werkte hij aan de opera in Breslau, nu Warschau in Polen. En vanaf 1938 aan de Volksmuziekschule in Berlijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij in de militaire kapel klarinet. Gesmer schreef orkest, kamermuziek en koorwerken. Hij is door verschillende componisten beïnvloed, maar heeft zijn eigen stijl gevonden. Luistert u naar zijn Pfingstconcert, gezongen door het Don Kossakenkoor.

Karma Moffett heeft in de periode van 44 jaar een uitzonderlijke reputatie opgebouwd. Een muziekprogramma dat aan de gemeenschap wordt gepresenteerd als een wensvervulling. Hij gebruikte zijn unieke verzameling Tibetaanse instrumenten, waaronder antieke Tibetaanse bellen, klankschalen, de zogenaamde tingsha's, lange horens en schelpen. Een van de meest opvallende eigenschappen van Karma's belset is de harmonische klank die het bereikt. Karma heeft in de loop van 40 jaar honderden klankschalen onderzocht. Hij heeft jaren geduurd om zijn set samen te stellen. De onderdelen werden geselecteerd op hun zuiverheid en de helderheid van geluid. Luistert u naar Tibetan Bells.

De Finse componist en muziekpedagoog Aino Juhani Rautavaara werd op 9 oktober 1928 in Helsinki geboren. Hij kreeg zijn algemene opleiding aan het Helsinki Normal Lyceum en het Turku Classical Lyceum. Zijn studies deed hij aan de Universiteit van Helsinki, aan de Sibelius Academie, waar hij bij Arne Merikanto compositie studeerde en in 1957 het diploma bereikte. Rautavaara behoort tot de belangrijkste en in het buitenland meest bekende Finse componist. Luistert u naar het laatste deel uit zijn symfonie nummer 2.

De Duitse componist en organist Johann Sebastian Bach werd op 21 maart 1685 geboren in Eisenach. Toen hij 9 jaar was, stierf zijn vader en een jaar later ook zijn moeder. De jonge Johann Sebastian werd opgenomen in het gezin van zijn oudste broer Johann Christoph, die hem het gymnasium deed lopen in Michaeli-internaat in Lüneburg. Tijdens zijn leven was hij eerder bekend als muzikus en orgelexpert dan als componist. En pas 75 jaar later werd hij door Felix Mendelssohn in ere hersteld. Bijna een eeuw heeft men gewerkt aan de officiële uitgaven van zijn werken. Heel wat composities zijn op twijfelachtige herkomst en zijn bewondering voor andere componisten als Palestrina, Frescobaldi, Telemann en Albinioni en Vivaldi uitte hij vaak door hun werken even te schrijven voor de bezetting die hem op dat ogenblik het best van pas kwam. We mogen ook aannemen dat hij heel wat werken verloren gingen. Een van de meest bekende melodieën is ongetwijfeld Air en daar kunt u nu naar gaan luisteren.

In 1832, toen Rossini in Parijs werkte, schreef hij zijn lang verwachte Franse Grand Opera. Guillaume Tell, gebaseerd op Friedrich Schiller's toneelstuk uit 1804, dat putte uit de Willem Tell-legende. Guillaume Tell werd goed ontvangen. Het orkest en de zangers verzamelden zich na de première buiten het huis van Rossini en voerden ter ere van hem de spetterende finale van het tweede bedrijf uit. De krant Le Globe merkte op dat er een nieuw muziektijdperk was aangebroken. Gaetano Donizetti merkte op dat de eerste en laatste acte van de opera door Rossini zijn geschreven, maar de middelste acte door God. Het werk was een ongetwijfeld succes zonder echt groot te zijn. Het publiek heeft wat tijd nodig om eraan het onder de knie te krijgen. En sommige zangers vonden het te veel eisend. Toch werd het binnen enkele maanden na de première in het buitenland geproduceerd. Er was geen vermoeden dat het de laatste opera van de componist zou zijn. Luistert u naar de ouverture uit deze opera.

De Russische componist Sergej Rachmaninov heeft zijn levenslang in de stijl van de Russische laatromantiek gecomponeerd. En hem werd wel verweten dat hij niet zoals Stravinsky moderne muziek is gaan schrijven. In zijn symfonische muziek is Rachmaninov sterk beïnvloed door de grootste Russische romantici, Tchaikovsky en Rimsky-Korsakov. In zijn pianomuziek door Liszt en Chopin. Toen hij zijn tweede symfonie componeerde, had Rachmaninov twee succesvolle successen, seizoenen, als dirigent van het Imperial Opera van het Bolshoi Theater in Moskou achter de rug. Hij beschouwde zichzelf in die tijd vooral als componist en vond dat het drukke optredenschema hem afhield van het componeren. Vandaar dat hij met zijn echtgenote en hun jongste kind naar Dresden verhuisde om meer tijd te kunnen besteden aan het componeren. En in een poging om aan de politieke druk die Rusland uiteindelijk in de revolutie zou starten te ontsnappen. Luistert u naar het langzame deel uit zijn tweede symfonie. En met deze muziek komt Omroep Zilt Klassiek weer ten einde. Het uur Klassiek is weer bijna weer voorbij. Heeft u reacties als verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilt.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Bon. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, beste luisteraars, en dan is het weer donderdag. En dan is het weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En vanavond heb ik in de studio een jongeman. Nou, hartstikke leuk. Stef Arends. Henk-Jan Cornelissen. Gelukkig mijn steun en toeverlaat collega. Een zeer gewaardeerde collega. Die helpt mij af en toe met het meedenken van wie moet ik in de studio hebben. Hij zegt, joh, die mooie Stef. Hij zegt, die is glazenwasser. En hij is personal trainer. En hij doet van alles. En nou, ik zeg, hartstikke leuk. Dus, en ik belde hem op vorige week. En toen zei hij, super, hartstikke leuk. Gaan we doen. Dus wat hij voor muziek heeft meegenomen. Maar wie dat nou precies is, horen we straks allemaal.

0: Ja, rustig aan, want je weet, je moet wel door kunnen gaan. Een hele goede avond, Stef Arends.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat leuk dat jij mijn uitnodiging hebt aangenomen en ook zo spontaan.
1: Ja, nou, heel leuk dat ik hiervoor ben gevraagd.
0: Nou,
1: ik voel me helemaal vereerd.
0: Nou, hartstikke goed, man. Voor degene die niet weten wie Stef Arends is, wie is dit?
1: Nou, ik ben allereerst Stef Arends en ik kom uit Harlingen.
0: Ja.
1: Ik ben 23 jaar.
0: Nog een hartstikke jong, man.
1: Nog hartstikke jong.
0: Nou, ja, vers van de pers.
1: Het schiet nou wel op, hoor. Maar,
0: ja, dat is nee, waar.
1: Ik ben nog in principe nog hartstikke jong.
0: Ja.
1: Ja, waar kunnen mensen voor kennen? Ik heb een schoonmaakbedrijf in Harlingen, Skoon.
0: Heb je dat zelf?
1: Ja, sinds, even denken, nou, ik denk nu iets meer dan 1,5 jaar.
0: Fantastisch.
1: Ja, hartstikke leuk. Dat is echt
0: een hele jonge ondernemer.
1: Ja, nou ja, ik heb daarvoor ook wel wat andere dingetjes geprobeerd. Ik heb een golfmerk gehad met kleding en boel. Alleen dat, als je dat goed wil aanpakken, dan heb je gewoon een hele grote zak met geld nodig.
0: Hmm.
1: En die had ik niet.
0: Nee.
1: Dus nou, toen ben ik even tijdelijk bij Buwalda gaan werken via een uitzendbureau, Zendel.
0: Ja.
1: Dus een vriend van mij is daar filiaalmanager.
0: Mm-hmm.
1: En nou, toen dacht ik eigenlijk van, dit ken ik zelf ook wel.
0: Ja.
1: Dus toen, nou, toen ben ik op de fiets met mijn laddertje en mijn emmertje voorop in het krat door Harlingen gegaan en de ramen gaan lappen.
0: Ja.
1: En nu, nou ja, nu 1,5 jaar verder, nou ja, een busje. En,
0: kijk.
1: Eigenlijk zit ik al soort van helemaal vol voor het hele jaar. Dus,
0: wauw.
1: Dat gaat goed.
0: Je hebt je vaste klantenkringen opgebouwd.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat super. Wat
1: ja, dat is,
0: fijn.
1: Dat is op zich wel snel gegaan. Maar
0: ja.
1: er zijn ramen genoeg in Harlingen. Dus,
0: het is ja, een gat in de markt. En bedoel, we wonen hier aan de kust. En dat Zoute Zeewater, ja. Dat is natuurlijk elke keer funest.
1: Klopt,
0: voor je ramen.
1: Ja, ja, dat gaat snel.
0: Dat, ja, zeker weten. Ja. Nee, hartstikke goed. Want ik hou daarvan. Mensen die zelf initiatief nemen en dan dit soort dingen gaan ontwikkelen.
1: Ja, nou ja, dus, ik vind het daarnaast ook hartstikke leuk om te doen. Lekker buiten. Je hebt gewoon het, zeg maar, je maakt alle stappen mee van het bedrijf. Zeg maar, je doet de sales, je doet het werk zelf.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is gewoon wel leuk. En ik probeer de communicatie met de klanten zo kort mogelijk te houden.
0: Ja, perfect.
1: Zodat je ook gewoon, nou ja, echt met iedereen, dat je iedereen echt kent, weet je wel. Dat vind ik ook wel leuk. Met iedereen,
0: ja.
1: Met iedereen heb je een band.
0: Ja, gelukkig maar.
1: Ja.
0: Naast het ramenlappen, je schoonmaakbedrijf, ben je ook heel sportief, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ja, ik, nou, sinds jongs af aan doe ik eigenlijk al, nou ja, veel sporten, voetballen, zwemmen, schaatsen, alles.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik ook wel, dat is ook wel echt mijn passie om, nou ja, gewoon te sporten.
0: Ja.
1: En sinds een paar jaar heb ik, nou ja, heb ik mijn passie gevonden in de fitness. En echt in de, nou ja, in de voeding en hoe dat allemaal zit.
0: Ja.
1: Dus ik begon op, met deze lengte op, was ik 70 kilo. Dus dat is, nou ja, ondergewicht.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik, nou ja, met een beetje piek en dalen natuurlijk. Vorig jaar was ik uiteindelijk 100 kilo geworden.
0: Nee, joh.
1: En wel nog op een soort van normale manier. Niet 100 kilo met zo'n pens natuurlijk.
0: Nee.
1: Wel nog in een soort van shape. En
0: ja.
1: Afgelopen voorjaar zijn we met bijna 30 man hebben een challenge gedaan. En zijn we allemaal in onze beste shape op de foto geweest. Tenminste met de winnaars.
0: Ja.
1: En toen woog ik weer 80 kilo. Dus ja, echt dat droog trainen. Weet je, kip met rijst. En nou ja, u kent het vast wel.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: dus, ja, daar ben ik. Nou, dat is dus echt mijn passie. En daarnaast vind ik het nog steeds heel leuk om bijvoorbeeld. Dan moet ik zeggen, hardlopen vind ik niet heel leuk soms. Maar zwemmen, padellen, golven. Ik vind echt eigenlijk alles kort.
0: Lekker in beweging.
1: Ja.
0: Geweldig, man. Hartstikke goed.
1: Dus,
0: daar wil ik straks ook nog wel wat meer over weten. Maar wij duiken vooralsnog hier in jouw muzikale schatkamer.
1: Ja, ja, ik heb wat plaatjes meegenomen. Inderdaad.
0: Ja, zeker weten. Je had een hele lijst. En
1: ja.
0: Toen zei ik, ja, sorry Stef, kill your darlings. Je moet een keuze maken. En toen zei je van, nee, deze, Douwe Bob, die moet erin. Waarom heb jij Douwe Bob uitgekozen?
1: Nou ja, daar zit nog wel een verhaal achter.
0: Dat ben ik blij om.
1: Een aantal jaar geleden, hoeveel jaar precies geleden, weet ik eigenlijk niet. Maar er was een Brit, die was jarig, een hele goede vriendin van mij. En die woont op de Noorderhaven. En die werd om klokslag 12 uur, werd ze misschien 16 of 17, ik weet niet. Maakt ook niet uit. En Douwe Bob die lag daar voor de deur met een vriend, met zijn bootje. Dus om 10 voor 12 zei ik tegen mijn maat van, we gaan even naar Douwe toe en we plukken hem van zijn boot af. Als verrassing voor, voor die verjaardag. Nou, Ja, dus hij zei eerst van, nou ja, met andere woorden, zei hij van, nee, je hebt geen zin in en weet ik wat, gaan we niet doen.
0: Hij zag het niet zitten?
1: Absoluut niet. Maar toen op een gegeven moment, toen zei hij, toen kwam hij zijn luikje uit en toen zei hij, weet je wat, we doen het gewoon.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, dus toen kwam hij in zijn onderbroek, nou ja, op dat dek, heeft zich omgekleed. Ja. En toen kwam hij zo die tuin in om, nou ja, 2:12. Dus toen werd iedereen die dacht van, wat gebeurt hier? En toen hebben we een hele leuke avond gehad. En sindsdien, hij komt de laatste tijd niet meer zo vaak in Harlingen. Hm. Maar dan als hij in de buurt is, stuurt hij een appje. En we zijn een keer met hem naar Terschelling geweest. Wat en is wel leuk. Dus daarom had ik dit nummer meegenomen.
0: Hier is gewoon een heel leuk contact door ontstaan.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik moet zeggen, ik heb hem al heel lang niet gezien hoor. Maar wel ja. Zo, dat is wel leuk, ja.
0: Life goes on, maar zou die weer in de buurt komen, dan heeft hij vast toch wel jullie nummers.
1: Ja,
0: dan,
1: zeker weten. Ja, hij heeft het nou heel druk met gezin opbouwen. Dus,
0: er gaat zoveel tijd in zitten.
1: Ja, volgens mij wordt hij weer vader. Dus,
0: jeetje.
1: Maar dat is hartstikke mooi voor
0: Ja, me. Zeker weten. Zeker weten. Dus, goed, daarom hadden we Douwe Bob met Slowdown. Geweldig. Ja. Wat leuk dat zo'n man dan ook spontaan dit soort dingen nog wil doen.
1: Ja, ja, hartstikke leuk.
0: Jij kwam in de studio binnenlopen. Hij zegt, potverdorie. Hij zegt, Boas, die moet ik eigenlijk ook hebben. Waarom wil jij Boas erin hebben?
1: Nou, ik heb met Boas, die kwam bij ons in, ik denk groep 6 of zo op school.
0: Ja?
1: En toen was hij ook al bezig met, met gitaar spelen en weet ik wat allemaal, zingen. Dus ik vind wel dat je die even dan mee moet nemen natuurlijk.
0: Die moet je even in de ere houden.
1: En ik ben afgelopen april op Bali geweest. En toen kwam dit nummer net uit. Maar het ging eigenlijk anders. Ik was een of andere lijst aan het luisteren. En ik denk in één keer, wat is dit? Een bekende stem. En dat was dus Boas.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, lekker nummer. Dus die had ik toen die hele vakantie een beetje gedraaid. Toen dacht ik van, die moeten we meenemen.
0: Nou, we gaan het nummer draaien in the moment.
1: Yes.

0: Ja, onmiskenbaar. Boas geluid. In the moment. Heel erg leuk. En hij doet het echt wel heel goed, hè. Daar kunnen we toch mooi trots op zijn. Onze Boas. Absoluut. Ik heb hem ooit nog met zwemles gehad.
1: Oh.
0: Maar dat weet hij allemaal niet meer, joh, want toen was hij zo jong.
1: Dat is lang geleden.
0: Dat is 100 jaar geleden. Nee, hartstikke goed. In the moment. We hadden het over het sporten. Het volgende nummer heb ik klaarstaan van Dries Roelvink. Ja. Ik kom eraan. Kom jij eraan in de sport? Wat doe jij daar verder mee? Want je traint voor jezelf.
1: Ja.
0: En ik kreeg van Henk Jan door van het is ook een PT. Ik zeg, wat is PT? Ik breng de post rond. Nee, is personal trainer. Ja. Oh, oké. Okay. Online training. Hoe doe je dat? Wat doe jij dan?
1: Nou ja, ik deel sowieso op social media. Dus op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Op eigenlijk alle kanalen.
0: Wauw.
1: Deel ik allemaal filmpjes en gewoon een beetje blogs en dat soort dingen over het... fitness, voeding, slaap, over alles.
0: Ben je dan een soort van influencer op sportgebied?
1: Nou ja.
0: Of zeg je van, nou weet je, ik wil graag mensen inspireren.
1: Nou, dat sowieso. Dat is eigenlijk waar ik het voor doe. En echt okay. Mensen helpen sowieso. Niet alleen jonge jongens, maar... Kijk, ik heb zelf, zoals ik net al zei, ben ik begonnen op ondergewicht.
0: Ja.
1: En het is best wel lastig om dan spieren op te bouwen. Omdat je eerst eigenlijk heel erg moet aankomen.
0: Ja.
1: En ik weet hoe je dat moet doen, dus daar help ik wat jongere gasten het liefst bij. Maar ik heb ook wel wat oudere kerels die ik help gewoon met een mooi fysiek te bouwen.
0: Ja, ja, want het is men's health is ook zoiets. Weet
1: ja, dat
0: je wel.
1: Is wel een doel om daar
0: op een
1: dag...
0: met te... wasbord en al. Ja. Dus leuk man.
1: Ja.
0: Dus, maar waar zoeken mensen jou dan op? Op Stef Arends? Of op fitnesscoach? Of sportcoach? Of
1: nee,
0: hoe
1: dat is
0: hoe heet jouw Instagram?
1: Dat is gewoon op mijn naam. Dus je kunt intikken Stef Arends.
0: Ja.
1: En op Instagram is dat dan met dubbel S. Omdat mijn normale naam was al bezet. Maar maakt niet uit, dan vind je hem ook wel.
0: Ja.
1: En daar deel ik iedere dag waardevolle informatie. Als je bijvoorbeeld een beetje serieus wil zijn met voeding.
0: Ja.
1: Of met training, wat dan maar ook.
0: Neem jij ook extra...
1: supplementen?
0: Ja?
1: Jazeker. Ik begin mijn dag altijd met een halve liter water.
0: Ja.
1: En een scoop creatine. En even heel kort gezegd, creatine, dat zit in iedereen hun spieren.
0: Ja?
1: Het slaat eigenlijk vocht op. Dus dan heb je een soort van meer uithoudingsvermogen. Heel kort gezegd.
0: Okay.
1: Zonder daar een half uur over
0: niet,
1: door te gaan.
0: Niet al te ingewikkeld. Nee, want ik ben maar een leek. Hè?
1: Dus, nee, ja, mijn moeder die zei altijd...
0: Je hebt Janneke taal.
1: Mijn moeder die dacht altijd dat ik... de verkeerde poeders in huis had. Dus die werd daar eerst ook een beetje gek van. Die zei van, slaat het allemaal op.
0: Wat voor rommel neem je nou weer in dat gezonde lijf van je?
1: Creatine heeft in principe iedereen dat. Want als je dat niet hebt, dan sta je gewoon stil. Dan gebeurt er niks.
0: Nee.
1: Dus het zit voornamelijk veel in vlees. Maar als je veel met krachttraining bezig bent, dan zou je bijvoorbeeld iedere dag een kilo biefstuk op moeten eten om aan de creatine te komen die je nodig hebt. Dat is natuurlijk ook niet per se.
0: Dus
1: daarom neem ik dat gewoon puur een scoop in de morgen.
0: Oké. Okay.
1: En voor mijn avondeten neem ik dan om de dag een tablet, zeg maar, visolie.
0: Ja.
1: Vitamine C en vitamine D.
0: Ja.
1: En dan neem ik voor het slapen nog een pilletje magnesium inderdaad.
0: Ja. Ja.
1: En heel soms melatonine. Alleen, daar moet je ook een beetje mee oppassen. Want dan kun je het ook allemaal in de war brengen.
0: Ja, je moet wel zorgen dat je lijf in balans blijft met al die voedingssupplementen.
1: Ja. Nou ja, dat is juist de reden dat ik het gebruik.
0: Ja.
1: Want, ik heb zeg maar niet... ik gebruik geen supplementen die ik eigenlijk niet nodig heb. Dat is ten eerste zonde van... Van het spul, maar ook van mezelf en van mijn centen.
0: Nou ja, afgezien daarvan, je centen, je portemonnee wordt droogt aardig op, als ik dat soms zo hoor.
1: Ja.
0: Maar hoe gezond is voedingssupplementen als je dat spul neemt? Je leest het in de sport ook wel, dat het aanslag kan maken op je hart of op je longen of op je functioneren van je lijf.
1: Klopt.
0: Hoe gevaarlijk is het? En je kunt niet, wat ze dan ook wel zo'n doping toestanden. Dat moet je, maar weet je, leek als ik ben, ja, dat klopt. Dan dat denk ik, ik zou dat zo als jouw moeder herkennen. Van, ik wil niet dat mijn kind doping gaat gebruiken.
1: Nee, snap je? Nee, klopt. Nou, ik ben onderdeel van een heel mooi team, Team Goud. Dat is van, ik heb hier toevallig een fles staan.
0: En Goud, ja, ik denk al, heb je een prijs gewonnen?
1: Ja, okay. Ja, zo lijkt het bijna wel. Ja. Maar dat bedrijf heet Clean Nutrition.
0: Okay.
1: En die eigenaar die is ook gestart omdat die is gepakt op doping. Oh. Door een pre-workout die hij daarvoor gebruikte.
0: Hmm.
1: Dus toen dacht hij van, ik ga het zelf gewoon maken met legale stoffen.
0: Ja.
1: En wel met, zeg maar, dat er nog iets gebeurt.
0: Ja, precies.
1: Dus nee, alles wat ik gebruik is gewoon legaal. En kijk, je kan er natuurlijk misbruik van maken.
0: Nee.
1: Maar zolang je gewoon normale doseringen hanteert, dan kan in principe niks gebeuren.
0: Niet altijd gekke dingen doen. Nee. Oké. Denk om je lijf, hè. Je hebt er maar één.
1: Ja,
0: en je moet er 100 mee worden, hè?
1: Nee, ja, absoluut. Okay. Absoluut.
0: Maar in deze conditie zou dat ook leuk zijn.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dries Roelving, ik kom eraan, want...
1: Nou ja, Dries is wel een van mijn voorbeelden. Ik vind het gewoon een prachtig mooi vent. Hij doet gewoon al zijn hele leven eigenlijk wat hij echt leuk vindt.
0: Ja.
1: Profvoetballer geweest. Ook wel wat andere dingen. Hij is nog personal trainer geweest, zelfs tussendoor.
0: Oké.
1: Dat hij even niks had. En hij is nu natuurlijk al heel lang zanger. Hij zit dit jaar volgens mij 40 jaar in het vak zelfs.
0: Ja, oude rot is het al, hè?
1: Ja, dus dat is wel een voorbeeld van mij. Ik vind het gewoon leuk als mensen gewoon doen wat ze echt leuk vinden.
0: Dat is belangrijk.
1: Dat doe ik zelf nu ook. Dus,
0: mooi is dat.
1: Nou ja, en daarnaast dit nummer. Als wij met die jongens in Gerlof staan in de apres-ski... Of waar dan maar ook. Dan sneak ik hem er even tussenuit. En dan loop ik naar de DJ toe. En dan pak ik die microfoon. En dan ga ik dit nummer altijd even zingen.
0: Karaoke los.
1: Ja.
0: Ja, lekker wat. Ja. We gaan hem draaien.
1: Helemaal goed.
0: Oh, nee. Kijk, dat is als je de techniek snel opstart. En niet goed inzet. Komt-ie.
1: Dit is hem.

0: Ja, dit zijn toch eigenlijk wel zomerse klanken, als ik heel eerlijk ben. Ik kom eraan, hartstikke mooi, maar dit is tropisch. Als je dat après-ski, dat is toch een koud gebied, of niet dan?
1: Ja, dat is waar, maar het is gewoon een heel gezellig nummer. Ja. Maar inderdaad, je krijgt er wel een beetje een beeld van een lekker terras met een zonnetje en een biertje.
0: Heerlijk.
1: Of een wijntje.
0: Ja, dus, ja. Gezellige sferen.
1: Ja.
0: Hou jij wel van?
1: Absoluut. Het is bij mij of een hele gezellige, gewoon alleen maar knallen zoals dit.
0: Ja.
1: Of wat meer waar wat meer gevoel in zit.
0: Ja.
1: Dus,
0: ik heb dit lijstje even bekeken. Droomvrouw. Ik kan je niet laten. Wat heb je toch met al die vrouwen? Kijk uit, ik ben hier. Wat een heerlijke dag. Wat een wijf. Nou, ik bedoel, maar we gaan eerst even door met André Hazes.
1: Ja, dat is natuurlijk het levenslied.
0: Ja.
1: Bij mijn beste maatje, wat ik net al vertelde, waar ik afgelopen week mee naar Spanje ben geweest.
0: Ja.
1: Daar keken wij, of zaten wij heel vaak in het hokje, noemden we dat dan, in de mancave bij zijn vader.
0: Mm-hmm.
1: En die zette dan dit nummer aan en dan zei die van, jongens, allemaal even stil en eventjes luisteren en even niks zeggen. Nou ja, dan waren we 3 minuut 39 zeiden we helemaal niks.
0: Nee,
1: en gewoon alleen eventjes naar het nummer luisteren.
0: Oh, wow.
1: Dus voor iedereen thuis, luister gewoon even naar dit nummer, want hij is prachtig.
0: Voor alle kleine jongens.

0: Kleine jongen. Ja, prachtig. Het levenslied van André Hazes. Dat mag niet ontbreken in jouw lijstje.
1: Zeker niet.
0: Helemaal leuk. Het volgende nummer. Ja, dat kreeg ik speciaal van jou via de mail binnen.
1: Ja.
0: Maar er staat geen artiest bij.
1: Nee, er staat geen artiest bij. Maar dat is... volgens mij kondigt hij zichzelf aan als Paulo César of zoiets. Maar,
0: geen idee.
1: Nou ja, dat is een van mijn beste vrienden.
0: Aha.
1: En nou ja, die heeft een eigen nummer gemaakt al jaren geleden.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben wij 2 maanden geleden zijn we, nou ja, ben ik met hem meegegaan naar de studio. En toen, nou, toen hebben we die opgenomen. Dus het is een ja, soort liefdesliedje-achtig iets over zijn vriendin. Over het begin.
0: Aha.
1: Dus ja, ik zou zeggen van...
0: De ode ervan. Aan de ideale vriendin.
1: Ja.
0: Die je dan maar moet hebben.
1: Ja, ja, nou ja, het liedje dat, dat neemt je helemaal mee in hoe hij haar nou ja, heeft ontdekt, zou ik zeggen. Maar hoe dat allemaal is gebeurd. Dus,
0: hoe hij ondersteboven raakte van haar...
1: Nou ja, dat is inderdaad mooi verwoord.
0: Goed dus, zo, gaan we naar luisteren.

0: Ja, wat een wijf. Hij was er wel heel erg blij mee. Maar het mooie is dat, als je dan iemand tegenkomt waar je eigenlijk zelf heel gelukkig van wordt.
1: Ja, mooier, mooier iets dan dat is er niet, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Dat kan ik beamen. Je wordt er sterker van, je wordt er beter van. Je krijgt meer van jezelf teruggekoppeld door degene die heel veel van jou houdt. Nou ja. Maar andersom geef jij dat ook weer terug. Tenminste, dat is de bedoeling in een goede relatie.
1: Als het goed is wel, ja. Maar ja. En daarom is het volgende nummer, die gaat er een beetje op door. Het is van een rapper uit Nederland, Jonna Fraser heet hij.
0: Ja.
1: De titel is Ik kan je niet laten. En dat zegt het eigenlijk al. Het gaat ook over een meisje.
0: Ja.
1: En dit nummer, dit heb ik ook... ik denk dat het nummer ondertussen misschien bijna 10 jaar oud is.
0: Oh, echt?
1: Dat denk ik bijna wel, ja. Ik denk dat hij uit 2016, 17 misschien zoiets komt.
0: Ja, jij zegt het, ik weet het niet.
1: Dus hij zit ook wel een heel bult gevoel bij.
0: Wij laten het gevoel binnenkomen. Ik kan je niet laten.

0: gaan.
1: Ach, die meiden, dat weet wat. Hè? Je wordt er toch helemaal lastig van? Nee, dat valt wel mee. Het is gewoon, als je de juiste treft, kan het heel gezellig zijn.
2: Absoluut.
1: Leuk, Jonna Fraser. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ja, we hebben een kleine kloof hier.
2: We
1: zitten toch met een generatiedingetje.
2: Ja, daarom is het juist leuk om ook zulke nummers mee te nemen.
1: Ik vind dat hartstikke leuk. Ja. Want zo leer ik ook weer allemaal nieuwe muziek kennen. Ja. Maar de volgende vond ik wel heel verrassend om in jouw lijstje te hebben. Daar ben je gewoon veel te jong voor, of niet dan?
2: Nou, ik had ook een hele lijst, of ik had de hele avond zeg maar kunnen vullen met zulke muziek. Want dat vind ik
1: echt?
2: Ook top. Ja, zeker weten.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dit is Johnny Jordaan.
1: Ja.
2: En dit is gewoon heerlijke muziek, vind ik.
1: Amsterdamse gezelligheid.
2: Heerlijk, heerlijk.
1: Dat heerlijk.
2: Vind ik vind al die nummers eigenlijk wel lekker, maar ik vind dit wel echt een topper.
1: Johnny's Poppery.
2: Ja, en dit is ook wel een beetje... er zullen mensen zijn die hem kennen, maar dit is wel een beetje zo'n... hoe noem je dat? Zo'n gouden parel die niemand kent.
1: Nou, wat leuk. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, dit waren de Johnny's Potpourri 2. Heerlijk. Lekker.
1: Ja, word je helemaal vrolijk van.
0: Ja, echt wel. Ja, dat, ja. Dan kan het nog zo bewolkt zijn. Het zonnetje breekt gelijk door.
1: Absoluut.
0: Oh, de tijd gaat door. En het is inmiddels al 7:45 geweest. Dus we moeten eigenlijk snel weer door. Ja. Want wat willen we nog meer draaien? Ik heb nog Bruno Mars en ik heb nog Yves Berendsen en Henk Westbroek. En ik heb nog Frank Sinatra
1: dit
0: en Jan Smit.
1: Dat zijn allemaal
0: klappers. Ja, maar dat kunnen we er niet allemaal meer in proppen. Zeg het maar.
1: Kom volgende keer gewoon de hele dag. Maar we doen nu... we doen nu nog eventjes een beetje gevoelig nummer van Bruno Mars. Kan ik ook graag naar luisteren.
0: Ja.
1: Count on Me heet het nummer. En dat is eigenlijk dat er eigenlijk altijd wel iemand voor je is. Maar jullie zullen het nou wel horen.

0: reken ik op jou, reken jij op mij. Komt het allemaal
1: exact,
0: goed?
1: Hey,
0: goeie boodschap.
1: Precies.
0: Goeie boodschap. Ja, we willen toch nog zoveel mogelijk draaien. Wat gaan we nu doen?
1: Nou, we gaan weer terug naar Amsterdam. Naar Yves Berendsen. Die kent iedereen wel van de zomerrit van vorig jaar terug in de tijd.
0: De beste zangers.
1: Maar die heeft, precies. Maar hij heeft echt nog veel meer mooie nummers. En één daarvan is Droomvrouw. Dus geniet ervan, zou ik zeggen.

0: ik wil niet vervelend doen, maar je kunt ze niet allemaal hebben natuurlijk.
1: Je moet de haast maken.
0: Het is, nee, ik bedoel die droomvrouw. Hij wil Caroline en hij wil Stefanie en hij wil... Ja, dag. Dan zou ik zeggen van, als jij ze allemaal wil, dan blijf je alleen over. Ja. Blijf je alleen over. Gaat het niet door. Oh, jongens, de tijd tikt lekker door. Ik heb hier Reina Mersja.
1: Ja, Rein Mersja. Toen jij verdween.
0: Toen jij verdween?
1: Ja,
0: want?
1: Dat is ook echt een hele dikke klapper. Okay. Rein Mersja, dat is haar genees. En die maakt ook alleen maar een soort feestmuziek, maar ook wel nummers met echt gevoel. En dit gaat wederom weer over een vrouw, maar prachtnummer.
0: Blijft leuk spul toch? Ja, zo is het.
1: Ja.

0: Wauw. En dat zegt natuurlijk alles. Schat, ik hou van jou.
1: Heerlijk.
0: En hoe moeilijk kan je het maken? Nou, ja. Niet. Dus, Stef.
1: Ja.
0: Het is tijd.
1: Tijd voor de laatste.
0: Voor de allerlaatste nummer.
1: Ja.
0: Ik vond het hartstikke leuk. Ik wil je enorm bedanken dat jij de uitnodiging hebt aangenomen. En
1: absoluut.
0: Dat je zo, met zo'n leuk lijstje aankwam. Nou, er kwam een lijst binnen, lieve luisteraars. Dit is ongelooflijk.
1: Volgens mij waren het 50 nummers of zo. En toen moest ik nog. Toen had ik al dingen weggestrept.
0: Ja, kan je nagaan.
1: Ik heb ook heel veel klappers laten gaan. Maar goed, je kent niet alles.
0: Nou, weet je, als jouw agenda toelaat en mijn agenda laat toe, dan doen we gewoon een keertje Stef deel 2.
1: Nou, ja, als jullie dat leuk lijken, dan ga ik dat doen.
0: Ontzettend leuk.
1: Dan doen we dat.
0: Dat doen we niet gelijk vandaag of morgen, maar er gaat even tijd overheen.
1: Nee, dat doen we. Dan ga ik een goed lijstje maken.
0: Wij gaan eruit met De Paladijns.
1: Ja, De Paladijns met Jouw Liefste Wens. Dat is een beetje van die tukkenmuziek. Dat heb ik ook vaak aan als ik aan het werk ben. Gewoon Tukker FM.
0: Arbeidsvitamine.
1: Ja, precies. En dat is, luistert lekker weg.
0: Oké.
1: Dus
0: heel erg bedankt.
1: Dank u.
0: Ga je goed.
1: Fijne avond.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderboxen in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Lenk & Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: gaat wel heel snel, hè?
1: Ja, ja, dat kun je het beter niet doen. Maar een hele goede avond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House, het programma waar de piano de basis. We zijn te zien op omroepzilt.nl, maar tegenwoordig ook op kanaal 47 van Ziggo. En verder op de FM 107.5 en 106.2. En Marissa zegt KPN.
0: Dat is op kanaal 1328.
1: 1328 KPN.
0: Ja, ik wist niet dat hij zoveel kanalen had. Nee, maar goed.
1: Maar, het is leuk om te zien. Ik heb thuis even meegekeken. Dus,
0: ja, was, leuk hè. Leuk, nou, ja. Zijn we echt helemaal live.
1: Ja, we zijn schrikken, want wij
0: beeld.
1: Komen straks ook in beeld.
0: Nou, ja.
1: We gaan gelijk beginnen. En dat doen we met Carl Sunny Leyland. House of Blue Lights.

0: Ja, mooi geluid. Carl Sunny Leland met House of Blue Light. Lekkere opening.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Het zou een leuke opening zijn. Dat vond ik zelf ook wel. Toen ik ermee bezig was, ik denk, hey, dat,
0: dat gaat lekker.
1: Kunnen we wel doen.
0: Ja, lekker, lekker, lekker.
1: En nou zijn we nog op televisie, dus god, wat willen mensen nog meer?
0: Nou.
1: Maar dit kwam van het mooie album van Carl Imewise uit 1999. De vorige keer gingen wij eruit met Günter Straub met Old Fashioned Love. Alleen, we konden hem niet helemaal draaien, omdat we tijdgebrek hadden gewoon. Het programma was afgelopen en dan worden we eruit gegooid. Dus nummer 2, Günter Straub, Old Fashioned Love. Hier is hij helemaal.

0: Ouderwetse liefde. Het is wat Old Fashioned Love van Gunter Straub en Peter Muller.
1: Ja, Peter Muller is natuurlijk de drummer. Die doet op een heel veel cd's doet hij mee. Met Gunter Straub en een heleboel, Frank Mouchal en zo ook. Ja. En dit komt van het mooie album van hem, Tributes, in 2011. En dan heeft hij een tribute, en heeft hij Albert Emmons, P. Johnson en alles. Maar dit was een tribute to James P. Johnson. Daar was het nummer ook van. Dan komen we bij een eigen opname die we gemaakt hebben in het Pianola Museum van Ethan Lynewand. En die gaat zingen en spelen. Pepper Sauce Mama.

0: Ja, het was wel een gewone piano, hè, in Pianola. Wat is er aan de hand? Oh ja, natuurlijk.
1: Je hebt de verkeerde microfoon open.
0: Ja. Ik ging heel snel. Nee, maar het was wel een gewone piano in het Pianola Museum. Dit was niet zo'n stand-up, hoe heet zo'n ding? Zo'n rechtop piano.
1: Rechtop, ja, een upright piano.
0: Een upright, ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Hadden we die toen ook in het Pianola?
1: Ja, er staat een zwart en er staat ook zo'n hele grote. Okay. Ja, er staan meerdere pianos. Ik kon niet kiezen.
0: Ja.
1: Daar heb ik nog opnames van, omdat we dus. Dit is een stukje uit een totale opname die we gemaakt hebben van bijna 2 uur.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan praat hij ook en dan zegt hij. Oh, nee, denk dat ik deze neem? Nee, och nee, toch niet. En dan loopt hij naar een andere piano. Het was voor hem gewoon een snoepjeswinkel, dat Pianola.
0: Ja.
1: Dat was een verschrikkelijk leuke avond, sowieso.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar ook deze opname. We hebben nog meer opnames. Dus, maar ja, we hopen nog heel lang door te gaan met Barrelhouse. Dus er komen er vast nog een paar voorbij. Lang genoeg gepraat. We gaan gauw verder met James Goodwin, The Herschel Blues.

0: Ja, we wachten wel even tot die klaar is. Herschel Blues van James Goodwin. Ja, dat moet toch?
1: Ja, nee, je moet er niet tussendoor praten. Nee, dat vind ik zelf dan ook niks.
0: Nee.
1: Ik zat vroeger wel eens met een cassettebandje, dan was ik het op te nemen en dan begonnen ze er doorheen te kletsen. Nou, dan kun je bijna weggooien, hè, zijn opname.
0: Ja, erg hè.
1: Maar dit kwam van zijn mooie album Back to Barrel House uit 2012. Old Style Blues en Boogie Boogie Piano. Hij is ook een van die pianisten die oude stijl uit de jaren 20 en 30 probeert overeind te houden. En dat doet die Eastern Lineman ook. Allemaal van die hele mooie opnames. En ja, het is alleen maar leuk dat er mensen zijn die dat proberen bij te houden. Anders zou het weggaan. Hè,
0: verloren gaan, jazeker.
1: En dan komen we bij Them Lewis Boys. Aangekondigd op Facebook. En hier zijn ze met Me en Bobby McGee.

0: Ja, een hele mooie cover van Me and Bobby McGee.
1: Ja, zo kan het ook. Louis Boyce.
0: Ja,
1: zonder fade-out. Louis even een fade-out. Dat roept hij dan ook.
0: Ja.
1: Them Lewis Boys, Me and Bobby McGee. En dat kwam van het mooie album van hem, Wanted, Them Lewis Boys, for paying tribute to the killer, Jerry Lee Lewis. En hij is er ook een grote liefhebber van, Them Lewis Boys. Want de man op de piano was natuurlijk Jeroen Sveers. Niet de eerste, de beste pianist, conservatorium opgeleid. Hij speelt op dit moment bij de Bukkers. Willem de Rode was op de gitaar. René Posma zat achter de bas, speelde bij de bas. En Matthias van Ols zat achter de drums. Dan komen we bij Lionel Hampton en Axel Swingenberger met de Central Avenue Breakdown.

0: Central Avenue Breakdown.
1: Ja, de second version was dit. Er staat ook nog een nummer 1 op.
0: Okay.
1: Nog een keer, die duurt nog ietsjes langer dan deze. Huh? Maar ik vond deze een beetje beter eigenlijk.
0: Nou, het swingt lekker. Het
1: swingt de pan uit. Ja. Lionel Hampton met Axel Zwingenberger. En het kwam van het mooie album Lionel Hampton Introduces Axel Zwingenberger in de Boogie Woogie album. En deze opname werd gemaakt op 26 januari 1982 in de Sound Mixers Studio in New York City. En dan gaan we verder met Vince Weber, live, I'm the Boogeyman.

0: Ja, een terecht applaus. Van begin tot het eind. Het dendert in één keer door. I'm the boogeyman.
1: Dat was een hele goede pianist hoor, Vince Weber.
0: Ja.
2: Ja, en dat kwam van een gelijknamige LP. I'm the boogeyman. Vince the boogeyman. Piano blues en boogie woogie. En dat was een LP uit 1975. Dan komen we bij Teddy Riddell. Under the Double Eagle.

0: Zo. Tam.
1: En hoeveel vingers zouden hiermee in de knoop gespeeld hebben?
0: Helemaal niet. Under the Double. Een goede pianist en zanger, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Pas op.
1: Moeten we dat de volgende keer weer eens doen?
0: Ja, komt u de volgende keer. Zal het gelijk
1: wat zeiden we dus?
0: Een uitroepteken bijzetten. Dan weten we dat we dat gaan doen. En dit kwam van het album Remember Me. En dan gaan we nou door. Oh ja, dat is die van Marlies altijd, hè, deze.
1: Ja, Mr. Jerry Lee Rockatoom Lewis. Met het nummer Oh.
0: En voor wie ook nog even? Voor
1: Lonesome Me.
0: Voor Jan? Jan?
1: Ja?
0: Jan?
1: Jan Heidsma.
0: Jan Heidsma, ja, die kwamen we vanmiddag tegen. Had je het er nog over? Jerry Lee. Ik zei, nou jongen, die komt vanavond in het programma. Dus ook speciaal voor Jan en Alexander.
1: Ja, die had jij dus ook bij hem geïntroduceerd, hè, op je werk.
0: Ja, hij kende hem in eerste instantie niet. Hè.
1: Nee.
0: Dus, maar later zei hij, god, dat is toch wel goede muziek. Nou, vanmiddag kwam hem tegen. Ik zei, nou joh, vanavond is hij erbij. Oh, Lonesome Me.

0: lekkere uitvoering is het toch, hè?
1: Ja. Zoals alleen Jerry Lieder kan doen, hè? Oh, Lonesome Me.
0: Nee, er zijn ook hele leuke andere uitvoeringen.
1: Dit is een van de betere uitvoeringen. Stond ook bij de beschrijving in de cd. Dus echt,
0: dat is
1: geloof me nou maar.
0: Subjectief, want ik bedoel, het is me net van, hoe komt het bij je oren binnen?
1: Ja, heel goed.
0: Maar bij jou komt het altijd goed binnen, als het met Jerry Lee is.
1: Ja, het is ook zo, al jaren.
0: Ja.
1: Toen moest jij nog komen, toen zat ik er al bijna bij.
0: Hou maar op. Job.
1: Dat is ook... Maar genoeg. Dit was van de 3 cd van de Mercury Years. En dit kwam van de 2e cd. En die heet Killer. En deze opname werd gemaakt in februari 1969. En dan gaan we verder met Frank Mouchal. De slotkar Boekie.

0: Frank Mouchel. Met de Slotcar Boogie. En dat kwam van zijn album Frank Mouchel Live. De vorige keer heb ik hem ook gebruikt. En toen had ik een ander nummer, de Pintos Boogie Boogie. Maar hij heeft op deze cd opname gemaakt in januari en februari 2000. Op diverse locaties. En daar hebben ze een hele mooie cd van gemaakt. En je hoorde nog een bassist. Dat was Daniel Googles. En op de drummer weer, nou ik heb hem al eerder genoemd, Pieter Muller. Die doet heel vaak mee. En dan komen we bij Ryder Lasson. En de Storytellers XL. Speciaal voor Henk.
1: Ja, en het nummer heet Mangen Blair Meutje. Maar dat heet Vele Kleintjes Maken Samen een Grote Hoeveelheid.
0: Kijk, het is maar dat je het weet.
1: Het is maar dat je het weet.
0: Nou, dat is speciaal voor Henk. Nou, dat is niet toch?

0: Ja, en het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Mangamblair meutje. Oftewel, vele kleintjes maken samen een grote hoeveelheid.
1: Ja, en deze opname werd gemaakt in Heuvigs Hangar in Nottodde. En dat was op 7 augustus 2010. Dat was een live optreden en daar hebben ze een hele mooie cd van gemaakt. En die is gesigneerd ook nog door Ryder Larsson. En die werd meegenomen door Henk Nijlunsing. Hij is net weer terug uit Noorwegen. Daar heeft hij weer een nieuw concert bijgewoond en dat was weer grandioos. Dus met dank ook aan Henk Nijlunsing. Bij deze. En we gaan gauw verder met Christoph Steinbach. Jump and Jive.

0: Ja, Christoph Steinbach met Jump and Jive. Kom ik er toch net achter dat je jive niet kunt vertalen in het Nederlands? Nee. Daar is geen Nederlands woord voor.
1: Het is een dansje.
0: Dat is een dansje.
1: Tango. Als je zegt tango, dan gaat er ook niet vertalen.
0: Nee, maar dat snap ik dan nog wel. Maar deze was ik even kwijt.
1: Ja, jammer dan. Jive.
0: Springen en Steinbach.
1: Ja. En dat Jump and Jive. En dat kwam van het album Cents and Dollars uit 1999. En je hoort ook nog een drummer. En dat was Armin Guschler. Die begon ook heel mooi. Een mooie slag was dat.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer even naar het Pianola Museum. En dan gaan we terug naar 21 december 2018. Tineke Schoenmaker. Begeleid door Han van Dam. Op die mooie vleugel die er staat. Tricks ain't walking.
2: Goed, graag aandacht voor de eerste vocalen. Tineke Schoenmaker.

0: krijgt natuurlijk een terecht applaus. Dat was toch wel gezellig, hè? Onze Tineke Schoenmaker blijft altijd leuk. En Han Verdam van de band Barrelhouse, hè?
1: Ja, het is een naam van de band Barrelhouse.
0: Dat zeg ik.
1: Ja. Maar die treden niet meer op. Die zijn gestopt.
0: Als band functioneert.
1: Maar we hebben dus nog hele mooie opnamen. Ook van hun akoestisch in het Pianolo Museum. Heb ik nog allemaal liggen. Dus we kunnen voorlopig nog vooruit. Met het, misschien ook op
0: misschien dat het in de toekomst nog mogelijk gaat worden. Dat we het op de televisie ook uit kunnen zenden.
1: En dan zeggen wij, kijk het op de monitor. We hebben niet zoveel tijd meer.
0: Dan nemen we afscheid.
1: Dan gaan we afscheid nemen voor de mensen. Ik hoop dat de mensen het een beetje leuk gevonden hebben. Ik vond het in ieder geval wel leuk om te doen. Zo, ook een keer nu met de televisie erbij.
0: Onze friends of Barrelhouse, die zullen er vast wel even een reactie op geven. Tenminste, voor degenen die het geluisterd hebben.
1: Ja. En dan ga ik maar eens bedanken voor de techniek. Het laatste stukje heeft Roeland gedaan. Dus die gaat straks weer verder. Ook bedankt, Roeland.
0: Ja.
1: En dan even kijken. Dan wordt dit programma herhaald op de 17e september, donderdag. En dan op 24 september hopen wij weer live in de studio te zijn.
0: Komen. Ja, ja, absoluut.
1: Dus bedankt allemaal. Ik zou zeggen doei doei. En dan gaan we eruit met Sydney Dupert Paris met The Change OK Boogie.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij Omroep Zilt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. We openen vanavond met Velvet 45 en It Wasn't There. En dit prachtige singeltje die is afgelopen week naar mij toegestuurd. En het is gewoon een lekker nummer. En dan word je gedraaid op de radio. Het is een vijfkoppige rockband uit Nederland. Twee gitaren, een bas, drums en een stem die heerlijk klinkt bij de tekst en bij de muziek die gemaakt is. Dus wat dat dan gaat, ik ben heel benieuwd naar wat er nog meer komt. En tot die tijd blijven we echt nog wel een paar keer genieten van It Wasn't There van Velvet 45. Over old school gesproken, Hunter Omega is een Belgische band die al 10 jaar meegaat en ook al een behoorlijke reputatie als live band heeft. Zij hebben gekozen voor lekkere old school metal en dat hebben ze weer uitgebracht. Hier is Lake of Death van hun laatste album.

Frank was dit met I Like Black. En Frank is al een tijdje actief in de underground rock scene sinds de begin jaren 80 van de vorige eeuw. En hij heeft gespeeld in bands als Overload en Frank and the Lean Machine. Dit nummer is op Rijgen 12 september uitgebracht. En er komt natuurlijk nog meer aan. Maar I Like Black, ja, dat is denk ik wel even een lekker nummer om deze avond mee in te gaan. De volgende multi-instrumentalist is ook bezig met een... die heeft een EP afgeleverd. Die komt 13 november komt die uit. En de eerste single daarvan is in ieder geval beschikbaar. En Phil Susan is de naam van deze man. En in mijn stukje op Facebook heb je al heel wat over hem kunnen lezen. Dus ik denk dat ik het daar maar bij laat. Hier is Fading Out.

Lavinia was dit en The Blank Page. En de in Los Angeles gevestigde symfonische metalband Lavinia gaat komend najaar op tournee door Californië. Nou, daar hebben we niet zo heel veel aan, dacht ik ze. Maar goed, ze hebben in ieder geval een paar mooie singles uitgebracht, waarvan dus één Blank Page. En nieuw materiaal markeert de meest verfijnde en emotionele geladen periode van de band tot nu toe. En de plaat werd geproduceerd door Brandon Friesen. Die doet ook Hailstorm, Nickelback, The Who en Papa Roach. Nou, Lavinia werd in 2017 opgericht door drummer Dylan Zuiderveld. En gitarist John Pinnon Martinez. En na hun vertrek bij Arius. Nou, verder komt er nog een heel verhaal. Maar ik denk dat het wel lekker is, deze muziek, voor deze avond. En de volgende band is een Italiaanse power metal band. En daar kreeg ik dus ook nog die muziek kreeg ik toegestuurd. Lekker. Heerlijke muziek. The Tower Lean Into Fear is de single. En hier is Temperance.

Nimu was dit met Crossroads. Mensen, ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. En de gemiddelde luisteraar van Razende Roland weet wel dat ongeveer een gemiddelde band na mijn tong dat laten breken. Dus wat dat er gaat, hartstikke mooi. Ik kwam erachter dat ik dus in 2024 al een keer muziek van deze band heb gedraaid. En ja, die ze stuurde de Tirsa, volgens mij is dat de zangeres van de band, stuurde mij een berichtje onlangs van, het is alweer 2 jaar geleden, maar ons debuutalbum staat gepland voor 9 oktober. Nou ja, goed, ik bedoel, dan kunnen we toch niet achterblijven om geen nummers van ze te draaien. Vanaf 4 september komen er 4 singles uit, is de mededeling. Nou, Crossroads was vorige week. En ik heb even op Facebook gekeken. En daar staat al dat Phantoms of Betrayal morgen uitkomt. En daar doet Sascha van der Meer ook op mee. En volgens mij, als ik het goed heb gezien, is dat de zangeres van Solar Cycles. En dus wat dat er gaat, kan het niet anders dan dat dit gewoon lekkere muziek wordt. We gaan veel meer van deze band horen. En binnenkort nog eens even kijken of we er een praatje mee kunnen krijgen. De volgende band is de progressieve rockband Siberian Summer. En ze komen uit Amsterdam. En 2 van de leden zijn ook lid van de band Vexation. Ja, hoe mooi kun je het hebben? Hier is Dreams of Caviar van Siberian Summer. En geniet 7 minuten lang.

Madame Mayhem was dit. En, Madame Mayhem is een artiestennaam voor Natalie en Cohen. En dit is een dame uit New York die lekkere muziek maakt. Goed in de rock mee kan. Goed, de volgende band is April 16th. En ik had al een beetje zoiets van, die moet ik maar weer eens draaien. Hier is Thursday's Child.

paar weken terug spraken ze nog. Mannen van Warhead en World at War. De volgende band is Takeda. En ja, ben ik echt eventjes afgeleid, want ik heb even niks tevoorschijn over deze band. En dat is natuurlijk een beetje slordig. Dus we gaan eens even kijken of we dat kunnen fixen. En dan hoop ik dat we in ieder geval, jawel, tuurlijk vinden we wel wat. Het is een Zweedse band uit Angen. Staat hier zo mooi op het scherm. Ze staan, hoe heet dat? Ja, er is nieuwe muziek van ze uit. En de single heet In Your Bed. Nou, liever niet bij mij. Maar goed, hier is Takeda.

0: was deze uitzending weer. Zometeen kun je luisteren naar Jeanette in het Rockcafé. Zaterdag is John er met het borreltijd. Volgende week maandag Arno met de draaideur. En Ron is er volgende week woensdag met...
1: Dit is
0: programma.
1: 24 uur
0: per dag. Ron, ben het even kwijt. Maar ik zou zeggen, tot piek.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van... kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
4: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. En ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens zijn familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bestaande soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Morgen nog een enkele bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wissel hier een wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80. De tijd voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: In Hokkerdwarp is komend autonijn of vuurwerk te zien. Het is op een soort plek nog onduidelijk. De gemeente Tietjeksterdiel rint voorop. Het is de eerste gemeente die mij vereniging sympathie geeft voor de organisatie van een eigen vuurwerkshow. Justioen wie er een informatiegeerkomst. Ronald Geesen is van plaatselijk belang Jistem Schoenenborg, dat al jarenlang een eigen vuurwerkshow organiseert. Hij is blied, mij blied van de gemeente, maar zocht nog wel wat gekkigheden.
1: Bij de vuurwerk maar gelijk met aanstekplak bracht worden. Ja, als je net alles aansteken kennis is, maar dan meest het en hij wil meenemen even een hoes om het op te slaan, om het vervolgens de orendijs weer om te brengen. Dus, en dan, ja, de vraag die dan juist naar voren komt, is van, hey, maar waarom mij het dan op een dijs zelf, voordat we het aansteken kennen, mij we dat dan net even ergens opslaan?
0: Ja, oorlijke gemeenten, Likos Waardhoeken en Eerstellingwerf, zeiden ze dat ze geen vuurwerkvergunnings verliezen. Onder de telefoon is Kantenbreuker, borgmeester van de gemeente Tietjeksterdiel. Een goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, plaatselijk belang is hem. Schoenenborg is dus wel wie is mij de opstelling van de gemeente. Lieke goed dat zij en alle orenclubs die een vuurwerkshow organiseren willen, confronteert mij een lange lijst van eersten.
2: Ja, dat klopt op zichzelf. We hebben jongder, of juist de jongder Marco Oer in Peteren West. De bedoeling van die jongeren om informatie te jan, dus om die vereniging die het interesseert binnen, om die goed mooi te nemen in wat er bij zin komt op het moment dat je dus vuurwerk afsteek wil komende hier wissel. De bedoeling die ik om Marco in Peteren te gaan, want we hebben te krijgen mooi nieuwe wet en regeljouwing. En dit is ook typisch een punt dat de interactie niet met de onwijzigen hier in de voorkamer. Lid ze te behoren dat dit soort regels misschien hier en daar nou net helemaal de schonersprijs verdienen in het gedachtegoed van de wetgever. Maar ik denk dat we juist de zaak ook goed mogelijk een topraad hebben kind. Er kwamen soort vragen, er kwamen ritueel, we gingen mannen 30 geïnteresseerden in wij binnen. En uit die vraag kiest eigenlijk al overleiden dat het meestal bezig wordt, dat het meestal niet bezig binnen, maar de vraag, kunnen wij dit hier? Is het voor u een haalbare kaart of net? En ja, als je dan, dat is dan een keer inherent aan deze bijeenkomst, als je dan de hele lange rieren van vastgeschreven regels de revue passeren, sjuggen, dat je er zelfs bij op zijn joen, want je wil natuurlijk dat mensen goed geïnformeerd binnen, dan kun je op zich natuurlijk de keer wel inkomen dat mensen denken, wat komt er nou hier op je zo? Hoe ik heel juist, ik dat ik hoop dat mensen een beetje tot het bos zien kunnen. En ik denk dat zaken ik wel wat bezinken, maar dan misschien zodat mensen daar nooit ik een reëel beeld hebben van, ja, is het dan iets voor u of is het net zo? Er zijn inderdaad een aantal verenigingen die hebben een traditie, zeg maar, zeggen van vuurwerk, collectieve vuurwerkshows in het dorp rond de Ierwiksel. En daar jerk en ik al van een enkeling van die zeggen, ja, dit zijn eigenlijk ook een zaak die we ons niet op hoe wij het al doggen. Het is wat onscherp en onpunten, dat is natuurlijk zo. Maar in die zin bied ik al wat herkenning.
0: Ja, en wat zijn nou de belangrijkste eersten?
2: Nou, de belangrijkste eerste is eigenlijk wel dat je een kruttroon hebben matten, werd je vuurwerk afsteken kennen. Dat je daar een ontmeesting hebben matten die tasverzorg horen, want als vereniging hoor je ergens natuurlijk iets op wat er gebeurt. Die matten onder ontstekkers matje op hebben en de manier waarop je het vuurwerk krijgen op het nijstig massage en dat oorviermatten de binnenregels binnen daarvoor. Maar door het oorrechtvaardig iets voorschriften op het gebied van brandblussers en dat soort zaken.
0: Ja.
2: Maar ik denk het belangrijkste is, dat waar juist ik wil waar het door beneemt, is een octrooien dat druk genoeg is om met deze voorschriften te voldoen. En ja, dat maakt je natuurlijk van dwars tot dwars, maakt je dat bezin, maar het is het ook niet wel zo dat je rondtrooien nodig hebt, dat hier bebouwde kom, kun je ook gewoon geen vuurwerk opsteken.
0: Nee, maar denk je net dat al die eerst een soort organisatoren afskrikken zullen?
2: Dat weet ik net. Als zo, nou, als je, en dat kwam ik wel een beetje naar voren, Juste Jong, als je dan het hele verhaal onjaren matten als taaierder geïnteresseerde taaierder, dan ken ik me voor zijn mensen denken, wat komt er nou op je zo? Maar ik hoop hier eigenlijk een beetje zo'n mensen met dit dan zelf een besluit te nemen, zou reëel mij daarin wijzen, maar ik hoop dat het een beetje bezinkt en dat het dan ook mensen in het bewustzijn van waarom die regels er binnen namelijk de veiligers, dat ze misschien dan denken, nou oké, we snappen hoe dat zit, het sluit de koning wordt er zelf door en misschien valt het dan nog daar. Maar goed, je mag het natuurlijk ook doen, volgen, dat is zo.
0: Ja, en maar je bent er net, nee, de informatie over eerst als Safir, dat je kiezen voor de opstelling van de gemeente als Waardhoeken of derde stellingwerf, een eerste stellingwerf. We verliezen Savisaki een vergunning, want het schept wel duidelijk iets.
2: Ja, als je een gemeente kinderen zijn eigen overweging maakt, dat is een gebeurd, hè. Dat blijkt ik wel, dat gemeente in Friesland daar verschilt in de steen. Ja, je kunt verschillende meer keer duidelijk iets scheppen. Je kunt ik duidelijk iets scheppen door te zeggen van, nee jongens, dit is het verhaal. En wij als gemeente hebben verkiezen om het mogelijk te maken, omdat de bedingsten die er binnen verzelfs. Maar goed, ik wil tappen boven de meisje. Ja, ik wil op woord helpen. Dus juster heb ik iets present altijd nog vragen binnen. Nooi, juster Joen. En we kunnen ze natuurlijk voorstellen dat die vragen binnen. Weet u ze dan te vinden, zodat we daar de oerrisico hebben kunnen. Dus ja, dat in mijn klein koetje natuurlijk niet. Maar goed, elke gemeente moet er dus in orde een overweging in de motie.
0: Ja, er is zelfs een organisatie die doet het al langer en het de boel aardig op streek. Want je nou nog op nul bekeerde matten, ligt het meer wel qua dij om alles voor elkaar te krijgen.
2: Dat zo ver ze kennen. Wat wij juist Robert omgoon komen zeggen, en dat vonden we echt wel heel mooi om te zien, wie dat met ik onderling praten gaan. En ervaringen uitwisselen. En dat er dus, wat dat betreft, ik wil de rondte wat zocht, of tenminste de leger niet te baat om waar. Om te zeggen, jongens, hoe heen je dat? Hoe doe je dat? Ik heb er wat van leren. En je mag ik maar zo denken, dit hier is het eerste dat we mooi dus in eigen regels werken. Lid van de Vuurkind, dat komt hier, ik dan zo is. Misschien dat dan oren verenigings waar het komt hier dan op oren gedachten komen. Denken, nou misschien omdat we wat meer tijd hebben, is dat dan toch iets voor ons om op te pakken.
0: Verwacht je veel werk met autorij in jouw gemeente dit jaar?
2: Wij kennen van u dat er een aantal verenigingswerk zal dat inderdaad een ontheffing overwegen zal. Dan ken ik even ook wat er uit de winkels juist gekomen. Voor de rest hebben we het al te wachten, maar we hopen natuurlijk op een hele feestelijke en ik volg hier wissel.
0: Oké, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan.
0: Dat is Borgmeester Kanter Breuker van de gemeente Tietzegstradio.
3: Alles wat je op dag mist, hadden, jongens, tussen zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Het laat wat nijs in de jachthaven van Liaoud bij de Potmargen, een hotelskip. Mark Jongerdiek van Slaapschepen, het een hotelontwikkelaar dat opbouwt werken maar losse containerunits. En dan ik Oerl Hinnevien werken. Naar een restaurant begrijp ik zo mijn fitnessrompte. Dat zit er ik namelijk in dat hotel. Verslag jouw Dennis Terfstra, die zeer bij het hotel en praten er met Mark Jongerdiek.
6: We stonden hier over het water. Ik zie hier een heel groot skip lezen. En daarop stond een soort, ja, leek het wel een hotel op een boord. Weet je wie je nou?
7: Het is een groot ponton. En het ponton, op het ponton staan units. Het lijken containers. Standaard containers zijn het niet. Ze zijn speciaal voor ons gemaakt. En deze containers die kunnen we op dit ponton plaatsen.
6: Ja, en wie broekt dit? Waar wordt dit verbroekt?
7: Ja, dat is een hele goeie. Er is heel vaak dat je een scheepswerf hebt waar bijvoorbeeld een superjacht binnenkomt of waar een olieplatform binnenkomt. Dat moet dan aangepast worden. Mensen moeten van boord. Die plaatsen we dan, of de werf of het bedrijf huurt dan ons in. Wij liggen daar dan voor 3 maanden of 6 maanden of hoe lang het maar duurt.
6: Hoeveel mensen kies je dan niet kwijt?
7: Laten we zeggen een 80-90 man. Afhankelijk van hoeveel mensen je in een unit stopt.
6: Maar er kunnen ze een heel soort meesken in.
7: Ja.
6: De binnenek op het zijn natuurlijk. Er is sowieso een grote kwad om een wenromte.
7: Ja.
6: Een tijdelijke wenromte. Ja. Ik ben leaks van vlechtelingenopvang.
7: Ja.
6: Zou zij iets zijn een oplossing voor weeskinderen?
7: Ja, zou kunnen. De vluchtelingenopvang zoals wij die kennen is over het algemeen wat soberder. Daarvoor gebruiken we ook veel Rijnpassagiers. Passagiersschepen. Het zou kunnen, maar ik denk dat deze specifieke units, de MFA, we noemen het Modular Floating Accommodation, dat die meer gericht is op industrie en op de wat grotere bedrijven. Schat ik zo in.
6: Omdat ze eigenlijk een beetje te duw binnen om daarvoor inzet te worden?
7: Het is natuurlijk een nagelnieuw product. Hè. We kunnen zo meteen even binnen gaan kijken. Ja, je komt toch echt wel in een hotelkamer. Dat niet alleen, maar er zit nog een heel stuk serviceverlening zit eraan vast. Er zit een stuk techniek in. Je moet die boot natuurlijk verplaatsen. Over het ponton moet je verplaatsen. Ja, dat is, maakt het wel dat het een de wat kostbaardere oplossing is.
6: Nou, zullen we dan even binnen, Shin? Hoe is dan het unit er van binnen, Utrecht?
7: Prima, hartstikke goed.
6: Ja, hoor. Nou, we zijn inmiddels in een unit. En ik moet zeggen, het ziet er net echt uit alsof ik in een container ben. Ik zie hier al je mooie kleurtjes. Het is een beetje green, kostjes, een bijet, een boeken. Het ziet er best wel huiselijk uit.
7: Nou, dat klopt. Dat is ook precies de bedoeling eigenlijk. We hebben veel te maken met werknemers, soms beren van kerels, die hier in zo'n hutje zitten. Ja, dan moet je wel zorgen dat je het voor elkaar hebt. En het moet een beetje gezellig zijn. Mannen zijn soms 3 weken, 4 weken van huis. 2 weken weer terugkomen ze weer 4 weken. Dan woon je hier eigenlijk een beetje. En dat is wel wat we hebben proberen te bereiken met deze kamers.
6: Nou, en er is natuurlijk een heel soort vraag naar Werromte. Dat weet iedereen.
7: Ja, klopt.
6: Wat vooral zou zij zijn spilie kennen?
7: Het is, we hebben ook wel aanvragen gekregen voor tijdelijke. Kijk, het is een oplossing waar in Nederland bijvoorbeeld er toch een gebrek is aan ruimte. Is dit een mogelijkheid om op het water te wat gaan doen. Hè? Dus je kunt elke plas in Nederland, ook al is hij niet toegankelijk, dan kunnen we over de weg nog dingen transporteren. Kun je gebruiken om tijdelijk dit neer te leggen. Kun je eigenlijk heel makkelijk en heel snel een oplossing aanbieden.
6: Dat is natuurlijk maar wenten, dat is heel erg het probleem met vergunningen en met uitschiet en maar de bouwt weer of net. Had dat probleem dan echt net als zij iets op het wetten dan was?
7: Wij gaan ervan uit dat dit een zeer schone manier is van bouwen. Hè. We hebben zonnepanelen op het dak, we hebben akkerpakketten, dus we kunnen eigenlijk bijna zonder een walaansluiting kunnen we dit gaan doen. Dus wij denken dat we daar een hele goede sier mee kunnen maken. Zeker.
5: Zei Mark Jongendijk dus van de Slaapschepen. In de bijdrage van Dennis Terpstra. Alles wat je thuis mist hebben. Jongens, dus kunt zien en alven.
3: De dij voorbij.
5: Dit

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Rotten zwaardje op dit site. Voor flink wat oerlijst op boeren hier. Heid en dochter Ronnie en de Melsa Winnie uit Sleert en Hilhuizen gingen daarom geregeld op paad om die bissen te bestrijden. Maar dat toch eens op een bijzondere wijze, vertelt Ronnie Winnie.
4: Dus werkwijze is, dat is ecologisch. Wij werken volgens IPM. IPM-methode begint, maar natuurlijk monitoring, shun, wat kan er beter, wie zwol, habitat. Habitat, dat is zeg maar de waar de beesten wennen, dus het hege gas voor het je, de struiken voor het je, wie zwol, alles kort horen. Dat is IPM en dan gaat het steeds verder, dan ga je monitoring. Daardoor is dan mijn lokvoer in bakken, als lokvoer fut is, dan binnen ratten. Of muizen natuurlijk, wat in die bakken kan komen. Nou ja, dat ze dan short een hoop binnen, dan gaan ze terug naar evaluatie. En dan proberen ze mij klapvallen te vangen. Nou ja, een rotter die genoeg fretten, het gaat net zo gauw in een klapval. Dus dan komt ze aan het laatste punt van IPM. En dat is uw punt dus van waar wij naar denken. Dat is GIF. Ja, GIF is uitdateerd. Dat ken het meer. Dat mij bijna net meer. Alleen professionele bedoeling gebruik het nog. En daar stappen wij in en wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier, want het is dan wel een beestje, hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen. Dat die boer er minder overlast van heeft en zo proberen wij dat op te lossen met hem samen. Dus hij moet een beetje aan alles opromje, skin horen. En wij door de observering en de jagen met mechanische bestrijding. En dat is dan met PCB, Auskot.
5: En wat is dat met de opbrengst dat je zo'n jongen aan het ontjaaien binnen?
4: Dat is heel verschillend. Dat is maar krek hoeveel beestjes binden bij die boer, hoeveel last heeft er. Ja, dat monitoren we ook een beetje van tevoren, hè, want ik kerst natuurlijk maar in inspectie rond. Dus juist dat wel een ontlasting wordt geleid, dus juist aan de hol, knagerij, alles. Ja, de ene boer zei van ik heb er 12 schoenen en dan hebben we er 20 miljoen of nog meer. En de andere boer zei van ik heb toch een hoop last rotten en dan komen we daar en dan zitten we er maar 12. Dus dat is heel verschillend. En daar kan niks voor zitten.
5: En is het nou extra dat u dan een hele jong soms zit te wachten totdat er een rat voor het lacht komt?
4: Dat is wel mogelijk, maar zo werken wij net. En wij werken altijd met monitoring. Dus wij werken met camera's. Dus wij praten met die boer al. Hey, wij willen jouw wildcamera's, vooral bij een nieuwe boer. Dan geven we eerst aan, hey, waar binnen die ratten ongeveer? Waar binnen die plakjes? Wat hebben we zo met die monitoring? Dan zetten we de camera's zelf en dat werkt twee kanten op. We weten hoe laat die activiteit er is. Dus ja, komen ze er om 8 uur of om 10 uur? Dan stel ik net 12 uur van niks te watchen, wist wel? Kost die boer minder geld, zag me niks aan.
5: En hoe groot is het rattenprobleem hier in Friesland?
4: Nou, ik durf wel te zeggen dat het wel een behoorlijk probleem is. Het is meer dan vrienden hier. Het is eigenlijk bijna wat wakker zo volle ratten op dit moment. En dat heeft meisjes met de droogte. Minder fretten op het land in de wees, maar die droge zwemmer. Het is ook volle warme wees. En wij merken alle keer, ik met mijn collega's dat ik een hoop contact mee heb, dat ze eerder naar binnen trekken. En dat we nou in dit vuil, of na hier, eigenlijk meer last hebben van ratten.
3: Ja, Ronnie giet net vaak een linnig op paard. Hij vormt geregeld een duo met zijn dochter, de Melsa. Dit inspireert is toch haar heid, ze leidt uit.
6: Ik zie op een gegeven moment een naam in bevalling thuis. Omdat de praktijkwerk werkte, die stapte er mooi. En dan komen de vrouwen muren op jou. En toen heb ik eens vragen of ik mooi mocht. En dat mocht. En zo ben ik wat begon. Maar alleen het spotten van ratten. He, maar de warmtecamera gies dan rond. En dan tikte ik hard om van daar zitten ze, daar met wijzen. En op een gegeven moment ben ik er zo ingroeid. En heb ik cursussen dient. En nou dacht ik, liek het mooi.
5: En dan ben je maar geweren op het paard. Dan steer je hier achter. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien eens wel langs de dik rennen. Ja, als dan iemand de politie wel, wat dan? Of is dat goed geregeld? Hoe zit dat?
6: Ja, dat hebben we goed geregeld. We hebben een draagverlof. Bij de provincie hebben we een vergunning. En als mensen kunnen de politie bellen, dan is de meldkamer op de hichte van ons wat wij doen en waar wij binnen.
5: En hoe moeilijk is het dan om die beesten te rijden?
6: Als de goeie best net zo moeilijk. Maar ja, soms bewegen ze wel. Of dan komen ze stiekem een beetje naar voren. En dan zijn ze weer fut. Dus dat is wel wat lastig maken. Omdat ze gewoon... Ja, het is wel een levend beest. Dus het beweegt. Maar als het ook gewoon zuur versist, dan... En is het juiste moment, dan pakt ze.
3: Een bijdrage van verslaghouwer Daniel Kooistra van RTV Spannenburg.
2: Dit is Omroep Friesland.
7: De dijk voorbij.
8: Met het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een prachtig mens. Dat zei Wiebe Wieling, die het Kroes opvolgde als voorzitter van de Alvesterdenvereniging. Van 1969 af wie Kroes intensief belutsen bij de organisatie van de tocht. Daarvoor had de tocht zelfs rieden. In 1963 die er mei om misschien wel de dreigste Alvesterdentocht eer.
9: In 1963 stond ik al heel vroeg op het ijs. En toen startten we nou bij de brug in de Van Arismakanaal. Nou, dat was het eerste en was verschrikkelijk. Je viel bijna steeds en het was heel koud en het woei hard. Alleen toen hadden we nog wind mee, want de wind was zat in het noorden. Ja. Dus tot aan Staveren hadden we de wind mee. Maar toen ik in Staveren aankwam en toen zou ik me even onderbinden. En toen vielen mijn schaatsen gewoon in twee.
8: In Jochtje Vjouwen, Jochtje Gwaad Henk Kroes, voorzitter van de Alvesterdenvereniging. En in Jochtje Zonjontig kwamen die drie historische woorden.
10: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Als wij geen beslissing voor aanstaande zaterdag zouden nemen, dan zou dat inhouden dat wij naar eind volgende week zouden moeten verschuiven. En dat vinden wij, gezien ook de omstandigheden op de rest van de route, niet verantwoord. Vandaar dat wij nu de beslissing hebben genomen om aanstaande zaterdag te gaan rijden.
8: Henk Kroes in Jochtje Zonjontig. Hadden contact met Klasina Seinstra. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
8: Kennen jou dat moment nog heugen? Dat moment dat Henk Kroes die woorden uitsprut?
11: Ja, ik wie sabliet. Wij reden toen een wedstrijd. En toen kregen we het hier tijdens de wedstrijd dat het trok om. Dus dat wie geweldig, dat wie een feest, dat wie de prachtigste woorden die hij zei, dat wie ja, en het is nu al 30 jaar geleden naast. Dus dat weet ik zeker nog heel goed.
8: En kon je Henk Kroes toen al?
11: Nee, eigenlijk net. Nee, je was in sport bezig en het was de voorzitter sinds 96 of ja, 94 geloof ik. Maar ja, verder, nee, ik kom dan net.
8: Nee, daar kwam natuurlijk rap verhoring in zo'n 90.
11: Ja, zeker weten.
8: Er was op een gegeven moment, dat was een einde finish. En er was wat mijn krons.
11: Ja, daar hield ik heel erg spiet van. Samen Erik en Tijf, samen we zo'n huldigen worden. En toen zei er echt voor de huldiging, zei er van, oh, wij hebben een verschrikkelijke fout maken. Wij hebben net een kroons voor die. Maar ja, goed, hij was zo eerlijk als wat. En ik hier een euforie van die die. Dus ik wie blieert en we gingen daar een feestje vieren in het vak. En ik zei, zullen we hem de volgende keer maar regelen, dan geven we nog een feestje vieren. En ik ben bij Henk aangenet in een kroons doken. En ik heb daar nooit moeilijke dingen, want ik wist gewoon, hij vond het echt, dat vond ik echt net leuk.
8: Nee
11: dat kon ik wel merken.
8: Dat zie je er zelf dus wel heel erg mee.
11: Ja. Ja, maar ja, het is al gebeurd. En ja, je kan net weer omdraaien.
8: Nee. En als je nou een Henk Kroes denken, om de momenten die je erop bracht hebben met hem, die je herinner je van hem, wat bleef dan het meeste bij?
11: Ja, het was gewoon altijd een positieve man. Hij was zelf ook heel sportief. Hij had altijd eer voor een oor. En ik heb hem daarna natuurlijk nog 30 jaar lang meemaken. We komen hem vaak zien. En altijd even een praatje. En altijd interesse en gezellig. En ja, ik vond het echt gewoon een hele. Ja, hij was altijd warmer. Hij was altijd met van alles bezig. En ja, mijn zwaan zeg, het was gewoon een mooi koppel. En we zijn al bij hem in Bozem een keer geweest met de boot. En mooie verhaal hier ik altijd. Ja, wij hier een hele goede baan.
8: Het was toch op de een of andere manier ook wel een heel bescheiden baan altijd?
11: Ja, maar dat zie je hem juist. Dat vind ik ook wel mooi. Het krijg ik zei, hij luisterde goed. En hij hoede op zich net op de voorgrond. Nee. Maar hij weer elke keer bij de donateursdij in het Schaatsmuseum in Hilpen, weet ik altijd. En Hij hulde van Friesland van de meesken en wat er daarvoor betekent in koe, dat die er.
8: Hoe belangrijk wie hij voor de Alvesterrentocht? En voor Friesland misschien wel?
11: Ja, hij wie fanatiek in alles. Hij is toen naar Amerika geweest voor IS-informatie, hoe ze dat daar dienen. Hij nam het echt heel serieus op. Hè. Eerst als IS-master en ja, het wie iemand die heel volle kunde hier. En die denk ik een goede verbinder wie tussen de meesten. Dus ja, maar de Elfstedenvereniging, hij die het op zijn manier. En hij zorgde dat iedereen zijn taken die en ja, en hij, op, ja, hij hulde een bepaalde rust in dat bestuur. En ik nam wel af en toe mijn kwinkslag humor erin. Ja, het was een plezierig man.
8: Krassina Seinstra, winnaar van de laatste Alvesterrentocht. Tieren, dank van je verhaal. En ja, ja. Er zijn nog genoeg verhalen die de komende dagen nog voorbij komen vanzelf.
11: Ja, bedankt. Zeker. We zullen missen.
8: Ja, bedankt jouw stikje, Dieren van de Moorn. Dank je wel.
11: Graag gedaan.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Henk Kroes, bekend als zelfs oud-voorzitter van de Alversterrenvereniging, is jij juist te stoorn op zo'n 80-jarige leeftijd. Hebben we hier toch wel vooral bekend voor de woorden. Het gaat om, die uitsprust doet er in Jontje Santa, een 90 de Alversterrentocht onkundige. De enige die hij organiseerde, die mocht als voorzitter van de Alversterrenvereniging. Maar maak het met Linnig sterk voor de Alversterrentocht. Hij wie ik voorzitter van Simmer 2000, de Friese Reunie. Hij werkte hier als directeur bij de natuurorganisatie Het Friese Geer. En Kroes wie ik voorzitter van de stichting Nijkleester. Bij Jorwit, verstaan jou Geke Leenstra, die ging naar Hinnewagenaar, de initiatiefnemer van datzelfde Nijkleester.
2: Ja, hij wil je vastzitter en letter ik nog bouwpastor. Maar ik kom natuurlijk ik alleen nog maar als vastzitter van de Alversterrentocht. Maar doet dit de ideeën over een Nijkleester in Friesland begon. Toen hie ik daar ooit eens wat over schreun en toen bellen Henk mij en hij zei: Henk, ik ben Henk D&D. Ja, dat weet ik. Ik wil wel graag een keer mee denken. Dus als dat plan 40 gaat, dan moet je weer bellen. En dat we in 2000 zien. En toen is hij, toen we in Siske, mijn vrouw en ik, maken dit initiatief. En toen zei hij: oh ja, je wil graag een maat van. Dus van auditiet, wie hij niet alleen nog maar vastzitter, maar het had ik heel erg. Werd wij nou binnen, Kleester Westerhoes. Het hij eigenlijk in alles had hij de bouw begeleid en het hij maat dacht.
3: Ja, Willem Boeha, je zou graag een mooi werkje.
2: Ja, dat is wel een grote vraag. Henk wie altijd kerkelijk belutsen wist. Maar ik denk, ook waarom zo? Ik wil een beetje onderranen. Maar door hij zegt dat het hier goeie over geloof, over spiritualiteit, over dwarsemus, over maatschappelijke issues, over een zekere belibbing. Toen zei hij, ja, je komt voor mij een heel soort bij elkaar. Want hij wist zelf altijd heel maatschappelijk belutsen wist. Hij wist altijd heel erg dwaande, maar zwaarig voor de natuur en de schepping, dwarsemus. En hij wist in je van dingen dwaan. Niet alleen nog maar van tinken, maar dat koerde ik heel goed. Maar hij wil dingen met handen, voeten, staljan. En ik denk dat dat hem zou ontsprutsen.
3: Wat is nou een hele mooie herinnering die jou aan hem hebben?
2: Een hele mooie herinnering aan hem. Nou, dat binnen er meerdere, maar ik ga die nou in je vertellen. Dat is je boeten op het hiem stiert een kapel van de Oude Friezen. Oh, de Friezen daar binnen in het Fries, in het Nederland, binnen dat kloostermoppen. En wij roen al heel lang roen, maar een idee om net alleen nog maar binnen een kapel te hebben. Want kerk en geloof en spiritualiteit is meestal onderdak. En wij wonen de Boetenta. We roen daar al lang maar roen. En we hier een hele collectie Oude Friezen, kloostermoppen, hier we al. Uit allerlei Friese kerken en kleesters van vroeger. En daar woonden we wat mee. En toen staarde gewoon, Henk stapte in elke stap, dacht hij ik mooi, hebben we daar een kuilsilo deel zetten en hebben we daar een uiteindelijk, nou, het wil jarend worden, hebben we daar een kapel van maken en daar weer er hartstikke grutskop. Dus dat is mooi om te zien. Het dingen wien er net in één keer. Hier tijd nodig, hier tinkkrijft nodig en dan kwam de actie uiteindelijk.
3: Wat was jouw reactie toen jij en dat hij verstoorn wie?
2: Ja, natuurlijk. Ik hang glimp op het gezicht, want ik weer zuiver bleed dat het Safir wie. Zo dat is wat oors voor de mensen die het zijn in je carrière. Voor u wie het de laatste. Nou, Tiet al heel ingewikkeld. Hij vond zelf ik zwier. Zijn vrouw wie in juni verstoorn, maar heel wat lien. En de laatste keer dat ik bij hem weer, toen zei hij van ja, mijn moed is zuiver op. Dus hij weer er rond daar. Hij was ziek en hij is zeer goed naar het eind.
3: Ja, dus jou hier nog altijd wel bot contact met hem?
2: Ja, hij had rond aan contact met hem. Ja, Sietske, ik hoor een meisje van het meerschip. Zelfs in augustus, efficiënt in september, zelfs in augustus is er hier nog een week geweest. Omdat er gewoon hier als gast, ja, hij wie geen gast natuurlijk, maar als gast geweest om het ritme van het kleerste samen te leven. Maar toen weer er al heel broos. En toen zei hij, ik zelf, van het wordt het net lang meer. Dus het is natuurlijk heel verdrietelijk en het is ik verschrikkelijk. Maar het wie ik de tijd, hij weer er rond daar.
1: Dat zei Hinne Wagenaar dus van het Nijkleester. Vanwege het versierren van Henk Kroes ging morgen 2 maanden in de rouwstaan. Dat zal ik gewoon je huizen wijs. Ik praat erom met Kees Munting van de Friese Molen. Hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Ze gingen in rouw. Wat is dat eigenlijk? Hoe zorg je dat de moen überhaupt in rouwstaan staat?
4: Ja, dat is een soort, dat noemen ze molentaal. Molens hebben een eigen taal en daar kunnen ze dus vertellen met de wieken. En als de molenaar is overleden, of een bekende van de molenaar, of iemand die belangrijk is geweest in een bepaald gebied, dan zet je de molens in de rouwstand. En dat, dan zet je de, zeg maar, ik leg het even uit met de onderste wiek, die zet je dan net door het midden heen van de molen. Dus die is dan net, het leven heb je dan net gehad. Mm-hmm. Zo moet je het ongeveer zien.
1: En een orenwiek, die zit dan op 4 vertolven ongeveer?
4: Ja, ja, ja. Als je er recht voor staat, dan staat de bovenste wiek 5 of 10 voor 12.
1: Oké, oké.
4: Zo kun je dus zien dat de molen in de rouwstand staat. Daarnaast richt je het gevlucht van de molen in de richting van de plek waar hij overleden is.
1: In dit geval dus Ljout.
4: Ja, maar we hebben afgesproken dat we het naar Bozem doen, omdat dat toch de plek is waar hij zijn hele leven gewoond heeft.
1: Ja, oké.
4: Okay. Of althans, een groot deel van zijn leven.
1: Ja, ja. En je hebt toch in Gwijnghuizen?
4: Ja, dat is natuurlijk de plek waar hij is er niet geboren. Hij is in Ter Kapelle geboren. Ja. Toch zijn hele jeugd, zijn opvoeding heeft hij daar gehad in Gooienhuizen met uitzicht op deze molens. Dus ja, wij dachten, weet je wat, we zetten ze in de rouwstand.
1: Dat is een mooi gebaar.
4: Zeker.
1: Wat hier Kroes, wat mij moen, of maar deze moen in het bijzonder?
4: Ja, daar ben ik eigenlijk niet van mee op de hoogte. Ik denk het wel, want hij was natuurlijk echt een liefhebber van natuur en alles wat in de omgeving te zien was. Dus ik vermoed het wel, maar ik heb hem er nooit echt naar gevraagd. Nee. Oh, Henk, heb je iets mogelijk? Dus daar moet ik een antwoord schuldig op blijven.
1: Maar het is een mooi stukje symboliek. Morgen, dan heb ik even nice doen. Er zijn 4 moenen in Gwijnghuizen.
4: Ja.
1: Maar er zijn 2 die in de rouwstand gaan.
4: Ja, dat zijn in elk geval de Jansmolen en de Modderige Bol. Die staan vlak bij elkaar.
1: Ja.
4: Dat zijn ook de molens waar hij dus vanuit de boerderij waar hij woonde dus uitzicht op gehad zou hebben. En wellicht gaat Hegiem ook nog in de rouwstand.
1: Okay.
4: Dat is de derde molen, die staat ook aan de zuidkant van het eiland. En op het eiland zelf staan ook nog, is er ook nog een molen. Maar dat is niet van onze stichting.
1: Nee, deze 2 molens in de rouwstand. En dat de hele dag? Of hoe lang wordt het zo?
4: Nou, ze blijven in de rouwstand tot het moment dat degene waar het dan om gaat, dat die, zeg maar, begraven of gecremeerd is. Dus zo lang blijven ze altijd in de rouwstand staan.
1: Nou, dat is een mooi gebaar richting Henk Kroes van Jemas, de Stichting de Friese Molen. Kees Munting, dank je wel van je verhaal.
4: Ja. Ja. Graag gedaan.
1: En een mooie dag verder. Ja, ontzettend. Dank je. Ja, dat is een mooi gebaar in de richting van Henk Kroes.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
5: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
1: Er is nieuwe informatie naar boven gekomen over de vermissing van Sikko Cuperus, de marechaussee Ljout, die in juni 2014 verdween. En zo'n tijd ontbreekt elk spoor van hem. Journalist Margriet Brandsma, dochter mijn collega Geertje de Vries en oud-rechercheur Henk Dillerop, onderzoek naar de zaak voor een podcast van Omroep Friesland. Dus Brandsma kende er nou een nieuw puzzelstukje voor wijzen. Dat kon wel eens wichtig wijzen voor het onderzoek. Zo leidt Margriet Brandsma uit.
6: Dat heeft te maken met zijn auto. De auto van Sikko is een dag of 3 nadat zijn vermissing bekend was aangetroffen in Marm. Vond iedereen gek, want wat had hij nou te zoeken daar in Marm? We hebben mensen gesproken in Marm die al een tijdje geleden gezegd hebben, er stapte toen iemand uit die auto, toen die daar werd neergezet bij de oude zuivelfabriek. Daar stapte iemand uit die duidelijk kleiner was dan Sikko zelf. Sikko was bijna 2 meter. Dat was eigenlijk alleen nog maar, zeg maar, ooggetuigen. We hebben nu eigenlijk definitief bewijs dat inderdaad het geval moet zijn. Want op basis van alle gegevens van die auto is zeg maar alles nog een keertje in een grote pot gegooid om te kijken van hoe zag hij er nou uit, hoe stond alles. En daaruit blijkt dat de bestuurdersstoel van die auto op dat moment een stuk meer naar voren stond dan past van bij iemand van ongeveer 2 meter.
5: En is dat dan het laatste stukje van de puzzel?
6: Het is een belangrijk stuk van de puzzel. Want het bewijst dat Sikko die auto daar niet zelf heeft neergezet. Dat er dus derden bij betrokken zijn geweest. Dat duidt natuurlijk ook niet op vrijwilligheid. Waarom zet je daar een auto neer en wordt er vervolgens nooit meer iets vernomen van degene van wie die auto is? Dus een definitief iets is het niet. Maar het is wel heel belangrijk in het verhaal dat Sikko niet vrijwillig verdwenen is.
5: Nee. Herken je dan, ik al spreken van een misdroog?
6: Nou ja, nee, niet 100%. Hè. Geldt ook weer hetzelfde voor. Je kunt je er ook nog andere dingen bij voorstellen. Maar nogmaals, het klinkt niet heel erg logisch dat iemand anders daar die auto heeft neergezet, omdat Sikko daar bij wijze van spreken geen zin in had. En dat je vervolgens nooit meer iets hoort van Sikko. Het lijkt toch ook wel weer op dat scenario waar we toch wel van uitgaan, waar heel veel ook wel op wijst, dat Sikko betrokken is geraakt bij iets dat uit de hand is gelopen en dat hij dat niet heeft overleefd.
5: Nee. En hoe belangrijk is dan dit bewijs binnen het onderzoek?
6: Nou ja, wij nemen aan, want dit is uiteraard ook bekend bij de recherche en bij het OM, dat ook van die kant nu gezegd wordt dat verhaal van hij is misschien vrijwillig vertrokken of hij heeft zelf een eind gemaakt aan zijn leven, dat ook daar dat van tafel kan. Dat ook daar nu alle inspanning erop is gericht om het te achterhalen van nou ja, wie heeft die auto daar dan neergezet en waar was Sikko bij betrokken. We hebben aanwijzingen, we weten het alleen nog niet 100% zeker. En ik hoop heel erg dat dit bewijs ook de politie en het Openbaar Ministerie helpt om erachter te komen hoe het nou eigenlijk allemaal precies is gegaan.
5: Is dit eigenlijk een cruciale stap binnen het onderzoek?
6: Ik denk het wel, omdat het die andere scenario's die ik net al even noemde, hè, van vrijwillig of eventueel zelf een eind aan zijn leven, die kunnen nu eigenlijk weg, want daar is geen sprake van.
5: Dus dit is heel verhelderend.
6: Dit is denk ik voor het onderzoeksteam, voor de mensen die beroepshalve, hè, dus recherche OM, heel erg een puzzelstuk dat ze nodig hadden.
1: Zei Margriet Brandsma, de journalist, in Peter Maai, collega Pelle Numan, over die vermissingszaak dus.
7: Het aanvoeren,
8: de dag voorbij.
7: Omroep Friesland.
9: Max, era Max, io tranquillo. E mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max. Non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
3: De steertefractie van D66 vindt het de minderzaak dat de provincie Friesland dit tijd maar één trainee had. Met die één trainee had Friesland jongtalent volle minder rond als de boorprovincies Drenthe en Grijnsland. De provincie Drenthe had op dit moment 17 trainees en Grijnsland zelfs 39. In een gewerkingsverband met de gemeenten in Grijnsland. Oerheden binnen oer het generaal Wies met haar trainees, want die zorgt hiervoor frisse ideeën en nieuwe energie in de ambtelijke organisatie. En het badden geregeld dat een trainee trost erin naar een verste baan. Stedelid Danny van der Weijden van D66. Ik heb me net begrepen waarom Friesland maar één trainee had.
4: Veel te weinig. En het is niet alleen, hè, want deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen die een plek krijgen om te leren werken en ervaring op te doen. Ja, en dan is één iemand die dan

0: meisje. Dat er wat meer jongeren en wat meer jong talent binnenkomt.
1: Zeker, want een organisatie moet heel divers zijn. Moet diversiteit uitstralen op alle vlakken. Mannen, vrouwen, jong, oud. Dat is ontzettend belangrijk, want daar wordt een organisatie goed en sterk van.
0: En de provincie Friesland had ik als ambitie om jong talent vers te horen.
1: Ja, dat wil je toch heel graag. Je wilt toch niet dat deze jongeren op zoek moeten naar een baan en dan maar naar de Randstad moeten of naar een van onze buurprovincies. Je wilt toch dat ze hier gewoon in deze eigen provincie een mooie baan kunnen vinden.
0: Nog even op dat opmerkelijke verschil. Drenthe, Sontje, Greenslon, Jochelen, Trietig en Friesland, Ien. Hoe kent dat? Waar zit hem dat in?
1: Ja, ambitie. Dat zou gewoon te doen met ambitie. Gewoon, we moeten als provincie zijnde zeggen, wij stellen elk jaar zoveel plekken beschikbaar en we gaan ervoor zorgen dat we die plekken ook gevuld krijgen. En daar wil ik dat dit college zich voor gaat inzetten.
2: Toch de reorganisatie van het ambtelijk apparaat is de provincie Friesland de lijsttrekker net tak aan om een eigen trainee-programma, zei deputaire Eke Volkert. Toch slag het provincie Den Haag goed in om jonge mensen te vinden als er een vacature is.
3: We nemen wel een heel soort jonge mensen om. Maar net zozeer via trainee-programma's op dit moment. En er is zeker verbetering mogelijk. Maar we gaan hier nog rond het ik heel druk douane west in de organisatie. Het zit wel op rol, maar het is nog net zozeer.
0: Want waarom had de provincie Friesland net meer trainees?
3: Nou, dat zit er mee in dat wij dan rond het een aantal trainee-programma's ook al rond hebben. We hadden de kanteling van de organisatie gewoon aan het begin van de periode. Er is een heel soort omdenken naar jullie gaan, ook vanuit HR. En wat wij zorgen is dat je een trainee-programma, daar moet je goede trainers opzetten. Nou, en dat moet je wel inregelen worden. Dus daar zit het ermee.
0: Ben je het wel weer van doel om er mij om de slag te gaan?
3: Nou, nevens mij hadden steeds een jong daar een aantal vragen hoe stelt. Ik begin direct naar ingrevener als nou op reageren richting hun. En dat steeds dat uiteindelijk ook als opdracht doen. Dus maar jou, dan zullen het college daarmee aan de slag gaan, Matten.
2: Zij deputaire Eke Volkert van de provincie Friesland.
4: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
5: Wordt overvoeren.
4: De dag voorbij.
2: Creatief dan de wijze, Wilst Ost Kankerhast. Bij het Inrin Atelier de Verbeelding in Leeuwarden kent dat. In Kwatten hebben we haar een eerste expositie met een soort persoonlijke verhaal. Ruth Howerson is een van de deelnemers. Ze kreeg in 2024 borstkanker. En Jerre dit hier dat de kanker waarom kom is. Ze komt alle weken te Jerre met haar dochter naar het Inrin Atelier. En verslaghouder Wendy Kennedy zocht ze op.
6: Voor mij is het een heel belangrijk veilige plek. Met anderen te delen mijn ziekteproces. Maar ook het creatief zijn. Dat is heel belangrijk. Dat er is een plek waar je met andere mensen bezig zijn om mooie dingen te maken. Maakt niks uit wat je maakt. Het is de proces van creativiteit. En door dat proces vind je je plek waar je kan delen. Vrolijk momenten, mooie momenten, maar ook wat meer serieuze ontwerpen over hoe het gaat met ziekteproces en hoe voel je.
7: Wat ben jij nu aan het maken?
6: Ik teken graag vogels, kleurrijke vogels, maar ook heel veel steltlopers vanuit de Waddenzee. Vanwege dat ik uit Zuid-Afrika kom. Ik werkte vroeger in een wildereservaat in Zuid-Afrika. En ja, daar waren honderden verschillende vogels. En ik ben altijd een vogelaar geweest. Dus ik ken ze heel goed. En vind ik het leuk om vogels te tekenen.
8: Ik ben Skyla Howerson. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben in Zuid-Afrika geboren met mijn ouders in 2011 hier in verhuisd.
7: Jij komt dus iedere week mee met je moeder. En waarom?
8: Hier ben ik veilig om te praten over hoe ik me voel. Over mijn moeder haar kankertraject. Maar ook over hoe ik me voel op school. Of hoe ik me thuis voel.
7: Ja, want ik kan me voorstellen dat het best wel ook intens is als je moeder kanker heeft.
8: Ja, dat zeker. Het is ook intens om bijna elke week te weten, oh, mama is nu weer in het ziekenhuis chemotherapie aan het krijgen.
9: De Verbeelding is een inloopatelier voor mensen die geraakt zijn door kanker en behoefte hebben aan creatieve expressie. En wij

0: bieden hier een, een veilige plek voor die doelgroep.
1: Wat doelgroep je krijgt al hier en hoe gaat het er ontstaan?
0: Het is een vrije inloop. Mensen hebben zelf projecten of wij helpen mensen met projecten waar ze aan willen werken. En het varieert van tekenen, schilderen, kleien, textiel, leer naaien, allerlei materialen waar ze mee kunnen werken.
1: Het is best wel volle animo en waar zit het hem correct in? Waarom kan het zo helpend wijzen voor deze groep?
0: Nou, heel veel mensen, wat wij dan terug horen die hier komen, hebben vaak voor hun gevoel nog niet echt woorden. En door middel van bezig te zijn met creativiteit kan men vaak zich toch uiten. En het is wel belangrijk dat je je kunt uiten.
1: Ja, je bent weer, je zit nu weer volop in jouw opnieuw in je ziekteproces. En hoe sta je er nu in? Hoe voel je je?
2: Ten eerste was het een hele grote schok. En er was heel veel verdriet en teleurstelling. Ook in mijn gezin. Maar langzamerhand verandert mijn gevoelens naar hoop en optimisme.
3: En van 4 oktober is de expositie te zien.
4: Alles wat je Jordaïs mist hebben,

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
0: Snijnt de midi bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
1: Snijnt in Friesland, dat wie doet.
3: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liet roze papierke terugbellen Verdi Elzas.
1: In de wieken van de jaren 80, Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
3: Toen waren de schillen terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
0: Snijnt de midi van Ian Manshuizen. Snijnt in Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil gaan krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in een debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun grootschalige aanval op Iran begon. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. De 51-jarige Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keken de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido.
11: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.

0: Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: We hebben het er al eens over gehad in het oog en het is nu definitief. Op de Olympische Spelen in 2032 vindt het roeien plaats in een rivier in Australië met 500 krokodillen. Snel wegwezen dus als je er eentje ziet. En als dat dan geen Olympische records oplevert. Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben straks de kersverse topvrouw van het jaar te gast. Procureur-generaal Sui Prene van het Openbaar Ministerie. Als je autistisch bent, dan kan een voetbalstadion overweldigend zijn. En kunnen clubs en stadions daar rekening mee houden? Morgen gaan ze dat uitproberen. En een van de bezoekers gaat die uitdaging aan en is bij ons te gast. Den Haag vandaag laat horen dat premier Jette het te vroeg vindt om voor links of rechts te kiezen. En tot slot hebben we ook aandacht voor deel 2 van een film over Charles de Gaulle. Hij was meer dan 50 jaar geleden president in Frankrijk, maar de Fransen krijgen maar geen genoeg van hem. Waar zit hem dat in? Dat zo, nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Today,
4: donderdag 17 september.
3: There is a robust body of evidence on the harm that social media does.
2: Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie wil dat de verslaving aan sociale media onder kinderen aangepakt wordt met een wet. Goed plan, vinden veel ouders.
5: Ja, ik denk wel dat dat goed is. Omdat het moeilijk is om kinderen ervan af te houden als anderen het ook mogen doen.
6: TikTok, Snapchat, al die dingen. Nee, dat hoeft niet, vind ik. Ze hebben hun aandacht nodig voor school en gewoon sociale contacten om hen heen.
2: Om als ouder in de gaten te houden wat kinderen op hun mobiel doen, valt niet mee.
7: Ja, ik probeer het wel, maar is lastig.
2: Volgens von der Leyen kun je die verantwoordelijkheid ook niet bij ouders neerleggen.
3: Parents cannot compete or keep up against algorithms and they should not have to.
2: En de Europese Commissie wil jongeren nu in stappen toegang gaan geven tot sociale media. Ook moeten kinderen niet meer oneindig kunnen scrollen.
8: Ja, irritant lijkt me dat. Kinderen die mogen gewoon pret hebben, toch?
2: De Commissie wil ook dat er een leeftijdscontrole komt, maar daar zetten ouders dan weer vraagtekens bij.
9: Ik vraag me af of ze het kunnen handhaven, maar op zich wel goed hoor.
10: Ik weet niet of het gaat helpen, want ja, je weet hoe kinderen zijn, die doen toch hun eigen zin.
2: Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen ging het vooral over één ding.
11: Waarom toont u geen leiderschap en kiest u?
12: Je kunt niet pro en ja 21 allebei tevreden houden.
13: Ze moeten deze dag een richting kiezen.
11: Kiest u of kiest u niet?
14: Kies nu alstublieft gewoon een richting.
13: Anders wordt dit najaar een drama voor Nederland.
2: Maar premier Jette ging er niet in mee, want zo zei hij.
15: Om nu vandaag deze keuze te maken, vinden wij echt tekort doen aan het land.
2: Wat vandaag ook opviel.
16: Ik zie een volle publieke tribune en fijn dat u er bent om dit belangrijke debat te volgen.
2: Voor veel van hen was het een speciaal uitje.
17: Ik volg het thuis altijd op de televisie. Nou ja, die is een meter breed en ik wil het nu live volgen.
18: En ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet.
19: We willen het gewoon een keer meemaken.
20: Dat is best wel belangrijk.
21: En dan weer terug naar Hengelo.
2: En Duitsland stopt met vaste controles aan de grens. Daar drongen Nederlandse grensgemeenten al langer op aan.
22: 2 jaar lang hebben we alle ellende hier mogen ervaren. En vooral de gevolgen van die controles.
2: En er komen nu controles op wisselende tijden en wisselende locaties.
23: Ja, dat vind ik een goede zaak, want dan zijn we die files kwijt die ongelukken opgeleverd hebben. En bovendien zet ik grote vraagtekens bij het nut van die controles.
2: Koning Willem-Alexander reed vandaag van zijn paleis naar een kasteel in de Achterhoek. Hij opende daar het verbouwde Huis Bergh, dat stamt uit de 13e eeuw.
24: Heel leuk om weer terug te zijn. En om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is. Dat de middeleeuwen hier in Heerenberg zo leven.
2: Bezoekers waren juist blij om hem te zien.
25: We treffen het de laatste tijd wel, want 14 dagen geleden was Maxima ook nog hier in de buurt.
2: Die was vandaag bij de HEMA vanwege het 100-jarig bestaan. En Maxima keek onder meer naar de
26: kerstcollectie.
27: Ja, maar dan is het
2: nou, de koningin was dus onder de indruk van de winkelketen en ook van de HEMA in het algemeen.
28: Die winkel, dat voor iedereen is, hè, met waar ik zelf klant van ben.
29: U zegt, ik ben zelf klant van de HEMA. Wat koopt u graag bij de HEMA?
28: Dan laat ik voor mezelf.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Michiel van der Velden.
0: Immigratiedienst IND laat 200 medewerkers met AI-programma's werken zonder dat te melden, staat op de voorpagina van NRC. Als de dienst zich aan zijn eigen beleid had gehouden, waren de programma's aangemeld bij een landelijk register. De IND gebruikt AI om asielvragen sneller af te handelen. Maar dat is volgens experts niet zonder risico's. AI heeft het niet altijd bij het juiste eind.
2: Met de hulp van de programma's wordt bijvoorbeeld uitgezocht wat er waar is van de verhalen van asielzoekers. Zijn ze echt ontsnapt aan een aanslag? Kloppen hun verklaringen misschien niet? Daar schuilt precies het gevaar, want soms trekt AI onjuiste conclusies. De IND geeft aan de krant toe dat de programma's nog niet naar behoren werken.
0: Nederland beleefde een toeristische topzomer, kopt het AD. De verwachting was dat de hogere BTW toeristen zou weghouden, maar het tegendeel is waar. Er kwamen meer Britten, Fransen, Belgen en vooral Duitsers vakantie vieren in ons land. Goed nieuws voor de toeristenbranche, zou je denken.
2: Toch is dat niet waar, zegt Hiswa Rekron tegen de krant. De cijfers zeggen namelijk niets over omzet en resultaten, omdat ook de lasten voor ondernemers zijn gestegen. De branche durft volgende maand pas conclusies te trekken over deze zomer.
0: Het Parool bezocht een nieuwe winkel in Amsterdam-Noord. Daar worden producten verkocht die anders worden weggegooid. Van augurken tot wasrekken en van noedels tot foundation. De win-win-winkel, zoals hij heet, is er vooral voor mensen die weinig te besteden hebben.
2: De producten komen van bedrijven die ze anders hadden weggegooid. Chocoladerepen die niet voldeden aan de wensen of producten die nooit zijn opgehaald. De oprichter is er blij mee, maar vindt ook dat bedrijven eens naar hun afvalbeleid moeten kijken, want er wordt veel onnodig weggegooid.
0: Trouw was in de Duitse plaats Jamel. Het dorp wordt bewoond door neonazi's, op één huis na, waar een progressief stel woont. Toen ze er in 2004 kwamen wonen, leek er niets aan de hand, maar er is veel veranderd. Ieder huis dat leeg kwam te staan, werd opgekocht door rechtsextremisten.
2: Een wegwijzer geeft aan hoe ver het is van daaruit naar het geboortedorp van Adolf Hitler. Ook Stalingrad staat erop. Over paaltjes bungelen helmen van de Weermacht. En op een aanplakbiljet worden nazihelden geëerd.
0: Het stel laat zich niet wegjagen, want angst is een slechte raadgever, vinden ze. Maar op hun gemak voelen ze zich ook niet, want hun schuur ging al eens in vlammen op. De vergelijking met Asterix en Obelix wordt vaak gemaakt. Dat ene dorpje dat moedig stand hield tegen de Romeinen. Het geldt ook een beetje voor het echtpaar. Hun verblijf is een politiek statement geworden.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: De Amerikaanse zanger uit Detroit, Sufjan Stevens met Chicago. Twee dagen lang waren de Tweede Kamer en het kabinet op zoek naar een manier waarop een minderheidskabinet werkt en kan werken. En de hoop was dat tijdens de algemene politieke beschouwingen daar wellicht een route voor gevonden zou worden. Die zou leiden tot een begroting voor volgend jaar. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Onze politiek verslaggever. Ja, en die zoektocht die is tot nu toe niet helemaal goed verlopen.
1: Hij is eigenlijk nog steeds gaande. Kun je wel zeggen, na twee lange dagen waarin over de miljoenennota werd gesproken, maar waar eigenlijk steeds maar één kwestie op tafel lag. Kabinet, we hoorden net in het nieuwsoverzicht, kiest u nou eens, wilt u met links zaken doen? Met mij, zei Jesse Klaver, prima, dan gaan we praten. Zo niet, ook goed, dan mag u over rechts met Ja 21 en met Joost Eertmans. En het kabinet zei, wij willen eigenlijk jullie allebei een breed akkoord. En het resultaat na twee dagen is dat er nog steeds geen begroting is. Officieel niet vastgesteld. Geen meerderheid in zicht. En dus voorlopig niemand echt weet waar hij of zij aan toe is. Er is niet duidelijk hoeveel belastingen gegeven gaat worden. Hoeveel geld onderwijs, infrastructuur, noem alles maar op, krijgt de zorg. Met echte gevolgen, want nou, zorgverzekeraar DSW bijvoorbeeld, die baseert altijd zijn premie op de uitkomsten van de algemene politieke beschouwing. En die zegt, ja, wij wilden die graag volgende week bekendmaken, gaan we nu niet doen.
0: En wat maakt het nou zo ingewikkeld? Waarom blijft het zo ingewikkeld om nader tot elkaar te komen? Wat zie jij gebeuren?
1: Nou ja, dat het fundamentele probleem dat is ontstaan tijdens de formatie een half jaar geleden gewoon niet is opgelost. VVD, CDA en D66 kwamen niet uit welke partner ze erbij wilden hebben voor een meerderheid. Toen hebben ze gekozen om een minderheidscoalitie te starten en de vraag neergelegd bij de oppositie: kom meedoen, want er valt wat te halen. Maar die partijen willen niet alleen krijgen, die willen ook bijvoorbeeld dingen tegenhouden. Kijk, pro op links wil best een stevig klimaatbeleid, maar die gaan niet meewerken aan bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheid. Op rechts wil Ja 21 en ook de SGP bijvoorbeeld best tekenen voor minder lasten op spaargeld en vermogen, maar die willen dan niet de spreidingswet accepteren. Normaal gesproken regel je dat achter de schermen. Nu moet dit en plein publiek gebeuren. En dan werkt het gewoon niet. Daar komen we nu gewoon achter na een half jaar.
0: En bestaat er dan een kans, en hoe groot acht jij die, dat het allemaal uiteindelijk toch nog wel tot begrotingen gaat leiden?
1: Nou ja, kijk, er is altijd een kans dat er nog zoiets komt als een breed akkoord natuurlijk. Je weet nooit wat er gebeurt. De onderhandelingen verplaatsen zich nu weer naar achter gesloten deuren. De tijd is wel kort daarvoor, want ja, er zit ook gewoon een ritme in hoe zo'n begroting tot stand komt. En over twee weken zijn de algemene financiële beschouwingen. Dat is eigenlijk de laatste kans die je hebt om over de begroting als totaal te praten in plaats van per ministerie. En ja, tegen die tijd zou het dan moeten gebeuren. En premier Jette bijvoorbeeld vandaag in de Kamer, die zei, ja, het kan toch nog prima.
2: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
3: Nou, als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
2: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja. Nee. Nee, klopt. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. U bent de premier van dit kabinet. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax kampioen zou ook heel mooi zijn. Maar wat gaat u eraan doen?
3: Daar zijn we het wel niet over eens.
2: Nee, ja, kijk, hier gaat het echte gevecht over ontstaan in de Kamer.
4: Wel een beetje serieus.
2: Maar op een serieuze toon, wat gaat u eraan doen om dat voor elkaar te krijgen? Want ik heb hier wel een punt.
3: Nou, voorzitter, wij kunnen in de komende twee weken veel gesprekken daar met elkaar over voeren. Het zou mooi zijn als dat in deze herfst met elkaar lukt. Want dan kunnen we ook vooruit met de concrete plannen.
1: Ja, nog steeds die oproep. Kom nou praten achter gesloten deuren en dan komen we er bij elkaar wel uit. Maar zoals iemand achter de schermen vandaag ook zei, ja, dat is hoop. En hoop is in dit soort gevallen niet altijd de goede strategie.
0: En wat gaat Jette dan nu doen? Gaat hij ze uitnodigen? Gaat hij met ze praten?
1: Ja, hij kan niet anders. Hij kan zich ook niet veroorloven niet nog eens te proberen. CDA en D66 blijven allebei vasthouden aan het idee dat er een alomvattende afspraak moet zijn over de hele begroting. En dus zit er ook voor Jette, ondanks het feit dat hij twee dagen toch naar dit soort tekst heeft geluisterd, niks anders op dan nog maar een poging te wagen.
4: Nou, het is heel duidelijk dat we op een aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals werken dat moet meer lonen, het investeringsklimaat in Nederland en de opening die we kunnen bieden voor de sociale polder, dat daar het meeste werk op te verzetten is, gaan we de komende weken met een aantal oppositiepartijen over doorpraten.
5: Maar er is dus nog niks opgeschoten en ondertussen is het dus nog onzeker wat het beleid wordt voor volgend jaar. Mensen zitten daar op te wachten, instanties zitten daar op te wachten.
4: Ja, tegelijkertijd zagen we ook deze dagen dat er steun is voor de aanpak om meer betaalbare woningen te bouwen, om te investeren in onze
5: economie. Maar voor een heleboel is nog geen steun.
4: Nee, en daar zullen we de komende weken ook de vervolggesprekken over voeren met een aantal oppositiepartijen. Ik ga die uitnodigingen morgen meteen versturen.
1: Ja, morgen worden die uitnodigingen meteen verstuurd. Misschien dit weekend al praten, zei premier Jette tegen collega Nienke de Zoete. Maar ja, dit is het, eigenlijk hebben ze dit in de zomer ook al gedaan. En dit is een beetje twee keer hetzelfde doen in de hoop dat er dit keer een ander resultaat uitrolt. Maar ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dit nu wel zou werken als het afgelopen zomer ook achter diezelfde gesloten deuren al niet gelukt is. Tenzij er iets veranderd in de houding van alle betrokkenen. Maar goed, daar hebben we geen aanwijzingen voor. Of er druk komt van buitenaf, van bijvoorbeeld de sociale partners, de werkgevers en de werknemers. Maar ook daar, we hebben de stakingen gezien de afgelopen tijd, is niet heel erg veel kans op.
0: En wat is dan het meest waarschijnlijke scenario? Want als het kabinet door wil?
1: Ja, nou ja, het meest waarschijnlijke scenario is feitelijk dat die hele grote olifant van de miljoenennota, hoe eet je een olifant? Ja, door die in hele kleine stukjes, beetje bij beetje, hapje bij hapje te doen. En dan ga je dus elke begroting apart behandelen. Dus dan onderwijs eerst, zorg, nou, noem al die begrotingen maar op, defensie. En dan zijn er altijd wel meerderheden te vinden voor wie daar goede dingen in zitten. Nou, dat is een traject wat ze bij de VVD best aanspreekt. Want ja, er zijn altijd wel partijen inderdaad te vinden die dan iets zien in een begroting wat ze leuk vinden. En uiteindelijk hoeft dan niemand echt pijn te pakken. Dan kan rechtse partijen kunnen voor begrotingen stemmen die wat meer naar rechts leunen. En linkse partijen kunnen begrotingen steunen die wat meer naar links leunen. En dat zien Eertmans van Jaar 21 en Jesse Klaver van Pro inmiddels ook wel aankomen.
6: Altijd gezegd, we hebben het liefst een grote deal. En die moet over rechts. En dat gaat over lasten, over veiligheid en migratiebeperking. Daar kunnen we een deal uithalen met elkaar. Hè, wat we kunnen willen bereiken. Als dat niet lukt, en het lijkt erop, zeg ik maar erbij, dat het niet gaat lukken. Want Prinsjesdag is voorbij en de APB is nu voorbij, deze beschouwingen. Ja, dan gaan we, zoals elke partij, redelijk kijken naar van wat vinden we per begroting. En dan kunt u van mij aannemen dat Defensie een begroting is die wij wel zullen steunen. Maar dat andere begrotingen wat misschien wel ingewikkelder liggen.
7: Ze moeten ook niet denken dat ze op de belangrijkste punten, bijvoorbeeld het belastingplan, de begroting van sociale zaken, VWS, een akkoord kunnen sluiten met rechtse partijen. Een heel rechts beleid maken en dan bij ons komen voor nog wat resterende begroting om te zeggen, kunt u dan hiermee het kabinet redden? Nou, ik ga er niet op vooruit lopen, maar u kunt dan wel ongeveer inschatten hoe wij daarnaar zullen kijken.
1: Ja, we kunnen wel inschatten hoe hij daarnaar gaat kijken, maar je hoort al meteen dat hij wel rekening mee houdt dat het meest waarschijnlijke scenario is. Er wordt namelijk nooit in één keer totaal over de miljoenennota gestemd. Dat gaat altijd per begroting. En ja, het kabinet denkt, zo kunnen we er ook komen, gewoon stukje bij beetje. We zien wel strategie hoe ver we komen. Je zou het ook de godzegene de greep strategie kunnen noemen.
0: Ja, en zie jij dan veel hindernissen voor de verschillende ministers die naar de Kamer moeten steeds met hun begroting?
1: Ja, zeker. Kijk, dat wordt natuurlijk iedere keer wielen en dealen op elke begroting om ervoor te zorgen dat je tot 76 zetels in de Tweede Kamer komt. En dan maar hopen, want de Eerste Kamer heeft er ook nog wat over te vertellen, dat de Eerste Kamer dan al die kleine wijzigingetjes en dingetjes accepteert. Het wordt een heel lang en bijna zeggen een heel vuil proces. Hè? Een kar die de modder inloopt en dan maar duwen, sjorren en trekken en je komt vooruit. Het gaat niet snel, het gaat niet mooi, het gaat zelfs heel langzaam. Het wordt er niet mooier op en de vertrouwen in de politiek zal er ook wat dat betreft niet mooier op worden. Je hoort ook al mensen in het kabinet die zeggen, ja, we zullen de populariteitsprijs niet winnen. En die torenhoge ambities van het kabinet aan het begin, die snelle doorbraken die ze wilden op al die grote dossiers, ja, die moeten ze dan ook maar even parkeren. Dan overleef je het als kabinet. Dan haal je misschien wel de statenverkiezingen van volgend jaar maart. En dan maar hopen dat die statenverkiezingen dan iets van richting geven naar links of naar rechts. En dat je als kabinet weet met wie je zaken moet gaan doen. Of dat je weet dat er geen zaken meer te doen valt. En dat je dan maar moet stoppen.
0: Oké, nou, zover is het nu nog niet in ieder geval. Een modder, een olifant gaan we bijzondere maanden tegemoet. Dankjewel voor dit moment. Vanuit Den Haag hoorde u Lars Geerts.

0: voor de kijken.
1: Dat was Mo met Blijven Rijden. Eigenzinnig en charismatisch, een mooie combinatie van kwetsbaarheid en kracht. Met die woorden is Sui Prene vanavond gekozen als topvrouw van het jaar. Ze is procureur-generaal en daarmee zit ze in de top van het Openbaar Ministerie. En nu ook dus topvrouw in Nederland. Mevrouw Prene, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Welkom en van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Er waren 3 genomineerden. Hoorde u vanavond pas dat u het werd?
2: Ja, echt pas 2 uur geleden gehoord.
1: Ja. En wat betekent het voor u?
2: Het is een fantastische eer om de titel te mogen dragen een jaar. En daarnaast vind ik het een geweldige erkenning ook voor het Openbaar Ministerie. En ook een hele positieve erkenning voor het Openbaar Ministerie. Mijn organisatie staat vooral bekend om het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Wat we ook doen, wat we met verve doen. Maar daarin doen we ook altijd, omdat het gaat over daders en slachtoffers en keuzes moeten maken, stellen we ook vaak mensen teleur. Maar dat het leiderschap op deze manier in deze organisatie zo gewaardeerd wordt, dat is een erkenning voor de hele organisatie.
1: Ja, terwijl het Openbaar Ministerie ook nog regelmatig in het nieuws is geweest dat het intern ook nog niet allemaal op orde is.
2: Dat
1: dus
2: klopt.
1: De collega's klopt. Zijn vast heel blij met u dat u nu deze erkenning heeft gekregen.
2: Ik heb zulke leuke reacties uit de organisatie.
1: Ja?
2: En ook
1: wat was de leukste?
2: Ik heb ze niet eens zelfs allemaal gelezen. Maar ik zit even te denken, de leukste.
1: Wat trof u?
2: Het is enorm bekrachtigend om te horen, je was voor ons altijd al een topvrouw.
1: Mooi. Ja, want ik begreep dat u wel getwijfeld heeft of u op zou gaan voor procureur-generaal.
2: Dat klopt.
1: Waar zat uw twijfel?
2: Mijn vorige baan was hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Holland. Wel binnen het Openbaar Ministerie ook. En dat deed ik nog niet zo lang. En dat is een ongelooflijke leuke baan, hoofdofficier van justitie zijn. En dat is ook echt een andere baan dan procureur-generaal. En omdat ik die rol nog niet zo lang vervulde, dacht ik, ja, misschien komt deze stap naar het college van PG's net te vroeg.
1: En toch heeft u het gedaan.
2: En toch gedaan, want het was nodig vind ik, meer vrouwen en ook meer vrouwen van kleur in dat college instapten.
1: Want de jury van de Topvrouwprijs roemt u onder meer vanwege uw rol als boegbeeld voor diversiteit en gelijke beloningen ook tussen mannen en vrouwen. En er staat ook, u heeft een intrinsieke motivatie, staat er te lezen. Waar komt die motivatie bij u vandaan om voor diversiteit en gelijkwaardigheid te strijden?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zit ook op dat punt, maar ook om het publieke belang te dienen. Daar ben ik ook intrinsiek in gemotiveerd. En een onderdeel daarvan is dat in een samenleving gelijkwaardig is, dat die gelijkwaardig is voor iedereen en voor allemaal. En dat heb ik als vrouw en ook als vrouw met een Aziatische afkomst niet altijd op diezelfde wijze die gelijkwaardigheid ervaren. En we weten ook, en dat is ook een bijzonder thema, dat in het publieke leven, maar ook op het werk, op de werkvloer, die gelijkwaardigheid, die gelijke betaling van vrouwen nog ontbreekt in veel gevallen in Nederland.
1: Ja, want u zegt met uw Aziatische achtergrond, u bent geadopteerd, ja, hè, als ik het goed heb begrepen. Uit Zuid-Korea en in Friesland opgegroeid.
2: Ja, en in Twente.
1: En dat zal vast niet altijd makkelijk geweest zijn. Of is dat een vooroordeel?
2: Nee, niet makkelijk. Maar ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met Friesland en Twente. Maar meer met mijn jeugd en hoe dat is verlopen. Ja.
1: En u heeft daar ook uw kracht van gemaakt, als ik het goed begrijp.
2: Ja, en dat is wat ik ook heel erg graag uitdraag, ook naar andere vrouwen en naar jonge talenten of naar andere mensen. Ik heb vroeg in het leven geleerd op eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen, op je eigen kompas te zijn. En dat heeft me veel gebracht. En ik wens dat echt oprecht ook anderen toe. En ook omdat er voor mij de overtuiging is dat als je in jezelf vertrouwt en dat je ook accepteert dat je goed bent zoals je bent, dat ruimte maakt voor verdere groei en ontwikkeling.
1: En behalve dan zelf toch solliciteren op die baan waarvan u dacht, zou ik het nou wel doen, maar nodig om te doen. Wat doet u nog meer om die diversiteit binnen het Openbaar Ministerie te bevorderen?
2: Wij hebben een diversiteits- en inclusieprogramma. Volgens mij hebben we net een nieuwe programmadirecteur daarvoor aangenomen. Ik neem deel daaraan. Ik heb ook eerder in mijn werkend leven bij het Openbaar Ministerie ook een diversiteitsnetwerk in Amsterdam opgezet. Toen ik daar nog werkte bij het parket Amsterdam. Ik heb vanuit samen met een aantal vrouwelijke collega's binnen het OM het vrouwennetwerk opgericht. Omdat wij zijn weliswaar een organisatie met veel vrouwen, maar er zitten echt nog veel patriarchale patronen in de organisatie. En ik vond, ondanks dus het grote aandeel vrouwen in de organisatie, dat er daar meer aandacht voor moest zijn. En daarom hebben we dat in gezamenlijkheid, het vrouwennetwerk, opgericht.
1: Ja, en bij die procureurs-generaal, daar jaagt u dit soort discussies in dat systeem, wat u beschrijft, ook hard aan.
2: Binnen het college, ja.
1: Ja, ja. En ook inhoudelijk, zeg maar, vakinhoudelijk, houdt u zich ook bezig met de rechten van vrouwen, de veiligheid van vrouwen, ook femicide nadrukkelijk op de kaart zetten als maatschappelijk probleem. Wat is daarbij voor u de grootste uitdaging binnen het Openbaar Ministerie, of een grote uitdaging?
2: Ja, ik vind dat we als samenleving echt een verantwoordelijkheid hebben om die veiligheid van vrouwen te vergroten. En als Openbaar Ministerie samen met de politie gaan wij over de inzet van het strafrecht. En het gaat dan vooral over het voorkomen van femicides. Femicide, dan ben je te laat. Hè? Dat is het fatale gevolg van vaak een gewelddadig patroon wat eraan vooraf gaat. En voor ons, voor het Openbaar Ministerie, voor de officieren van justitie, voor de collega's die eraan werken, is het van belang dat we de signalen tijdig herkennen. Dus dat we de eerdere signalen van geweld tijdig onderkennen als een patroon van huiselijk geweld. En als we dat eerder kunnen herkennen, kunnen we ook eerder interveneren. Die mogelijkheid hebben wij als Openbaar Ministerie ook. Er moet altijd een strafbaar feit zijn. Dat is de aanleiding waarop wij mogen optreden. Maar als dat er is en als we dat zo vroegtijdig mogelijk detecteren, onderkennen, dan kunnen we ook zo vroegtijdig mogelijk de vrouwen beschermen. De verdachte, de dader, vervolgen.
1: En wijst u dan al uw collega's daar voortdurend op? Welke rol speelt u daarbij?
2: Het zit bij mij als PG in portefeuille, zoals dat dan heet. Dat betekent dat ik daar binnen die portefeuille, en dat doe ik natuurlijk niet alleen, wij hebben een heel team van officieren van justitie die zich met dit thema bezighouden. Daartoe hebben we ook extra geld gekregen van de overheid om daarop te intensiveren. Er zijn veel beleidsadviseurs op dit thema bezig. En wat ik zelf daarin heb gedaan. Wij werken binnen Nederland met een zogenaamde veiligheidsagenda. Dat zijn de prioriteiten van de Nederlandse politie. Op welke criminaliteit zetten we elkaar? Wordt de volgende jaren veel op ingezet. En ik heb daartoe nadrukkelijk aandacht gevraagd voor relationeel geweld. Dus voor het aanpakken van huiselijk geweld en het voorkomen van femicide.
1: En dan hebben we ook de vrouwen natuurlijk ook op straat die onveiligheid ervaren. In Delft zijn een aantal incidenten geweest. Er is vanavond iemand voor aangehouden. De burgemeester van Delft die raadde vrouwen afgelopen weekend aan om voorlopig samen te fietsen. Daar kwam toen weer heel veel kritiek op. Van leg het niet bij de vrouwen neer. Nou, hij zei gisteravond van ik bedoel alleen maar let op elkaar. Hoe kijkt u nou naar zo'n discussie, naar zo'n debat?
2: Ja, het is een probleem van de Nederlandse samenleving. En dat betekent dat we in gezamenlijkheid ook moeten zoeken naar oplossingen. En ik ben zeer voorstander van, en dat snap ik, dat wordt gezegd, hè. Je moet niet alle verantwoordelijkheid bij de vrouwen leggen. Maar vanuit mijn optiek, waarvan ik net zei, vertrouw op jezelf, hè, en wees de kracht, vind de kracht in jezelf, vind ik ook dat we in deze discussie ook het handelingsperspectief en vrouwen moeten versterken. En hen ook krachtiger moeten maken om te kunnen zorgen dat zij uit die situaties kunnen geraken.
1: En hoort samen fietsen daar dan bijvoorbeeld bij?
2: Ik zou het mijn dochter ook adviseren. Ja, dat is. Het is op dit moment zo dat de samenleving is nog niet zo ideaal als ik hem zou willen hebben. En tot die tijd wil ik heel graag mijn kinderen veilig houden. Dus als dat bijdraagt aan haar veiligheid, zou ik dat ook adviseren. Tegelijkertijd, en dan ben ik zeer eens met ook de anderen, het ligt de verantwoordelijkheid om dit te verbeteren ligt ook bij anderen dan de vrouwen. Dus het ligt ook bij de mannen en alle andere personen in deze samenleving.
1: Hartelijk dank dat we op deze manier met uw werk kennis konden maken vanavond, waarmee u als topvrouw van het jaar bent benoemd. En ik wens u een mooi jaar toe als rolmodel. Er horen vast allerlei. We gaan u vast vaker horen. Verplichtingen bij, of in ieder geval aanmoediging bij. Dank in ieder geval voor dit moment, Sui Prene van het Openbaar Ministerie.
2: Dank u wel.

0: Don't Panic Coldplay. Morgen wordt een spannende dag voor Romano Sandé, directeur van de stichting Uit met Autisme. Hij is zelf autistisch en gaat voor het eerst naar een voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen PEC Zwolle. En het bezoek, dat is een pilot van zijn stichting die wil onderzoeken op welke manier je minder last kunt hebben van de vele prikkels die je in een stadion ervaart. Goedenavond, Romano.
1: Goedenavond.
0: We hebben afgesproken te tutoyeren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zelf ben je geen voetbalfan, begrijp ik.
1: Nee, ik ga eigenlijk niet vaak naar überhaupt een wedstrijd. En gezien mijn werkzaamheden kijk ik ook niet heel vaak een wedstrijd op televisie.
0: Nee, maar je vindt het toch wel de moeite waard om te gaan morgen?
1: Nou ja, als directeur van Stichting Uit met Autisme heb ik daar natuurlijk ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Er is een vraag gesteld. We hebben gekeken hoe we dat mogelijk kunnen gaan maken. En dan kan je niet zeggen van nou, ik ga maar niet.
0: Nee, want de vraag was of jullie mee wilden doen aan een proef. Om te kijken of mensen met autisme ook een voetbalwedstrijd kunnen bezoeken.
1: Nou, dat ligt wel wat genuanceerder. Want we kregen eigenlijk vooral de vraag van bezoekers met autisme. Die zeiden van, je doet al zoveel in de vrije tijd. Zouden we dat ook niet kunnen doen bij sportwedstrijden? En van daaruit hebben we toen in eerste instantie contact opgenomen met de KNVB. Van, wat is er allemaal mogelijk? Wat zijn de mogelijke nadelen? Waar moeten we rekenschap mee houden? En zo is dit eigenlijk zo ontstaan.
0: Want kun jij beschrijven wat er met jou gebeurt als je te veel prikkels krijgt?
1: Op het moment dat ik te veel prikkels krijg, heb ik eigenlijk in fases verschillende lichamelijke klachten. Het begint bij mij met een soort van gevoel van een strakke band om het hoofd. En als die maar lang genoeg blijft duren, dan wordt het ook misselijk. Mijn hoofd gaat bonken. En op een gegeven moment kan ik ook gewoon niet meer helder functioneren, niet meer nadenken. En heb ik gewoon echt absolute rust nodig.
0: Ja, en hoe lang houd je daar dan last van als zoiets gebeurt?
1: Het ligt er wel een beetje aan in welke fase ik eruit stap. Als het aan het begin is, dan is dat de rest van de dag. Maar laat ik het echt dermate escaleren dat ik helemaal niks meer kan, dan kan ik daar wel tot een week last van hebben.
0: En wat zijn dan gelegenheden waarbij de prikkels te veel worden? Wanneer gebeurt je dat?
1: Het is meestal in de combinatie van prikkels die stapelen. Dus dan kun je denken aan geluidsprikkels, mensen die bewegen, lichtprikkels, lichtflitsen, geuren, warmte. Juist die combinatie kan alles gaan stapelen waardoor het gewoon te veel wordt.
0: En dan denk ik even aan morgen, die wedstrijd FC Groningen tegen PEC Zwolle. De supporters die zullen zich waarschijnlijk niet aanpassen in hun gedrag. De spelers ook niet.
1: Nee, en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk geweest van deze pilot van oorsprong.
0: Want wat gaan jullie daar morgen onderzoeken? En wat gaan ze doen om het zo goed mogelijk voor jou en een aantal andere mensen met autisme te laten verlopen?
1: Nou, waar we vooral hebben gekeken naar de wedstrijd zelf, die moet je niet willen aanpassen. Want je wil ook op een bepaalde manier die sfeer van het stadion beleven. Dus we hebben gekeken van hoe kun je dat nou voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd verbeteren. Zodat je bijvoorbeeld zoals morgen via een wat rustige ingang binnenkomt. Zodat je niet direct in de mensenmassa staat. Voordat de wedstrijd begint heb je ook een ruimte waar je meer rust hebt, wederom niet volop in de mensenmassa. Je kan vanaf daar dan de wedstrijd bekijken of de plek in het stadion. Maar je eigenlijk daarin dan weer de keuze. Op diezelfde plek kun je terugkeren tijdens de rust of na afloop. En zo proberen we eigenlijk de pieken van de prikkelbelasting en de dalen ervan met elkaar af te wisselen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ontzettend veel geluid in het stadion. De stadionspeakers, zingende supporters, schreeuwende supporters. Ja. Misschien zijn er ook wel vuurwerkpijlen. Wat doe je daarmee of tegen?
1: Nou ja, voor een deel zit dat natuurlijk al in de verwachting van een voetbalwedstrijd. Dus in zoverre anticipeer je daar al een beetje op. Goh, er komt heel veel geluid, dus ik plan in de dagen eromheen zoveel mogelijk de rust in. Maar daarnaast heb ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid daarin. En heb ik bijvoorbeeld een Active Noise Cancelling koptelefoon bij me. Of gehoorbeschermers. Zodat het eigenlijk een en-en verhaal wordt.
0: En morgen is dus ja, min of meer de test hoe dat bevalt. Wat wordt er vervolgens gedaan met jouw ervaringen?
1: Nou, die ervaring gaan wij uiteraard weer delen met FC Groningen. Dan gaan we ook overleggen hoe het vanuit hun kant is bevallen. En dan proberen we die lessen al gelijk mee te nemen naar de volgende test bij ADO Den Haag op 24 oktober.
0: Ja, en ook nog een interland?
1: Dat klopt. We hebben op 13 november de interland Nederland-Griekenland in de Amsterdam Arena. En we proberen gewoon per keer daar de beste lessen uit te halen. Zodat we in het draaiboek wat we hebben gemaakt, wat uiteindelijk voor elke club toegankelijk moet zijn, ook daarin kan worden meegenomen. En elk stadion is ook gewoon anders in Nederland. Dus we kunnen niet een hele harde zwart-wit draaiboek maken voor elk stadion. Dat wil gewoon niet.
0: Nee. En wie weet ga je het nog leuk vinden, dat voetbal.
1: Wie weet.
0: Wie weet. Nou, ik wens je in ieder geval een goede proeftest toe morgen. Een proef of een test. En een mooie wedstrijd ook natuurlijk bij Groningen.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk dank. Romano Sandé hoorde u. Dan gaan we praten over Frankrijk en over Charles de Gaulle. Want Charles de Gaulle staat weer volop in de aandacht bij de Fransen. De man die van 1959 tot 1969 president was in Frankrijk. Even naar hem luisteren.
2: Et l'Algérie. Je n'ai jamais cru que je pourrais d'un instant à l'autre trancher ce problème.
0: Ja, Frankrijk-kenner Niek Pas, welkom.
3: Goedenavond.
0: Ja, kan jij deze quote van hem thuisbrengen? Wanneer dit was?
3: Het ging over Algerije, de onafhankelijkheid van Frans-Algerije. En hij zegt volgens mij dat hij nooit had geloofd dat hij hier een oplossing voor zou kunnen vinden. Dus dat hij deze knoop, Gordiaanse knoop, zou kunnen doorhakken. Ja,
0: ja, en hij speelde een belangrijke rol in en ook direct na de Tweede Wereldoorlog. Hè, en over die periode zijn twee films gemaakt. Een tweeluik, waarvan de tweede morgen in de bioscopen draait in Nederland. Maar jij kon hem vanmiddag al zien.
3: Ja, nee, ik heb vanmiddag het tweede deel gezien.
0: Een hele zit?
3: Het was een hele zit, 2,5 uur. Maar je verveelt je geen moment. Dus ik kan hem sowieso iedereen aanbevelen, ook het eerste deel.
0: Ook als je geen Frankrijk-kenner bent?
3: Ja, zeker ook als je geen Frankrijk-kenner bent. Omdat de film zit gewoon heel goed in elkaar. Het is een blockbuster, zeg maar op zijn Amerikaans. Daar heeft de producent Pathé ook op ingezet. De film zit goed in elkaar, er zit vaart in. Er is een mooie afwisseling tussen allerlei gevechtsscènes en politieke scènes, waarin de politici met elkaar bakkeleien over de toekomst van Frankrijk. En dat is gewoon heel mooi en vlot in elkaar gezet. Met vooral ook prachtige, echt prachtige rollen voor de Gaulle en Churchill, Winston Churchill. Die voortdurend met elkaar bezig zijn over de afloop van de oorlog.
0: Ja, en hoe het verder moet in Europa. Ja. Nu had de eerste film, het eerste deel van de tweeluik in Frankrijk aanvankelijk niet zoveel succes. Dat veranderde een paar weken na de première, begin van afgelopen zomer. Waar kwam dat door?
3: Ja, hij had een wat lastige start, wat ik heb begrepen. Maar door er was toch wat afstandelijkheid. Een film over de Gaulle en de Tweede Wereldoorlog. Ik herken dat ook bij mezelf, moet ik zeggen, naar die eerste film toe. Maar door mond-op-mond reclame is hij eigenlijk losgeschoten in de zomer. Het tweede deel in Frankrijk is daar vrij vlot op gevolgd, dus de release. En een van de andere succesverklaringen is dat, omdat het zo warm was met de hittegolven, ja, veel Fransen ook de bioscoop indoken en de film daardoor ook hebben ontdekt.
0: En wat voor

0: Ja, over het algemeen wel. De film volgt een biografie van een Britse historicus, Julian Jackson. Echt een kei in het vak. Ik heb die hoofdstukken er nog eens op nageslagen. Eigenlijk is het scenario, volgt het historische werk heel duidelijk. Maar er is natuurlijk ook dichterlijke vrijheid in de film. Hè. Dus er zijn ook personages die komen voor die niet hebben bestaan. En er zijn een aantal scènes. Ja, die zijn wat breed uitgesponnen en die zeker historisch niet zo hebben plaatsgevonden. Maar dat maakt voor de film niks uit.
1: En je had het net al over oorlogsscènes. Ik heb begrepen, veel spectaculaire oorlogsscènes spelen zich voor een groot deel in Noord-Afrika af, in de woestijn. Je noemde net ook al even Algerije. Welke rol speelde de Gaulle daar?
0: Nou, welke rol speelde Noord-Afrika daar hè, voor de Gaulle? Dat waren natuurlijk de Franse koloniën, Frans Noord-Afrika. Het was Frans overzees gebied. En dat was heel belangrijk voor de Gaulle om weer aanspraak te kunnen maken op de claim van ik ben de leider van Frankrijk en ik ga Frankrijk bevrijden. Omdat na de nederlaag van Frankrijk in 1940 de koloniën buiten de greep van de Duitsers waren gebleven. Dus de machtsstrijd van wie heeft het nou voor het zeggen namens de geallieerden voor Frankrijk, ja, die speelde zich af in de koloniën. En daarom is in de film Noord-Afrika ook zo belangrijk.
1: En dan was er ook nog het plan om Frankrijk op te splitsen na de oorlog in een kleiner gebied en een bufferstaat. Volgens mij waren de Amerikanen die dat plan hadden, Roosevelt. In hoeverre was dat plan er ook echt?
0: Ja, er waren ook eigenlijk vooral gedachtenspinsels uit de koker van Roosevelt en zijn burelen. In de film wordt dat wat dik aangezet. Dat zal in Frankrijk natuurlijk heerlijk vallen, want ja, het is toch
1: lekker anti-Amerikaans. We wisten het altijd al.
0: Precies, dus dat is een bevestiging. Het zal in België trouwens ook goed vallen, omdat op die kaarten die worden getoond in de film, die bufferzone is eigenlijk uitvergroot België. Maar in de werkelijkheid heeft dat nooit zo zijn beslag gekregen. Dus dat is een element in die film die wat wordt aangezet. Het is wel zo dat Roosevelt ervan overtuigd was dat Frankrijk eigenlijk geen zeggenschap meer had. Frankrijk had verloren in 1940. De Gaulle had in de ogen van Roosevelt eigenlijk geen mandaat, want hij was niet gekozen door de Fransen. En dat verklaarde ook waarom die verhouding tussen met name dus de Amerikaanse president en de Gaulle, ja, die was bijzonder moeizaam.
1: Ja, dat ging dan over de persoon van de Gaulle, omdat hij niet gekozen was. Maar zat daar ook dédain tegen Frankrijk bij van de Amerikanen?
0: Ja, dédain. En dat kwam voort uit eigenlijk ook de schok in Washington in 1940... dat Frankrijk zo ogenschijnlijk zo makkelijk de slag had verloren. De Amerikanen zeiden, wij gaan wel bepalen hoe wij Frankrijk in het naoorlogse Europa op de kaart gaan zetten.
1: En de huidige president Macron, die haalt de Gaulle regelmatig aan in zijn toespraken en speeches. Ziet hij hem als een voorbeeld?
0: En hij is denk ik niet de enige binnen de Franse politiek. En dat is ook eigenlijk een ander element wat deze film denk ik zo interessant maakt op dit moment. Juist door die politieke dimensie is het eigenlijk een soort spiegel naar de actualiteit toe. Hè? Want we zien in de Gaulle een sterke, vastberaden persoonlijkheid die voor Frankrijk staat, die daar ook alles voor doet. Die uiteindelijk ook zijn gelijk haalt. Ja, en dat is natuurlijk in het huidige tijdsgewricht waarin politiek bijzonder moeizaam verloopt, ook in Frankrijk. Is dat wel een voorbeeld of in ieder geval een richtpunt en een inspiratie?
1: Ja, want komt er nu ook weer een verlangen op? Misschien is dat er altijd wel een beetje geweest naar de Gaulle, maar leidt dat nu dan ook weer op in deze onzekere tijden in Europa en Amerika?
0: Ja, volgens mij wat er aan de hand is, wat meespeelt bij het succes van de film, is dat die nostalgie of dat verlangen naar zo'n krachtige leider, zo'n sterk politiek personage, dat is er. Dat wordt weerspiegeld in deze film. Dus ik denk dat de film ook helemaal past bij zijn tijd. En ik vraag me af of hij hetzelfde succes zou hebben gehad als 10 jaar geleden, als hij dan zou zijn verschenen. En zeker in het huidige Frankrijk, waarin dus de presidentsverkiezingen volgend jaar aankomen, waar een hele batterij aan politici zich aan het warmlopen is. En waarbij eigenlijk toch, behalve een aantal kandidaten, eigenlijk niemand er bovenuit steekt. Zeker niet als politieke persoon. Ja, is natuurlijk zo'n film over de Gaulle niet alleen nostalgie, maar ook een.

0: een spiegel, ja, maar ook een soort richtpunt van ja, misschien gaat het toch nog een keer lukken.
1: De Gaulle Liberté, die film is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Dank dat je hem alvast hebt gezien voor ons en daarover wilde vertellen, Niek Pas, Frankrijk-kenner. Dankjewel. Daarmee is een einde gekomen aan het oog van vanavond, 17 september. Straks Nooit meer slapen en morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.
2: Und ein letztes Glas im Stehen.
3: Er was eens een man die altijd mopperde.
4: NPO Radio 1.
3: Daarom werd hij mopperpapa genoemd door zijn dochters. Zo begint De Moppermeisjes en een Mopperpapa. Het kinderboekendebuut van Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen zal er zijn. Als taalschat de binocle. Voordrachtskunstenaar Simon Mulder bewerkte dit verhaal van Louis Couperus voor het theater. En hij is onze gast. En ik duik in de atlas van het dialect in Nederland. René Appel bespreekt de TNA van Ruud van Nistelrooy.
5: NPO Radio 1.
3: Zaterdag vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1.
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: In De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan.

0: besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Nu bij Dirk, Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderboxen in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.